0: met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Meer dan een derde van de bouwprojecten loopt vertraging op door diefstal, meldt de Telegraaf. Koperdiefstal komt het meest voor, maar ook staal, gereedschap en hout worden gestolen. Ook elektrische busjes zijn populair. Steeds meer aannemers hebben die nodig om de milieuzones van grote steden in te mogen. In Frankrijk is een jongen van 10 opgepakt die ervan wordt verdacht een vrouw te hebben aangevallen met een mes en haar heeft geprobeerd te verkrachten, melden Franse media. De jongen heeft een dag vastgezeten, maar hij kan vanwege zijn leeftijd geen celstraf krijgen. Wel mag hij 's nachts niet meer naar buiten. In Engeland zijn zeker 10 mensen in het ziekenhuis beland omdat ze oververhit raakten in de file, meldt de BBC. Sommige mensen stonden meer dan 8 uur lang vast op de snelweg in de buurt van Londen, terwijl het 36 graden was. De weg was afgesloten vanwege een ongeluk met de vrachtwagen. En Marokko heeft op het WK gewonnen van Haiti. Het werd 4-2. De Marokkanen gaan ermee als tweede naar de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland en is groepswinnaar. Als Oranje morgen groepswinnaar wordt, moeten ze het opnemen tegen Marokko. En als Nederland tweede wordt, moeten ze tegen Brazilië. Het Veronica weer van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Venezuela is niet door één, maar door twee zware aardbevingen getroffen. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. In de stad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers. De bevingen waren ook in Colombia en op Curaçao te voelen. Slecht nieuws voor een deel van de bezoekers van Hardstyle Festival DEFCON 1 dit weekend in Biddinghuizen. Vanwege de hitte mogen alleen mensen met een weekendticket op vrijdag en zaterdag naar binnen. Volgens de organisatie scheelt dat 15.000 mensen per dag. Mensen met een dagticket hoegen alleen mensen met een weekendticket op vrijdag en zaterdag naar binnen. Volgens de organisatie scheelt dat 15.000 mensen per dag. Mensen met een dagticket horen na het weekend of ze hun geld terugkrijgen. Acteur Thijs Reumer heeft begrip voor de protesten tegen zijn theaterstuk. Daarin vertelt hij over de tijd waarin hij gecanceld was na een zedenzaak. Op Radio 1 zegt hij dat hij het goed vindt dat mensen hun stem laten horen in plaats van iemand anoniem dood te wensen via social media. En als het Nederlands elftal morgen nacht groepswinnaar weet te worden, dan moet ze het in de volgende ronde opnemen tegen Marokko. Ze wonnen vannacht met 4-2 van Haiti. Wordt Oranje tweede, dan staat ze een zware pot te wachten tegen Brazilië. Die wonnen met 3-0 van Schotland. Het Veronica weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden.

0: Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
2: Veronica. Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Venezuela hebben twee zware aardbevingen veel schade aangericht. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn nog geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse geologische dienst vreest dat er zomaar eens 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Er is iemand opgepakt voor 9 aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. Het is een jongen van 17. Hij zou vanaf een fatbike voorbij fietsende vrouwen hebben betast. Omdat de signalementen overeenkomen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. President Trump is teleurgesteld dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. We hadden hun hulp helemaal niet nodig, maar het was aardig geweest als ze het hadden aangeboden, zei Trump na overleg met NAVO-baas Rutte. Rutte zegt dat dat niet klopt. Veel landen hebben vliegbasis ter beschikking gesteld aan de Amerikanen. En er wordt dit weekend geen Pride-wedstrijd gespeeld op het WK, zegt de FIFA nog maar eens. Eigenlijk was de wedstrijd tussen Egypte en Iran uitgeroepen tot Pride-duel, omdat het in speelstad Seattle dan ook Pride is. Maar daar zaten Egypte en Iran totaal niet op te wachten. Fans mogen wel regenboogvlaggen meenemen naar het stadion. Het Veronica-weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 6:00.
1: Ronald Remmelswaan.
2: Goedemorgen.
1: Kan je vaak onderen.
3: Goedemorgen. In Venezuela hebben 2 aardbevingen veel schade aangericht. Ze hebben een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn nog geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse Geologische Dienst is bang dat het er zomaar eens 10.000 tot 100.000 kunnen zijn. In het land is een noodtoestand uitgeroepen. Er is iemand opgepakt voor 9 aanrandingen in Hendrikido Ambacht en Zwijndrecht. Het is een jongen van 17. Hij zou vanaf een fatbike voorbij fietsende vrouwen hebben betast. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat de komende dagen minder mensen naar binnen vanwege de hitte. Morgen en overmorgen zijn alleen mensen welkom die een kaartje hebben voor het hele weekend. De 15.000 mensen per dag die hierdoor teleurgesteld worden krijgen na het weekend te horen of ze hun geld terugkrijgen. En Marokko heeft op het WK gewonnen van Haiti. Het werd 4-2. Marokkanen gaan hiermee als tweede naar de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland en is groepswinnaar. Als Oranje vannacht groepswinnaar wordt, moeten ze het opnemen tegen Marokko. Als Nederland tweede wordt, moeten ze tegen Brazilië. Dan het Veronica weer. Ja, het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden kan het de 30 en 37 graden worden. In het noorden is er wat wind, daar de verkoeling en daar 26 tot 29 graden.
0: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
4: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
5: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
4: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
8: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
10: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
12: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
13: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
14: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

0: plaat. Dat kan gewoon. Wakker worden met Hugh Wilder. En Brick and Mars Friday. Dat is donderdag. Goedemorgen. Is het 25 juni alweer?
1: Gerard Ekdom.
0: En je gaat nooit weer aan hem staan.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Hartstikke vroeg en een hele hete donderdag.

0: paar weken. En dan komt hij uit. Een nieuw album van de Rolling Stones. Als je dat 30 jaar geleden tegen me had gezegd. Nou, over 30 jaar komt er nog steeds een nieuw album van de Rolling Stones uit. Had ik je redelijk voor gek verklaard waarschijnlijk. Want ik ging 30 jaar geleden al naar de Rolling Stones in het Goffert Park onder het motto: dit zal wel eens de laatste keer kunnen zijn. En nu kunnen we volgende maand weer in de rij gaan staan voor die nieuwe plaat. Ik ben wel benieuwd hoe die gaat klinken. In de Stars die doet vermoeden dat het een topplaat wordt. Dus dat komt mooi uit. Dit was Miss You en daarvoor Ingrid. En dit is heel ingewikkeld, want Ingrid. Ronald, denk jij dat die ook echt Italiaans is?
1: Ingrid? Het klinkt eerder Frans.
0: Ja, ik wou dat zeggen, nu komt het. Ze had een Franse hit. Eén hit, en dat was Franstalig. Maar ze is Italiaanse.
1: Oh.
0: Snapt u thuis nog?
1: Hebben we ook een Italiaanse titel van een hit?
0: Ja, die Capote Radiatore van Eros Ramazzotti is een grote hit natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het kan nog ingewikkelder. Je hebt ook nog Vamos a la Playa van Riquera. En dat was dan weer Spaans. En die twee zijn ook Italiaans. Dus die hadden alleen maar hits in het Spaans, maar ze komen uit Italië. Je denkt, hoe kan dat nou?
1: Het had helemaal niks met lekker naar het strand te maken.
0: Nee, hetzelfde als dat Rutger van Barneveld één keer een monster heeft scoort in het Duits. Dat klopt helemaal niet. Maar oké, dat zijn van die vreemde zaken die wel eens plaatsvinden in de popmuziek. Doe F voor duur. Het is donderdag 25 juni. Goedemorgen. Het wordt vandaag weer een snikkelwarme dag. Geniet daarvan. Het is wel mooi, want de zonsopgang is nu zo mooi. Iedereen is nu zijn hond aan het uitlaten. Want het is nu het lekkerst eigenlijk. Dus als ik nu naar de studio rijd, normaal gesproken was het uitgestorven op straat. Je zag niemand, helemaal niemand. Een uiltje hoorde je ergens in de verte nog roepen. En voor de rest was er helemaal niemand. En nu zie je gewoon mensen, oh, het is vroeg, het is toch lekker cool. We gaan nu allerlei dingen doen, even snel, voordat het straks de pleuris uitbreekt. Ik snap dat wel. En dan is dit programma natuurlijk de ideale soundtrack. Ik ben wel een beetje alleen gelaten. Ja, Ronald, ik ben zo blij dat jij erbij bent vandaag. En zo te zien zit het wel snor.
1: Ja.
0: Ik zal even uitleggen, Ronald heeft een snor. Is dat vanwege het feit dat de snor hip is, dat je dacht, ik kan dit ook?
1: Nee, ik had gisteren nog best wel een aardige baard. Ik dacht van, nou, ik doe wat korter, het is mooi weer.
0: Ja, maar nu kan je naar een festival namelijk.
1: Oh.
0: Je komt zonder snor tegenwoordig een festivalterrein niet meer op. Dus ik wil hem ook gaan laten staan. Dat ik gewoon even denk, straks bij het North Sea Jazz Festival, dan loop ik rond met een snor. Iedereen zegt, god, de hippe jongen heeft een snor.
1: Weet je wel? Er is niet het snorrenfestival.
0: Nee, maak je geen zorgen. Nee. Anders drukken we hem wel. Maar Max die zit namelijk op Curaçao. En die heeft ons gelukkig nog even een klein bericht gestuurd. Want die moet daar nu zijn, denk ik.
2: Goedemorgen, ome Geer.
0: Ja.
2: En alle lieve, fijne luisteraars van Radio Veronica.
0: Max
2: hier. Ik ben net aangekomen op Curaçao. Dat prachtige eiland dat helemaal blauw kleurt voor het WK dit jaar. Want ja, de Blue Wave. Ze doen mee. Voor mij is het nog een nachtje slapen. Voor jullie is het vanavond om 10:00 Nederlandse tijd. Dan trapt Curaçao af tegen Ivoorkust.
0: Ah.
2: Ja, en als ze die wedstrijd winnen, dan zijn ze nog een ronde door. En dan heb ik zomaar het idee dat dit hele eiland compleet gaat ontploffen.
0: Oh.
2: Ja, je merkt het eigenlijk al, als je hier het vliegveld uitloopt, dan zie je dat alle auto's blauwe vlaggetjes uit de ramen hebben steken. Er hangen borden langs de weg met de Blue Wave. Echt, het hele eiland is er hier mee bezig. Dus laten we hopen dat ze winnen. Nog wel even een kleine side note. De vrouw achter de balie bij de autoverhuur, die moet morgen helaas werken. Die kan de wedstrijd niet zien. Daar baalde ze zelf ook behoorlijk van. Dus laten we dan minstens voor haar, die vrouw achter de balie bij de autoverhuur, hopen dat Curaçao doorgaat. Want dan kan ze in ieder geval nog één wedstrijdje kijken. Voor nu zeg ik goedenavond Curaçao en goedemorgen Veronica Blauw.
0: Kijk,
2: fijne show.
0: Ja. Ja, dankjewel Max. We hebben hem gevraagd om een kort appje in te spreken. Hoeveel heb je eruit geknipt, Annie, uiteindelijk?
3: Ja, nog 3,5 minuten.
0: Dat 3,5 minuut! Oké, nou fijn, Max. Hij zit dus nu op Curaçao om de boel in de gaten te houden. Mocht de boel dan ontploffen, stel dat te winnen, dan is het natuurlijk één grote chaos op het eiland. En dan hebben wij daar live beelden van.
3: Dan zijn we erbij.
0: Dan zijn we er gewoon ook daarbij.
3: Ja.
0: En vanmiddag het Radio Veronica Café wordt weer geopend, want we spelen vannacht. En we zullen morgen allemaal naar de klote zijn als iedereen die wedstrijd gaat bekijken. En dan kan ik me ook iets voorstellen, want het wordt de warmste nacht in de geschiedenis van de Nederlanden.
3: Oh nee.
0: Och, jongens. Laat ons vast inregenen. Ik weet dat het niet de vertaling van het nummer is, maar het klinkt wel aantrekkelijk. Stem 5.

meezinggedeelte, daar gaan we. Lekker hoor. De eerste plaat die we draaiden in de Act Up in de Morgen op Radio Veronica. Begonnen we met deze, Let's Go All The Way. Want dat is de bedoeling, hè? Go All The Way. Maakt niet uit. Sly Fox bij Veronica, daarvoor Sam Fender en Olivia Dean. Ik krijg maar geen genoeg van die plaat. Knap, hè? Ik krijg er maar geen genoeg van. Heerlijk. Rain Me In. Het is de vroege donderdagochtend. En ik heb het weerbericht hier voor mijn neus liggen. Onder andere van morgenmiddag. En dat weerbericht wordt bezongen door Dua Lipa. Nou, dat komt er mooi uit, hè. Hoeven wij dat niet meer te doen. It's hotter than hell. He calls me with-

0: heeft, I don't know. Lekker, laat die gewoon deze Dua Lipa. Harder than hell. Over heet gesproken, het hete nieuws komt er zometeen aan. En ja, ik ben heel benieuwd, wat zit er allemaal in zometeen, Ronald?
1: Ja, er worden allerlei dure dingen gestolen en niet misschien waar je het verwacht. En FOMO, dat is verleden tijd.
2: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
0: Veronica Verkeer met de eerste vertraging op donderdag. En dit zijn de knelpunten. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 19 minuten. A15 Gorkum Nijmegen bij Deil 13 minuten. En de A27 Breda Gorkum bij industrieterrein Avelingen. Daar word je omgeleid en misschien ook wel afgeleid. 10 minuten. 6:30, het allerlaatste nieuws met Ronald Remmelswaan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na 2 zware aardbevingen. Officiële berichten over slachtoffers zijn er nog niet, maar het gaat misschien om wel 100.000 doden. Ook is er veel schade. In Henriquillo Ambacht is een jongen van 17 opgepakt voor een aantal aanrandingen. 9 vrouwen stapten naar de politie omdat ze op fietspaden in Henriquillo Ambacht en Zwijndrecht onder meer waren betast. En van bouwplaatsen worden steeds vaker dure spullen gestolen, zoals shovels, meldt de Telegraaf. Dat steek je niet in je binnenzak.
0: Nee.
1: Daardoor lopen bouwprojecten ook vaker vertraging op en koper wordt het vaakst gestolen, want dat levert veel op.
0: Dit is echt zo raar, weet je. Er zijn ook hele bruggen die worden meegenomen, ook vanwege koper.
1: Bruggen?
0: Ja, bruggen.
1: Op een auto.
0: Kijk, we hebben een keer een bericht gekregen. Er was een brug gestolen. En niemand had het gezien. Ik snap niet. Ik ben zo benieuwd hoe de achtertuin van die inbrekers er dan uitziet. Maar oké. Gebeurde voor de shovel.
1: Dit is de Van Brienoordbrug. En dit is.
0: Vreselijk. Maar een shovel. We hebben trouwens ook een hele shovel. Van alles hebben we vannacht luisteren in dit programma. Niet lachen om die grap, Annie.
5: Nee, sorry.
0: Oké. Sorry, je was er midden in een verhaal, Ronald.
1: Ja, je lijkt me iemand met een druk leven. Heb jij last van FOMO? FOMO is.
0: Dat je overal bij wil zijn en niks wil missen. Had ik vroeger, heb ik niet meer.
1: Oké.
0: Nee, ik vind het soms heerlijk als ik iets stiekem afzeg. Dus waar ik niet bij hoef te zijn.
1: Dus je schuift dan op naar JOMO. Dat is The Joy of Missing Out.
0: Is dat nieuw?
1: Dat is nieuw.
0: Oh, wat fijn.
1: Ja.
0: Ik leid eraan.
1: Dus dat is. Want niet iedereen laat op van mensen. Nou, dat lijkt mij wel dat jij. Oplaat van mensen.
0: Ik laat me soms wel. Maar het is ook fijn om een keer af te laden.
1: Ja. Vol weekend. Stress.
0: Stress. Ja, ja. Je moet naar familie. Verjaardagen. Weet ik veel wat. Mensen moeten zoveel.
1: En wat zeg je dan als je denkt van nou, ik heb geen
0: liever niet. Wat ik wel eens doe. Moet ik wel uitkijken als ik dit nu op de radio vertel. Wat ik wel eens doe. Als ik echt denk. Ah, alsjeblieft. Ik wil niet. Dan verplaats ik een afspraak. Die ik wel degelijk heb die week. Maar die verplaats ik dan naar het moment van het feest waar ik liever niet ben.
1: Nou, dan weten je vrienden dat.
0: Dus dan weet je dat. Stel, ik had gisteren een diploma-uitreiking van mijn zusje, wat ik echt had. Dan had ik die op dat moment gehad.
1: Ja,
5: dat is echt erg.
0: Is het wel, ja, maar verraad ik mezelf nu. Want misschien gebeurt er straks iets. Dat ik denk, nou, ik wil hier onderuit en dan ga ik iets zeggen. En dan, waarschijnlijk heb je deze afspraak op een ander moment deze week. Dus dan heb ik mezelf gewoon verraden. Ik maak het mezelf niet makkelijk. Maar mensen hebben dus JOMO.
1: JOMO en vooral mensen, ik herken het wel een beetje. Je hebt extraverte en introverte mensen. En introverte mensen kunnen dan zo die hebben van ja, veel mensen op een verjaardag. Ik heb niet zo trek in. Dus liever niet. Die liever verjaardag. Niet.
0: Ja, ja, snap ik wel. Ja. Heb jij onlangs nog iets afgezegd waarvan je zegt, nou, als ze weten dat ik eigenlijk gewoon thuis een boek zat te lezen, dan breekt de pleurs uit.
1: Nee, ik heb vaak ook wel zoiets van dat ik denk van kom op, hup, gaan. En dan ben ik de laatste die dan weggaat.
0: Dat is altijd, hè? Weet je, dat is zo'n feest waar je het hele jaar tegenop kijkt en dan ga je en dan word je als laatste uitgeweld.
1: Ja, precies.
0: Ik ga niet. En dan kom je, oh, vreselijk is dat. Nou ja, goed.
1: Het Veronica weer.
0: Ja, doe jij het weerbericht eens even.
1: Het wordt opnieuw een zonnig en bloedhete dag. Ja, wat else is nieuw. In het midden en zuiden kan het 30 tot 37 graden worden. In het noorden is er wat wind. Daar wordt verkoeling, 26 tot 29 graden. En alsof het nog niet genoeg is, morgen wordt het nog warmer.
0: Dit is Radio Veronica.

0: dat hebben we. Jay-Z en Alicia Keys en Empire State of Mind. En daarvoor stegen wij weer tot al nu al 42 graden. Ja, level 42 en Running in the Family. Wij duiken in...
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja! Elke avond even de kast in, zodat ik weer een plaat meeneem uit de platenkast. En we gaan even terug naar 1991.
2: En dit is een oude alarmschijf.
0: Alarmschijf. Moet ik even bij zeggen, want dit werd de alarmschijf ergens rond deze week, maar dan in 1991. Ik ga het hebben over Ziggy Marley. Toevallig van de week heb ik de biopic van Bob zitten kijken. Bob Marley. Interessante film. En er komt ook inderdaad een klein jongetje in voorbij in de film en die heet Ziggy Marley. Ziggy Marley, hij is eigenlijk geboren als David Nesta Marley, maar hij kreeg de bijnaam Ziggy omdat hij nogal kromme beentjes had, waardoor hij hardlopend met een bal aan zijn voet een zigzag patroon liep. De naam Ziggy was al snel geboren. Ook hij kreeg een platencontract bij Virgin Records. Hij had een paar hits, Tomorrow People natuurlijk, Look Who's Dancing. En in 1991 kwam hij met deze plaat uit. En die heb ik altijd fantastisch gevonden en al stiekem heel lang niet meer gehoord. Het werd alarmschijf bij Veronica. Ja, ja, ja, ja. Dus 13 jaar oude Gerard moest naar de winkel om deze te halen. Dus zing hem even mee als je hem nog kent. Ziggy Marley.

0: Ik moet zeggen, hij heeft wel een bijzondere lach, hè, als je hem hoort. Door de hele nummer lacht hij zich heen. Ziggy Marley en de Melody Makers. En misschien klinkt hij op zo'n warme zomerdonderdagochtend wel extra lekker. Het is een plaat uit de platenkast. Het heet Cosmic. En ik heb hem zojuist in de lange versie, want hij is niet in de single versie te krijgen op Spotify, in de playlist geknald. Dat kun je hem vinden. En dan nu, och, Ronald.
1: Ja.
0: Ja, je moet aan de bak, jongen.
2: Vrees met grote vrezen.

0: Ronald, jongen, ja, je bent de invaller, vandaar deze jingle ook. Voor iedereen hadden we hem ingezongen, maar voor jou niet op de een of andere manier. Gek is dat, dus je hebt de invaller jingle gekregen. Elke dag rond die tijd dus spelen wij deze quiz met Marijke Ketel, die ook, ooit is gewoon ook gesmeerd. Dat is ongelooflijk. Die is naar de Titi in Assen, gaat het ook heet aan toe. Zij is momenteel aan het wegsmelten al daar, dus we zijn heel blij dat je haar wil waarnemen. Maar dat betekent ook dat we een quizje moeten spelen.
1: Ja.
0: En het principe is heel simpel. Je krijgt zometeen een fragment te horen. Die zetten we even op een bepaald punt stil. En dan moet jij raden wat er daarna gaat gebeuren. Zo doet hij het of doet hij het niet. Maar dan op de radio. En je hebt één geluk. Het is meer keus.
1: Oké. Okay.
0: Dus de stand is momenteel, en dat is wel heel gezellig, het is 2-1 voor mij. Dus ja, het zou fijn zijn als de nieuwslezer wint, hè, deze week. Dus ja. Je moet de eer van de nieuwslezer in ere houden.
1: Morgen heb ik ook nog een kans.
0: Morgen heb je ook nog een kans, precies. Maar goed, luister, want het fragment van vandaag komt uit de Prime-serie Ticket to the Tribes. In deze serie stappen 12 bekende Nederlanders en Vlamingen volledig uit hun comfortzone. Dat willen we, dat willen ze graag, dat BN'ers dat allemaal doen en zo. Om samen te leven met de Himba-gemeenschap in Namibië. Nou, dat klinkt op papier al als een avontuur. En als ik zeg bekende Nederlanders, dan bedoel ik eigenlijk de zus van Roy Donders. Ja, zo erg is het inmiddels. Rian Donders en influencer Jordi, die zitten namelijk met een probleem.
2: Jordi, ik heb iets voor jou. Hou ik even van salamijnen.
3: Van de mandig.
4: Oei.
2: Oh.
4: Dat is een grote. Oh. Weet je wat we doen?
0: Ja, hier zetten we hem even stil. Want Ronald, aan jou de vraag. Ja, hoe probeert Jordi de salamander weg te jagen? Want ze zijn als de dood voor het beest.
1: Oh, zoals een salamander.
0: Hij noemde het anders, maar dat maakt niet uit. Hoe doet hij dat? Hoe jagen ze hem weg? Nou, A, door enorm winden te laten in de tent in de hoop dat de salamander dan vertrekt vanwege de stank. B, door de traditionele volksdans in te zetten, inclusief opmerkelijk gezang. Of C, gewoon door heel hard te roepen, ga weg! Ga weg!
1: Ik denk de laatste.
0: En waarom denk je dat? Neem ons even mee in jouw brein.
1: Het lijken me nogal expressieve types.
0: Ja.
1: Die nogal, die veel praten.
0: En, ja, gewoon een paniek, ja, dat gewoon, we maar doen dan.
1: En een wind laten in een tent.
0: Ja, die moet je ook maar net kunnen oproepen natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ook dat. En ik denk dat die salamander zich daar niks van aantrekt.
0: En een traditionele volksdans, die kennen ze waarschijnlijk niet, denk jij ook.
1: Nou, die hebben ze al zo vaak gezien, die salamanders.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zullen we maar luisteren naar het... Je zet dus nummer C, zet jij neer?
1: Ja.
0: Oké, okay, eens even kijken of het waar is.
4: Weet je wat we doen? We gaan in het huisje, dan gaan we heel nacht lawaai maken.
1: Ja.
4: En hopelijk gaat hij dan weg.
3: Weg! Waar zijn jullie gekomen? Weg met je! Hey!
1: Maar ging hij ook weg?
0: Ja, dat weet ik. Is hij weggegaan? Jij hebt het gezien, toch?
5: Ja, geen idee.
0: Hij is niet weggegaan.
5: Ik denk het niet.
0: Ja, maar het is toch fantastisch. Want je bent midden in de jungle. Je hebt geen idee. Je ziet een heel groot beest. Een salamander. En...
1: staat toch helemaal geen Nederlands?
0: Wat doe je dan?
4: Weet je wat we doen? We gaan in het huisje. Dan gaan we heel nacht lawaai maken. En hopelijk gaat hij dan weg.
3: Weg! Weg dat hij wegkomt! Weg met je!
0: Dat je hier niet bij bent. Weg! Oh, fantastisch. Ook een kruispin. Weg! Weg! Ja, nee, oh, heerlijk dit. Maar goed, het is wel fantastisch, want het is nu de zwaanstand. Oh. Nee, ach, morgen wordt wel heel spannend dan. Oeh, wat gaat het morgen zweten worden, op alle mogelijke manieren.
1: Zeker. Kijk ernaar uit.
0: Ik kijk er nu al naar uit. Nou, fijn. Jouw eerste taak is alweer volbracht in dit programma. Kunnen we in de rij gaan staan voor de zonshine vandaag? Hoeft helemaal niet, hoor. Ginger Ninja.

0: je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Een ijs koffie voor mevrouw.
7: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
16: Sorry, het is WK.
17: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 7 uur.
21: Ronald Rebbelsmaan.
22: Goedemorgen. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen vanwege twee zware aardbevingen. Die waren aan de westkant van de hoofdstad Caracas. Er zijn nog geen officiële cijfers over slachtoffers, maar er wordt rekening gehouden met 100.000 doden en heel veel schade. Buurlanden van Venezuela en ook Amerika hebben hulp aangeboden. Er worden steeds vaker dure spullen gestolen van bouwplaatsen, omdat die in één keer veel geld opleveren, meldt de Telegraaf. Je kunt dan denken aan shovels of machines die makkelijk mee te nemen zijn. Bouwprojecten lopen daardoor ook vaker vertraging op. koper wordt nog altijd het meest gestolen om de opbrengst. Ook hardstyle festival Defcon 1 neemt maatregelen vanwege de hitte. Besloten is om morgen en zaterdag alleen mensen toe te laten met een kaart voor het hele weekend. En dat scheelt 15.000 bezoekers per dag. Wie een dagkaart heeft voor die dagen mag er dus niet in. Via het weekend, na het weekend wordt bekeken hoe deze groep wordt gecompenseerd. En nog meer hitte nieuws. In Engeland zijn zeker 10 mensen in het ziekenhuis beland omdat ze oververhit raakten in de file, meldt de BBC. Sommige mensen stonden meer dan 8 uur lang vast op de snelweg in de buurt van Londen, terwijl het 36 graden was. De weg was afgesloten vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. Veronica weerbericht, zonnig en al snel weer bloedheet met uitschieters naar 37 graden. In het noorden is het wat koeler door een windje.
8: Door een windje. Even kijken op de weg op dit moment. Ik zie geen file van 8 uur, dat scheelt. Maar 14 vertragingen, waarvan dit de langste zijn. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Batadorp. Daar is een ongeluk gebeurd, 30 minuten vertraging. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Martinus-Nijhoffbrug. Een langere van 49 minuten. En we hebben de A12 ook nog. De Arnhem-Utrecht bij Driebergen. Daar een auto met pech, daar 36 minuten.
16: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
21: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
23: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
25: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
24: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
26: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
27: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
26: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
28: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
29: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
30: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk. Casino.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

0: 30 jaar geleden. Een monsterhit. Voor Elena Miles. Over Elvis Presley. Black Velvet op deze donderdag. Het is 25 juli 2026. Eigenlijk goedemorgen. Een tropische dag staat je te wachten. Ik hoorde weer een temperatuur rond de 36 plaatselijk. Dus het wordt weer gezellig. Het wordt weer zweten. En we hebben even de kranten doorgenomen. En Ronald is erbij vandaag. Want Marijke is nu bij de Titi in Assen. Waar het trouwens ook heet aan toe gaat. Ik hoop niet dat ze smelt daar.
1: Op het asfalt.
0: Want ik hoor dat ze daar ook de boel hebben aangepast, hè, geloof ik, in Assen.
1: Nou, op Schiphol hebben ze iets aangepast.
0: Oh, daar ook al? Ja, oké. Okay. Schiphol. Dit, ja.
1: Twee grondmedewerkers, dus mensen die op het platform lopen, heen en weer. Dat is natuurlijk... ook heet.
0: En ook daar is het heet, hè? Ja.
1: Ja. Zeker daar, naast zo'n vliegtuig. Ze dachten van, daar gaan we wat aan doen. We gaan een zwembadje opblazen. En dat zetten we neer. En dat hadden ze wel keurig, want er staat een foto bij. Hadden ze keurig afgezet met van die pionnen.
0: Ja.
1: En daar zie je twee medewerkers zitten lekker even af te koelen in het water, in een zwembadje. Schiphol was er niet zo blij mee.
0: Nee, toch niet?
1: Nee, toch niet. Ja. Dat,
0: zo jammer, het heeft de krant ook gehaald. Ik kan me voorstellen dat er dan weer kamervragen gesteld worden vanuit Schiphol zelf. Maar het is natuurlijk voor die mensen ook hartstikke warm.
1: Heerlijk. En ze krijgen op social media krijgen ze allemaal enthousiaste reacties. Geweldig dit, groot gelijk, lekker doen. Maar nee.
0: Maar ik heb misschien een idee. Als je gewoon je moet een soort van wereld creëren die er misschien niet is, maar waar je wel kalm van wordt. Als ze nou dit instarten gewoon. Oh. Dus ze zitten daar op dat snikkelhete vliegveld. Maar ze laten gewoon strandgeluiden horen. Misschien helpt dat al.
1: En volgens mij hebben ze ook een soort koptelefoon op.
0: Ja, dat is precies.
1: Gehoorbescherming.
0: Dat is gehoorbescherming, maar als ze daar gewoon dit...
1: Ja.
0: Dat is een tipje van mij misschien. Want het is net als dat je iets ranzigs eet en je kijkt naar een foto van een pizza. Dat schijnt ook psychologisch
1: kan alles
0: lekkerder te smaken. Dus als je daar iets ranzigs eet met strandgeluiden aan, dan smaakt het misschien ook als een cocktail. Weet jij veel daar? Het is een idee voor de mensen op Schiphol al daar. Maar ach, je moet wat om het hoofd koel te houden.
1: Wat een goed idee.
0: Ik heb iets waar je alles behalve koel van wordt. Ik moest hier erg op lachen. Daarvoor moeten we even kennis maken met de Australische Joseph McGrail Batope. Overdag is hij schoonmaker van airco's. Maar zodra de vrije tijd aanbreekt, transformeert hij zichzelf in een luide stadsomroeper die heel Canberra bij elkaar schreeuwt. Ja, en er mag een nieuwe titel bij, want deze man heeft namelijk het Guinness World Records schreeuwen verbroken. De man schreeuwde 122,4 decibel bij elkaar en dus het hardst. En die herrie is vergelijkbaar met het geluid van een kettingzaag, een opstijgend vliegtuig of ambulancesirene van dichtbij. Dus ongeveer even hard. Er zijn beelden van deze Australiër. En er is ook een warming-up. Dat is een mooie. Hij moest even opwarmen om tot die schreeuw te komen. En dat klonk als volgt.

0: Gewoon mooi dat hij even wat spullen aan tipt die daar om hem heen liggen. Sportscar! Microfoon!
1: Ik vind het nog meevallen.
0: En dan hoor ik je denken, nou, dat moet me toch een gigantische kreet zijn geweest die eruit heeft gebruld. Dit is hem.
2: Nou!
0: Ja, maar hier heeft hij dus mee gewonnen.
2: Nou!
0: Dus je verwacht...
2: Ja!
0: Of je verwacht een...
2: Ja!
0: Of een... Maar het is dus...
2: Nou!
1: De salamander is al weg.
0: Ja, ja, ja, voor de mensen die dat net... We hebben net een leuke fragment van Jordi uitgezonden... die een salamander in het wild tegenkwam... en zo bang was dat hij eerst gewoon gaan schreeuwen om hem weg te krijgen.
2: Weet je wat we doen? We gaan in het huisje... dan gaan we heel hard lawaai maken... en hopelijk gaat hij dan weg.
3: Weg!
0: Ja.
3: Waar zijn je kom?
0: Ja, maar dit is toch harder dan die man... die we net hebben opgenomen met 122,4 decibel? Of ben ik nog gek?
1: Nou, ze hebben geen goede meta-apparatuur daar.
0: Of de meta-apparatuur is ook oververhit geraakt. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb geen idee. Ze hebben allemaal lachen. Maar het is dus een flink... decibel die man heeft geproduceerd, bizar genoeg.
4: Echt om in de morgen.
0: Ja, goed. Het is in ieder geval vanavond ook een hoop schreeuwende mensen voor de tv, want we gaan weer voetballen.

Ketting hits, rij aan rij. Heeft te maken met Chainsmokers natuurlijk. En Coldplay samen, Something Just Like This. En daarvoor The Clash. And Should I Stay or Should I Go? We moeten ons mentaal gaan voorbereiden, lieve mensen. Op de vrijdagochtend from hell. Morgenochtend wordt een van de taaiste ochtenden van het hele godganse jaar. De helft van Nederland ligt plakkerig in bed, te staren naar het plafond in de bloedhitte. Een mug vliegt in en uit je oorschelp en je kan hem maar niet vinden als je het licht aandoet. En de andere helft van Nederland zit met vlaggetjes gesminkt op de wang voor de tv om keihard het Nederlands elftal te volgen. Nederland-Tunesië, hoe leggen ze hem neer? Hoe leggen ze hem op de mat? Of vegen ze Tunesië van het matje? Vanmiddag ben ik ook in het Radio Veronica Café te vinden om bier te tappen. Voor alle mensen die al vooruit juichen naar deze wedstrijd. Het wordt een kort nachtje. Het wordt een hele heftige vrijdagochtend. Morgenochtend zal anders zijn dan alle andere vrijdagochtenden bij elkaar. En heb ik iets voor bedacht.

0: koffie. Ik weet het zeker. En die kun je van mij krijgen. Je kan van mij morgen koffie krijgen. Het maakt niet uit waar je bent. Of je nou op een hele straffe of slappe kop die je thuis hebt gezet, of een pruttelende bakje pleur wat ergens bij de Albert Heijn to-go gehaald kan worden. Maakt niet uit. Het kan op mijn kosten. En hoe gaat dat precies in zijn werk? Nou, morgenochtend vroeg vanaf 6 uur dan kun je een filmpje sturen van jezelf, proostend met een kopje koffie. Knal daar even een tikkie achteraan via de Radio Veronica app. En wie weet heb ik dan jouw kosten voor het bakje pleur betaald. Is dit een idee, jongens?
1: Klinkt top.
0: Is dit wat? Ja?
2: Zeker.
0: Oké, dus want ik wil de mensen een beetje tegemoet komen. Morgen wordt echt zwaar. Als je die wedstrijd gekeken hebt of hoe dan ook de nacht door bent gekomen vanwege de plaknacht des doods, dan kan ik de koffie voor je regelen. Morgenochtend vanaf 6 uur houdt in de gaten als jij een kop koffie ergens bestelt bij de benzinepomp of weet ik van waar. Stuur tikkie, dan heb ik je koffie betaald. Is dat wat?
1: Ja, lekker.
0: Vanmorgen vanaf 6 uur kun je dat doen. Dus dan ga je lekker naar je barista, je favoriete barista. Dan doe je een hele ingewikkelde kop latte macchiato met havermelk, weet ik veel. Stuur dan naar je tikkie naar mij en dan ga ik het betalen. Dat is toch fijn.

0: in de lift vastzitten vandaag. Dan mag je deze mee zingen, vind je het? Stuck in the middle with you and Steelers Wheel. Lekker hoor. Zometeen komt het nieuws van 7:30 langzaam maar zeker aan. En Ronald, wat heb je er allemaal in zo?
1: Ja, een update over de ramp in Venezuela. En hoe het kan dat je 's ochtends schreeuwende honger hebt als je 's avonds genoeg gegeten hebt.
2: Hè, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi.
12: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
15: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
14: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
0: Oké. Okay. Hi Veronica Verkeer. 26 vertragingen. Dit zijn de drie langste. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoudendorp. 3 kwartier. De A12 Arnhem-Utrecht bij Driebergen. Daar is een vrachtwagen met pech gesignaleerd. En de achter staat 49 minuten. En de A15 Nijmegen-Gorkum bij de brug over de Linge door een ongeval. 3 kwartier. Exact 7:30. Ongelooflijk. Allerlaatste nieuws met Ronald Remmelswaan.
1: Goedemorgen. Venezuela is getroffen door 2 zware aardbevingen en daarbij zijn tot nu toe 32 doden gevallen, zegt de president. Maar mogelijk zijn er meer slachtoffers. Er is veel schade aan huizen en andere gebouwen. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. 30.000 mensen die voor morgen of overmorgen een dagkaart hebben voor festival DEFCON 1 in Biddinghuizen mogen daar niet heen. De organisatie laat vanwege de hitte alleen mensen met een weekendkaart toe. En een jongen van 17 is aangehouden die vrouwen zou hebben aangerand. Afgelopen weken werden 9 vrouwen slachtoffer op een fietspad in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. De dader reed rond op een fatbike.
0: Ach, dat is weer een fatbike. Vroeger was altijd twee dames reden er vandoor op een scooter.
1: Ja.
0: En nu is het een fatbike, wel ingewisseld.
1: In de kappertje. Ja, misschien herken je het. Je hebt heel veel gegeten 's avonds. Misschien nog wel een toetje.
0: Kaasplankie.
1: En dan word je 's morgens wakker en denk je van, ik heb schreeuwende honger. Hoe kan dat?
0: Dat is een goede vraag.
1: Herken je dat?
0: Ja, nou ja, soms inderdaad. Je denkt, nou ja, ik heb gisteren zoveel. Ik hoef nooit meer te eten. Als ik mijn vinger in mijn mond steek, kan ik erbij. Zoveel heb ik gegeten. En dan de volgende dag denk je, nou, hoe kan dat?
1: Ja, dat kan dus, dat heeft een aantal redenen, ik noem ze niet allemaal, maar dat kan zijn dat je inderdaad veel suikers en koolhydraten 's avonds hebt gegeten. En dan maakt je lichaam extra veel insuline aan. Zorgt voor een daling van de suikerspiegel. En dat zorgt voor dat hongergevoel. Het kan ook zijn dat je niet zoveel hebt gegeten overdag. Waardoor het lichaam 's nachts in de overlevingsstand gaat. Die denkt van, oh, ik moet eten. Je drinkt te weinig water. Nou, dat zou ik zeker nu niet doen.
3: Nee, dat is niet anders nu. Nee.
1: Dus als je te weinig water, dan kan het ook zijn dat het lichaam daar anders op gaat reageren.
3: Ja, dat is het woord wat je zocht.
1: Of je slaapt slecht. Nou, ja. Dus het is... Er zijn heel veel redenen zitten hierbij waarvan je denkt van... ja, daar kan ik me niet zo voorstellen, waardoor je 's ochtends... met honger wakker wordt.
3: Dus ook vaak als je dat heel veel koolhydraten er binnen werkt, een hele borden met spaghetti. Dan heeft je lijf wel wat. Die moet aan het werk.
1: Ja, dat moet zeker aan het werk.
3: Ja, precies. Eigenlijk moet je. Maar met dit weer moet je eigenlijk een frisse salade, wordt aangeraden.
1: Ja, maar toch ook af en toe een warme maaltijd. Want alleen maar salades, dat schijnt het ook weer niet te zijn.
3: Ja, op een gegeven moment is je hele salades er doorheen gejaagd, natuurlijk.
1: Ja, precies.
3: En nog een stuk maand over. Nou.
1: Dan het Veronica weer. Zonnig, dat wisten we al. En alweer snel bloedheet met uitschieters naar 37 graden. In het noorden is het wat koeler door dat windje.
3: Dat windje in het noorden. Och, dat windje in het noorden. Dus windje nu op, ga naar het noorden, dan heb je hem te pakken.

afgelopen maandag waren zij in Tilburg. En we zijn een fantastisch concert gegeven waar een hoop Veronica-luisteraars naartoe hebben gestuurd, gelukkig. Duran Duran, heb ik het over. En A View to a Kill. Zometeen. Het is alles behalve kill. Het is hartstikke warm, joh. En wat heet, zometeen gaan we het weer spelen. Het woordenboekspel. En we hebben wat leuke prijzen voor je. Wat dacht je van het nieuwste boek van Ilja Gort? De roman. Grand Café Malheur. En die heeft hij gesigneerd. En daarbij doen we ook het zomergeschenk Petit Café Bonheur. Die man die schrijft alles van zich af. En die Ilja Gort, het simpel snor met hem. Als je denkt, nou lijkt me leuk om te winnen, want ik ga binnenkort naar het strand en ik heb nog wat te lezen nodig, dan kan dit jouw kans zijn. Hoe doe je mee met het woordenboekspel? Heel makkelijk, app even het woord woordenboekspel naar de Radio Veronica app. En wellicht dat we je zometeen aan de telefoon hebben, hebben een heel moeilijk woord voor je. En als jij denkt te weten wie de juiste omschrijving heeft van dat woord, nou, dan krijg je dat hele boekenpakket. Dus laat maar weten. Eén woord appen naar de Radio Veronica app. Woordenboekspel. Draag voor jou de nieuwe Sienna Spyro.

0: Michael Jackson. Het is vandaag George Michael Jackson dag. Er zijn twee dingen aan de hand. Het is de geboortedag van George Michael. En de sterfdag van Michael Jackson. Dat is vandaag 25 juni 2009. Oh man, dat is alweer lang geleden. Toen kwam dat bericht dat we nooit meer zouden vergeten. Iedereen weet nog waar hij was toen hij hoorde dat Michael Jackson was overleden.
1: Zeker.
0: Weet je nog, Ronald? Man.
1: Op de bank, teletext.
0: Ik ook, ja. Wie was het nou? Jeroen Kijkendevecht, ik weet nog heel goed. Die zette op Twitter neer, het zal toch niet? En toen met een bericht van CNN daaronder. En toen dacht ik, wat? En ik was net bij een concert van Steely Dan geweest. En toen had ik daar toevallig al een discussie over met iemand van, hey, dat Do It Again, hè? Dat lijkt wel heel erg op Billie Jean. Toen zei ik, ja, dat klopt, maar het is ook een keer medley geweest. Do It Again with Billie Jean. En daar hebben ze toen een medley van gemaakt. Het is wel een hit geweest. En dat was over Michael Jackson en blablabla. En ik kom daarna thuis en toen kregen we dat bericht te horen. Ploeg, dat was wel lang geleden. Binnenkort, over 2 jaar, kunnen we dus zijn 20ste sterfdag gaan vieren. Ik denk dat er wel weer een hoop concerten zullen plaatsvinden. Remember the Time, dacht ik, draai ik heel even. En daarvoor, het was Duran Duran, A View to a Kill. En we hadden ook nog even, dat is leuk, dat komt namelijk uit een andere film. Je hebt natuurlijk de film van Michael Jackson waar iedereen naartoe gaat. Maar The Devil Wears Prada is die andere film waar mensen naartoe gaan. En dan horen ze Sienna Spyro met Material Lover.

0: Ja. Het is ook op deze hete donderdag weer tijd om een mooie prijs te winnen. We hebben dus een paar boeken van Ilja Gort, Grand Café Malheur en ook het zomergeschenk Petit Café Bonheur. We hebben een woordenboek hebben we geraadpleegd, een woord uitgehaald, random. En allemaal de andere definitie van dat woord. En het is aan jou om te bepalen wie van ons drieën gelijk heeft. Wie heeft de juiste definitie? En we spelen vandaag met iemand die lekker in de airco van groep 5-6 van basisschool De Regenboog in Kuik wat bij gaat leren. Aan de telefoon juf Marjolein!
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen juf Marjolein, hoe gaat het?
1: Goedemorgen. Nou, goed.
0: Ja, de airco doet het op de...
1: Lekker cool.
0: Ja, hij doet het, hè, de airco.
1: Hij doet het, het is hier heerlijk.
0: Oh, heerlijk. Hebben jullie ook nog een tropenrooster of doe je daar niet aan?
1: Nee, dat is niet nodig, want het is hier koeler dan buiten. Ja. En bij de kinderen thuis, denk ik dus.
0: De kinderen moeten de hele dag op school blijven zitten.
1: Ja, dan moeten ze de hele dag.
0: Dat zullen ze
1: leuk vinden. Het is wel jammer, want sommige broertjes en zusjes die op andere scholen zitten, die hebben wel tropenrooster, dus dat kan niet altijd mee.
0: Oh, dat is niet eerlijk.
1: Nee, nou ja, niet eerlijk.
0: Maar gelukkig hebben ze juf Marjolein en zo te horen komt dat helemaal goed.
1: Ja.
0: Ja, toch? Want je geeft ook les aan hoogbegaafde kinderen, dus ja, dat is toch dat is niet niks. Dat is leuk.
1: Dat is heel leuk, ja. En, bijzonder en leuk.
0: En toch even een vraag aan jou. We zitten allemaal een beetje in de oranje sfeer ook. Want natuurlijk, hè, vannacht is er voetbal. Ga jij kijken of kun je dat niet maken als juffrouw?
1: Ik weet het nog niet. Ik twijfel nog.
0: Je twijfelt
1: nog? Mijn vriend gaat kijken en ik twijfel nog.
0: Oké, maar misschien scheelt hij zo hard dat je dan af en toe de doelpunten kunt horen in je slaap.
1: Ja, daar ben ik ook een beetje bang voor.
0: Ik ben heel benieuwd wat vannacht dit gaat worden. Hoe dan ook, Marjolein, we gaan het woordenboekspel met jou spelen. En we hebben een best lastig woord. Maar ja, jij geeft les aan hoogbegaafde kinderen. Voor jou is dit een klein kunstje.
1: Ik hoop het.
0: Ik ben benieuwd. Dan komt hij aan. Het woord van vandaag is...
2: premolaar.
0: Hoe?
2: Premolaar.
0: Premolaar. Nou, Ronald, wat is een premolaar?
3: Nou ja, volgens mij is dat het bitje wat paarden in hebben en waar teugels aan verbonden zijn.
0: Ja. De teugel. Dus je geniet met volle teugels, zeg maar. Oké. Okay. Nou, dat is een... rustig nou! Annie, wat is het volgens jou?
4: Nou, het is geen kies, maar ook geen voor- of hoektand. Maar het is de tand die daar net tussen zit. Het is eigenlijk een soort kleine kies, wordt het ook wel genoemd.
0: Een kleine kies?
4: Een kleine kies. Tussen de voor- en hoektanden en de grote kiezen.
0: Dus is er een die de tand destijds voor overleeft?
4: Ja.
0: Breek me de bek niet open.
5: Nou. Breek me de bek niet open.
0: Ja, dat was het. Ik denk dat het wat anders is. Want een premolaar, dat is een rammelaar die de moeder alvast kan ringelen voordat de baby is geboren. Dus dan kan het in de buik al wennen aan het geluid van speelgoed. De premolaar. Nou, Marjolein.
1: Ik ga voor twee.
0: Jij gaat voor Annie.
1: Ja. Ik ga voor de kies, ja. Of de niet-kies.
0: Ja, jij kiest voor Annie.
1: Ik kies voor de kies.
0: Oké. Ik ben benieuwd. Is dat waar?
2: Een premolaar is een tand die tussen de voorhoektanden en de kies in zit... en wordt ook wel de kleine kies genoemd.
0: Nou.
2: Annie heeft gelijk.
0: Ongelooflijk. Ja hoor. Juf Marjolein heeft het goed.
1: Joepie!
0: Joepie de poepie. Dat betekent dat je al die boeken krijgt. Dat is wel leuk. Je krijgt de nieuwste roman van Ilja Gort. Grand Café Malheur heeft hem gesigneerd ook. En er zitten wel snorharen tussen de pagina's. Daar moet je omheen lezen. En dan krijg je ook een zomergeschenk Petit Café Bonheur bij. En daar wens ik je heel veel plezier mee.
1: Nou, dankjewel.
0: En je krijgt nog een nuts. Doen we ook weer erbij, een nuts.
1: Oh, lekker.
0: Die overleeft de airco wel, dus dat komt mooi uit.
1: Oké, fijn. Dankjewel.
0: Dag, Marjolein.

Cloud. Nou, dat is toch ongelooflijk. Steve Miller-Band bezingt de hittegolf hier in Abracadabra bij Radio Veronica op donderdagochtend. Het is 25 juni. Ik heb even de strandgeluiden aangezet ter verkoeling. Je voelt het langzaam al over je voeten heen splashen. En daar hoort maar één plaat bij. Ja! Je ruikt de cocktails al. Jonas Blue, The Edge of This

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
1: Opstaan doe je met Ik Dom in de Morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
6: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Bijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches on the look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: Wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 8 uur.
4: Ronald Remmelsmaan.
5: Goedemorgen. De politie denkt dat meer vrouwen slachtoffer zijn van aanrandingen in Hendrikido-Ambacht en Zwijndrecht. 9 vrouwen hebben aangifte gedaan en het heeft geleid tot de arrestatie van een jongen van 17. Die zou de vrouwen vanaf zijn fatbike hebben lastiggevallen op fietspaden. Hij maakt ook seksueel getinte opmerkingen. Scholen zouden meer aandacht moeten besteden aan rouwen in de klas, zeggen deskundigen tegen de NOS. De meeste scholen hebben het niet in het lespakket zitten, maar het is volgens deskundigen wel belangrijk. Niet alleen vanwege de dood van bijvoorbeeld een opa of oma, maar ook door nieuws over BN'ers die overleden zijn. Na de aardbeving in Venezuela staat het officiële dodental nu op 32, zegt de president. Waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers op, mogelijk tot tienduizenden. De bevingen hebben enorme schade aangericht. Het Nederlandse zoekteam, USAR, houdt zich paraat om naar Venezuela af te reizen, maar is daar nog niet om gevraagd. En pech voor wie morgen of overmorgen een dagkaart heeft voor DEFCON 1 in Biddinghuizen. Moet thuis blijven. De organisatie van het Hardstyle Festival heeft vanwege de hitte besloten dat er minder mensen naar binnen mogen. Alleen weekendkaarthouders. Dat scheelt 15.000 mensen per dag. Over compensatie wordt na het weekend meer duidelijk. Dan het Veronica weer. Het wordt weer een zonnige en tropische warme dag met uitschieters naar 37 graden in het zuiden. In het noorden is het wat koeler.
4: Och, dan gaan we richting het noorden maar even. Kijk, wat Wadden, hè? Waddeneilanden.
5: Waddeneilanden.
4: Altijd koeler op de Waddeneilanden.
5: Daar gaan we wonen.
4: Het is ook heet op het asfalt, 62 vertragingen. En dit zijn de problemen. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Roelof Arendsveen, 41 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht bij Bodegraven, een half uur. En de A15 Nijmegen-Gorkum bij de brug over de Linge, 52 minuten. Arendsveen, 41 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht bij Bodegraven, een half uur. En de A15 Nijmegen-Gorkum bij de brug over de Linge, 52 minuten.
3: Mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
6: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
6: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
0: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Actie, Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
15: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
16: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
17: Sorry, het is WK.
18: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

0: Spaghetti-resten moeten nog ergens tussen de schuiven zitten. Aldus Mick Hucknall tegen mij. Tijdens een interview dat ooit daar plaatsvond. Leuk. Money's too tight to mention. Simply Red op donderdag 25 juni. Goedemorgen.
1: Join the club.
0: What's the key back to the incredible? In de zon zitten, want dan word je inderdaad Simply Red. En sowieso Simply Red vanwege de heat. Het was officieel de warmste nacht ooit gemeten in juni. Maar dat record wordt verpulverd. Want ik riep het een klein uurtje geleden al, het wordt morgen de zwaarste ochtend van het jaar. Het wordt met een bizarre koortsdroom. Want of je slaapt slecht vanwege die hele warme nacht, de hitte, of je haalt de hele nacht door, omdat vannacht Nederland-Tunesië hopelijk heel goed afloopt, dat zou mooi zijn. En omdat iedereen de slaap nog in de ogen heeft morgen vroeg, betaal ik morgenochtend vanaf 6 uur jouw hoognodige kopje koffie. Want ja, we hebben iets bijzonders. Ik denk gewoon, weet je, we gaan trakteren als je het moeilijk hebt en je hebt ergens een kop koffie besteld. Film het en stuur het vanaf morgenochtend 6 uur naar de Radio Veronica app en dan betaal ik jouw koffie. En vanmiddag vanaf 4 uur hoor je Wouter Frank live vanuit Café Bruxelles in Breda. Dat wordt weer omgetoverd tot Radio Veronica Café. En wat is daar? Nou, wat is er niet? We dachten van een vierkante meter aan bitterballen. IJskoude, verkoelende schuimkragen. Een goudgeel geel pulsje natuurlijk. We hebben live muziek. Komt die man echt?
2: Ja. Moet ik hem inzetten?
0: Ja, zet hem maar in.
2: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Ja, goed, oké. Maar ook even serieus komt. En het wordt even een grote band. Ik ga tappen, hè, vanmiddag.
2: Wat leuk.
0: Ik ga even kijken of ik dat kan. Achter de bar even wat biertjes tappen.
2: Twee vingers, hè?
0: Twee vingers erin, hè? Mag.
2: Nee,
0: die moeten niet erin.
2: Horizontaal.
0: Geen vingers erin. Nee, dan schrijven we dat ook even op. En niet alleen code oranje voor het weer, maar ook WK-sfeer is ook code oranje. En wat er allemaal gaat gebeuren, ja, zometeen meer. Zometeen, dan gaan we even bellen met iemand. Even contact leggen.

0: Lekker, Stevie Wonder. Sir Duke. En daarvoor ja, de Mod Kennedy gedraaid worden. Dus vandaar ook Dermot Kennedy en Power Over Me. Het is vanavond weer zover. Nou, vanavond, dan zeg ik vannacht. Onze leeuwen trekken om klokslag 1 uur ten strijde tegen Tunesië. Om die eerste plaats in de pool veilig te stellen. Wat zal het worden, jongens? Wat denken? Rode, wat denk jij?
1: Oh, ik ben slecht in voetbal.
0: Ja, zeg gewoon 2-1.
1: 1-0.
0: Oh, de aardstand. 1-0. Annie, wat denk jij?
2: Nou, ik heb 3-0 Nederland ingevuld op mijn pool. Maar na de veldslag bij Zweden denk ik toch misschien wel 6.
0: 6-0?
2: Ja, ik verdubbel het.
0: Kanonnen zeg. Nou, laat ik dan ook 4-0. Ja,
2: staat genoteerd.
0: Kijk, ja?
2: Ja.
0: Oké. Maar het is niet normaal hoeveel Oranje-fans naar de andere kant van de wereld reizen om daarbij te zijn. Voor de wedstrijd springen ze allemaal massaal. Het is wel mooi om te zien, hè? Die hele horde mensen in het oranje. Fantastisch. Ook die Amerikanen denken, wat gebeurt daar allemaal? Een van de trouwste supporters is denk ik wel deze man. Ik heb 73 jaar, uit Stadskanaal, met maar liefst 377 wedstrijden voor het Nederlands elftal. Zou je wel kunnen stellen dat hij eigenlijk gewoon bij de inboedel hoort. Live from the United States of America hebben wij contact met Gert Grimius. Woo! Gert, goedemorgen zeg.
3: Good morning. Goedemorgen.
0: Ja, en dan bij jou is volgens mij niet ochtend. Hoe laat is het nu bij jou, Gert?
3: 1:19. In de nacht.
0: In de nacht. Ja. Midden in de nacht.
3: Ja. 7 uur vroeger als bij jullie.
0: Ja, en Gert, je bent nog steeds wakker voor ons. Waarvoor ongelooflijk dank. Want ik vraag me toch af, waarom moet jij overal bij zijn als het Nederlands elftal speelt?
3: Ja, dat is natuurlijk een mooie hobby. Hè? Als je als oranje fan bij het Nederlands elftal mag zijn. Dus nee, dat is een geweldige mooie hobby die ik heb. Samen met de sportvrienden die hier zijn. Ja, we vinden het geweldig. We reizen de hele wereld af. Ja, en ik heb natuurlijk heel veel wedstrijden. Maar ja, natuurlijk ook omdat je de leeftijd mee hebt tegen hem. Maar het voordeel is, als je er ouder wordt, dan heb je ook wat meer wedstrijden. Klopt.
0: Dat is wel waar. Want ga je altijd alleen naar al die wedstrijden? Of heb je altijd iemand mee?
3: Nee hoor, ik zit nu met Massa de Wijs uit Haren bij Groningen. En volgende week komen er ook weer vrienden uit Drachten, Groningen.
0: Oh.
3: Bijlen, die komen overal weer weg. Dus we zijn nooit alleen, meestal met een man of 6, 7. En nu zijn we met z'n tweeën, want er zijn ook al een paar geweest. Die gaan op en neer vliegen, die hebben ook een thuissituatie. Nou, ik ben gepensioneerd, dus dan heb je wat meer tijd.
0: Ja.
3: Maar de jonge mensen hebben allemaal kleine kindertjes. Nou, hartstikke mooi, dus die gaan ook neer.
0: Die gaan ook mee. Maar ben je nooit bang, je moet heel eind vliegen, dan moet je helemaal naar Amerika. Je geeft er kapitaal uit om erbij te zijn. Ben je niet bang dat je dan na 3 wedstrijden alweer terug kan vliegen?
3: Ja, dat is het risico van het vak, zeg ik. Natuurlijk ben je er bang voor, maar als optimist zeg ik. Ik heb geboekt voor 20 juli terug. Dus 19 juli is de finale.
0: Ja.
3: In New York. En dan gaan we ervan uit dat we dan met de beker terugkomen naar Amsterdam. CQ Nederland.
0: En heb je die tickets al binnen voor de finale?
3: Ja, ik heb alle tickets in.
0: Oh, die zijn allemaal binnen. Oh, joh. Ja. Gert heeft alles al. Ongelooflijk. Ja. En even voor alle duidelijkheid, Gert, wat denk jij? Wat gaat het worden?
3: Nou, we zijn onze stand verplicht om vanavond gewoon tegen Tunesië gewoon een 0-3, 4-5 neer te zetten in onze kwaliteit van het voetbal. Dus wij moeten eigenlijk gewoon nummer 1 worden in de pool. En dan moeten we tegen onze broeders uit Marokko. Dus er zijn ook heel veel Nederlanders natuurlijk die dit spelen bij Marokko. Nee, we gaan ervan uit dat we tegen Marokko moeten. Dat wij 1 worden in de pool en Marokko is 2. Dus er wordt Nederland, Marokko en Mexico.
0: Kijk, dat staat al heel in het schema van Gert.
2: Ja.
0: Ik heb wel begrepen, Gert, dat het best wel eens noodweer zou kunnen worden tijdens de wedstrijd vannacht. Ja. Gaat het nog goed, het eten gooien, denk je?
3: Nou, ik heb zo pas de weerbericht van even bekeken. Het ziet er iets beter uit als dat gisteren de voorspelling was. Ja, we hopen natuurlijk dat het allemaal sportief door kan gaan. Want ja, er mag wel wat regen vallen, maar er moet niet gaan onweer en bliksem.
0: Nee, dat is eng.
3: Dan hebben we een probleem, zowel de spelers als voor de toeschouwers. Dus ik hoop dat gewoon om 6 uur plaatselijke tijd bij jullie menu gaat beginnen. En dat wij een mooie wedstrijd zien met een mooie uitslag voor het Nederlands elftal.
0: Ik hoop het ook. En stel je voor, we gaan af tegen Marokko of Brazilië, wat kan ook nog natuurlijk. Ga je dan ook meteen met piepende wanden naar huis of ga je die hele rit uitzitten?
3: Nee, als we, ja, nee, ik ga ervan uit dat we gewoon doorgaan.
0: That's the spirit.
3: Ja.
0: Ja, maar stel, nee, je moet ook rekening houden met een ander scenario.
3: Ja, ja, ja, realistisch. Je moet ook realistisch blijven. Hè. Ik heb wel optimisme, maar dat ben ik ook realist. Maar als we worden uitgeschakeld, dan gaan we kijken. Nou ja, dan moeten we kijken hoe we gaan, hoe we verder gaan. Dan gaan we naar huis.
0: Dan ga je toch wel naar huis? Oké.
3: Okay. Ja, we blijven niet hangen. Dan gaan we naar huis.
0: Maar heb je nog?
3: Die heeft twee winkels. En Hogezang en Veendam, dus...
0: Nou, dan kan het niet fout natuurlijk, hè. Dat zijn alle talismannen die je bij elkaar zou kunnen hebben. En ik was nog even nieuwsgierig tot slot. Gert, wat heb jij een soort van strijdlied... wat je altijd hanteert als je in de stadion zit?
3: Nou ja, we worden kampioen. Nederland, oh Nederland. Dus daar gaan we dan voor. Hè, van onze zanger uit 1988. Dus dat is nog steeds een bekende lied. De
0: ene A. Hazes staat hier.
3: Ja, precies.
0: Okay.
3: Ja.
0: Gert, ik...
3: André Hazes.
0: André Hazes, Nederland, oh Nederland, wij worden kampioen. Ja. Jij bent de kampioen. Ja. Nou ja, Gert, maak er een prachtig spektakel van. Hoe herkennen we je vanavond of vannacht? Wat heb je aan?
3: Ik moet me onderscheiden, maar ik denk toch dat
0: ik
3: gewoon
0: een
3: oranje kleding
0: heb. Toch een oranje outfit, toch? Oké, okay, nee, dan weten we dat zeker. Je herkent Gert aan zo'n oranje t-shirt.
3: Ja, ja. Meestal ben ik
0: te herkennen
3: aan grote vlag van Stadskanaal. Maar die mocht helaas niet mee van de
0: video. Die mocht niet mee natuurlijk, hè. Nou goed. Heel veel plezier, Gert. En
3: dank je.
0: Maak wat van er, hè. Hij is erbij, hoor. Gert.
3: Oké.
0: Stadskanaal. Kijk naar zijn favorite game.

0: familie. De Cardigans. Cardigans are my favorite game.
1: Zing.
0: Over games gesproken. Zometeen zing na de ping. Jouw kans om 150 euro bij elkaar te zingen. En het enige wat je hoeft te doen is jezelf kwalificeren om mee te mogen doen.

0: sorry. Hoe gaat dit verder? Als jij denkt, nou, dat lukt maar wel, geen enkel probleem. Zing het in en stuur het hierheen via de Radio Veronica-app. En wellicht, ja, doe je zometeen mee. Zal ik hem nog een keer laten horen?
1: Ja, doe maar even.
0: Klinkt Max ineens anders. Daar komt ie.
2: Ja, doe maar even.
0: Hé,
1: hey,
0: daar is hij weer. Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica-app deze kant op. En wellicht spreken we elkaar zometeen in Zing na de Ping. En het nieuws komt er ook aan van 8:30. Ronald zit al helemaal klaar. Wat zit erin zometeen?
3: Ja, de Belgen hebben het nog zwaarder. En ken je Jan Versteeg? Kijk dan maar uit als je binnenkort jarig bent. Oeh.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP 237R Deluxe compact campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business.

0: Albert Heijn.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
0: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar Indeed.com/sponsor nu.
4: Pas je

0: Juist de potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Veronica, verkeer met 66 vertragingen. Dit is de top 3. A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoeterwoude-Rijndijk door een ongeval 3 kwartier. A12 Den Haag-Lunetten bij Nieuwegein 1/2 uur. En de A27 Breda-Gorkum bij Gorkum. Daar wordt het verkeer omgeleid en dus ook afgeleid. 33 minuten. 8:55 en het allerlaatste en vooral heetste nieuws met Ronald Remmelswaan.
6: Zeker, goedemorgen. De kans bestaat dat asielzoekers die hier worden afgewezen straks naar Kenia of Rwanda gaan, meldt RTL Nieuws. Kenia is volgens insiders een goede plek, de situatie is stabiel en mensen zouden van daaruit goed terug kunnen naar hun eigen land. Experts willen meer aandacht voor de dood in de klas, meldt de NOS. Kinderen hebben bijvoorbeeld al een opa of oma verloren of horen van dodelijke verkeersongelukken waar leeftijdsgenootjes bij betrokken zijn.
7: Moeilijk woord.
6: Jazeker. Ook in België is het deze dagen enorm heet. Zo heet zelfs dat voor 2 provincies in het oosten morgen code rood geldt. Nou, dat hebben we hier niet eens.
7: Oeh.
6: Kan daar wel 40 graden worden. Landelijk is er al een code oranje.
7: In Frankrijk is het ook bal, hè?
6: Ja.
7: Het is ook heet.
6: Heel heet. Het weer bij ons. Een zonnige en bloedhete dag, ook hier. Het kwik schiet vanochtend snel omhoog. En in het zuiden kan het 37 graden.
7: Helemaal beter, hoor.
6: In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. En morgen nog heter.
7: Maar je had nog iets over Jans Versteeg. Wat was dat nou?
6: Jazeker. Nou, we beginnen eerst eens even met... Heb jij wel eens wat in veel te grote hoeveelheden gekocht? Dat je denkt van, ik koop iets online en ik heb even niet goed gekeken hoeveel er per pak in zit.
7: Ja, dat heb ik een keer gehad. Hout.
6: Oh ja.
7: Ik ging even verhuizen naar een ander huis en die had een open haard. Dus ik dacht, eindelijk, open haard.
6: Brandhout, ja.
7: Dus brandhout. Dus ik wist niet hoeveel, ik had 3 kuub besteld. Op een gegeven moment belt Nicole, die zegt... Luister, Geer, je moet komen. Ik kan niet meer uit het raam kijken. Ze hadden een of andere machine had dus gewoon een partij van die zakken hoog voor het raam gezet. Dus ik heb in 2 dagen alles aan de zijkant van het huis moeten opstapelen. En ook nog verkeerd ook. Dus die hele boel is ook nog omgeflikkerd.
6: Maar je hebt het wel gehouden.
7: Maar ik heb het wel gehouden, maar dat was iets te veel.
6: Ja.
7: Ja.
6: Nou, Jan Versteeg, die had ook iets met hout. Wel een stukje kleiner. Tandenstokers.
7: Tandenstokers.
6: Ja, hij besloot even snel tussen het koken en de kinderen wat te bestellen. Het werden er 3600 bezorgd. Nou kan je die wel kwijt. 6 keer 6 doodjes met 100 stuks. Kan je natuurlijk heel lang bewaren. Maar wie binnenkort jarig is en Jan kent, die moet wel uitkijken. Want hij denkt eraan dat hij ze als een cadeautje gaat uitdelen.
7: Oké. Okay. Ja. Dus, dat wordt meteen tandenstoken in een goed huwelijk in dit geval. Ja. Oké.
6: En ik kan ze ook in open haard gooien.
7: Ja, dat vind ik als een eten, absoluut.

0: als wat.
1: Sorry. Het was de band Aswad, voor de duidelijkheid. En Shine uit de zomermap hier. Hoort toch even de strandgeluiden. En daarvoor Virgil Sharky, die hoor je ook. Shark. Vanwege de strandgeluiden. A good heart is hard to find. Het is echt door de morgen op donderdagochtend. Marijke en Max zijn er niet. Marijke is naar de TT. Die smelt weg in Assen. En Max zit op Curaçao. Dat smelt hij ook trouwens. Want die gaat naar de Blue Wave volgen. Want ook Curaçao speelt vandaag weer. Maar de show must go on. We gaan gewoon
2: zing.
1: Spelen we met elk goed antwoord win je €50. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je het fout of een complete blackout, dat kan. Dan ben je je geld kwijt, maar dan krijg je wel de Ecto in de morgen.
3: Kurkentrekker!
1: Ja, en die
3: ligt lekker in de hand.
1: Toch is hij er een beetje bij je, Max. Mooi is dat. En vandaag spelen we het met Angelique uit Barneveld. Hallo Angelique.
4: Goedemorgen.
1: Hoe gaat het, Angelique?
4: Ja, goed hoor. Met jou?
1: Nou, ja, best wel goed. Hou je
4: en
1: het
4: met
1: hoofd?
4: Het hele team, ook alles goed?
1: Ja, iedereen is weg. Ik ben helemaal alleen.
4: Oh, je bent helemaal alleen.
1: Nee. Ronald is er en Annie is er ook. Gezellig.
5: Hallo.
1: Annie,
5: ja.
1: Dat komt wel goed. Ik hou het wel cool hier. Of moet ik zeggen, ik zit er warmpjes bij.
4: Nou.
1: Dat is ook...
4: Het is zeker warm, ja.
1: Wat moet jij allemaal doen vandaag, Angelique?
4: Nou ja, vandaag niet zoveel. Mijn eigen huisje rommelen, want ik ben huisvrouw. En een beetje bijkomen, want ik heb de 2-daagse achter de rug van Amersfoort.
1: Oh, nou, wat gelukkig was dat niet vandaag dan.
4: Nee, maar het was ook wel warm hoor, Gerard. Want ja. De eerste dag was het 36 graden en de tweede 32.
1: Oké.
4: Maar het was net kant van Koningsbrugge, want het was wel zwaar, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb het gehaald.
1: En
4: ik ben heel trots.
1: Hoe zien de voeten eruit?
4: Nou, mijn voeten, één voet zitten 5 blaren. En in mijn kniehol zit een blauwe plek. Maar ja, ik mag niet klagen, want ik ben chronisch ziek. Dus ik ben heel blij. Ik wilde gewoon laten zien dat je dat kan.
1: Zo is het, Angelique. Goed gedaan, hoor.
4: Dus ja, het is gelukt. Dus daar ben ik blij om.
1: Ik hoop jou nog blijer te kunnen maken, want je hebt voor ons gezongen, Angelique, in de app.
4: Nou, zo vals.
1: En, nee. Ik zal even laten horen wat er allemaal binnenkwam, want dit moest je afzingen. Ja.

0: was er eentje, die klonk als een nachtegaal. En dat was Angelique.
1: Born in the USA, I was born in the USA.
0: Ja, dat is dan mooi. Ja hoor.
2: Ja hoor.
0: Heel goed, heel goed. Bruce Springsteen, ben je er klaar voor? Zit je goed?
2: Ja, ik zit goed.
0: Oké, dan komt hij aan voor 50 euro. Zing na de ping.
2: You got a fattest car. Na na na na na na.
0: Nee, de na na na is
2: yes,
0: car.
2: Ja, het is een beetje, het is een beetje op z'n Utrechts, maar laat maar.
0: You got a fast car.
2: Ja, het klinkt fattest car. Ik kan het niet goed uitspreken.
0: Ja, nee, maar hij was goed. Hij was goed. En snel ook. Dus 50 euro. Ga je door?
2: Ik ga nog een rondje verder.
0: Eén rondje? Nou, oké. Okay.
2: Nou ja, ik vind de derde altijd zo moeilijk. Dat is
0: de laatste
2: echt,
0: is moeilijk, hè? Ja, ja, klopt wel. Maar daar gaan we voor 100 euro.

0: die krijg je het goed tot 100 euro in ieder geval. En dan nu de hamvraag. Ga je door?
1: Nou, ik denk, Gerard, dat ik het een heel mooi bedrag vind, 100 euro. Want der is altijd een lastige. Dus ik ben heel blij met 100 euro.
0: Jij zegt gewoon stop hier, 100 euro.
1: Ja, 100 euro.
0: Staat genoteerd, maar zal ik hem toch laten horen?
1: Oh. Ik wil het wel horen. Ook al niet dat het Michael Jackson is, maar had ik het geweten.
0: Ja, die hebben we al gedraaid al. Maar luister even.
1: Klopt.
0: Dit zou hem zijn geweest.
1: Nee,
0: had
1: hier geweten.
0: Oh, wat goed! Ja. Dat was Last Friday Night geweest van Katy Perry. Maar dat heb je dan goed aangevoeld, Angelique.
1: Oh, geweldig. Wat leuk. Nou, super blij mee.
0: 100 euro in een anonieme bruine envelop komt jouw kant uit.
1: Eerlijk, hartelijk dank.
0: Welke wil je horen? Wil je Bruce Springsteen, Tracy Chapman, Adventures of Stevie V of stiekem de niet uitgezonden Katy Perry?
1: Nee, dat disco-nummer, daarvoor.
0: Dirty Cash.
1: Yes, Dirty Cash, yes.
0: Ja. Ga ik die draaien? Top. Want ja, je hebt toch een beetje Dirty Cash verdiend ook, dus die is wel zo toepasselijk.
1: Ja, hè? Ja, zo is het. Hartstikke bedankt.
0: Nou, succes met de blaren.
1: Veel succes jullie met het programma, want ik vind het hartstikke leuk elke dag. Ik geniet er elke dag van.
0: Dat lief dat je is daarvoor geapplaudisseerd. Ja.

0: The Adventures of TVB en Dirty Cash was de keuze van Angelique uit Barneveld. Zij stopte en ze had het inderdaad goed aangevoeld, ze had hem niet geweten. Dirty Cash. Dat is leuk, ik krijg een appje van Fred. Die zegt, Gerard, als je toch bezig bent met een beetje zomerhits, zou je nog een klein stukje Biscaya van James Last kunnen doen?
1: Ja. Veronica komt naar je toe deze zomer.
0: Kom mooi uit, heb ik een klein stukje om overheen te praten. Het is natuurlijk ook gewoon een swingend instrumentaal stukje muziek waar je overheen kan praten als je wat langer verhaal houdt.
2: Heerlijk.
0: Kan ik vertellen dat ik morgen dus koffie ga weggeven. Nou, niet zozeer koffie, maar ik betaal jouw koffie. Dat is ook mooi. Want morgen wordt de ochtend from hell. We gaan de heetste nacht ooit in. En dan ook nog een voetbalwedstrijd. Nederland-Tunesië vanaf 1 uur te zien. Dus als je daarvoor wakker blijft, het wordt morgen echt een chaos. Iedereen gaat als een zombie rondlopen. Dus wat heb je behoefte aan? Wat heb je nodig? Een bakkie troost? Misschien? Bakkie pla? Maakt niet uit, als het maar even jezelf wakker houdt. Dus als je morgenochtend vanaf 6 uur een kop koffie bestelt en je filmt dat, dan stuur ik stuur je mij een tikkie.
2: Ja, en
0: dan betalen wij hem.
2: Volgens mij is het budget best groot. Dus we kunnen heel veel tikkies sturen.
0: We kunnen heel veel koffie vergoeden. Dus vanaf morgenochtend 6 uur, schrijf het vast in je agenda. Kan ik ook melden dat we zometeen na 9 uur weer gaan grasduinen door een stemlijstje van iemand. Want het top 3000 uur komt eraan!
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf. Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow! Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Hallo.
13: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
12: Ja hoor.
13: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
12: Tuurlijk.
13: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
12: Ja.
14: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
20: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
21: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
22: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier. Kessie.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we
5: vieren. Aldi. Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 9 uur.
9: Ronald Hemmelswaan.
10: Goedemorgen. Nederlanders in Venezuela krijgen van de ambassade het advies om naar een veilige plek te gaan na twee zware aardbevingen. Ze kunnen het beste open ruimtes opzoeken en uit de buurt blijven van beschadigde gebouwen. Ook moeten ze familie en vrienden laten weten hoe het gaat. Onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. Asielzoekers die in ons land worden afgewezen gaan in het kader van het Europese Migratiepact straks misschien naar Kenia, meldt RTL Nieuws. De situatie daar is redelijk stabiel, zeggen ingewijden. Tot nu toe is het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers lastig en daarom wordt het Europees aangepakt. In de klas is er weinig aandacht voor de dood, zeggen experts tegen de NOS. Kinderen hebben daar wel mee te maken door overleden opa's en oma's of door andere kinderen in het nieuws die omkomen bij verkeersongelukken. Rouwverwerking zit niet standaard in het lespakket van scholen. Die regelen het vaak zelf als het moet. En wij dachten dat we het zwaar hadden, maar een stukje België zucht onder nog tropischer temperaturen. In de provincies Limburg en Luik in het oosten wordt het zo heet dat daar morgen code rood geldt. Het kan er wel 40 graden worden. Mensen wordt op de hart gedrukt om heel rustig aan te doen, veel te drinken en uit de zon te blijven, liefst in een gekoelde ruimte. En dan het Nederlandse weer. Ook hier een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet snel omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. En morgen, dan is het nog heter.
11: Wij boren de thermometergeluiden. Hè? Dankjewel. Rustig aan allemaal. En er zijn een aantal plekken waar je niet anders kan. Dat zijn de files en dit zijn de grootste problemen. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. 3 kwartier door een ongeval. De A27 Breda-Utrecht bij Noorderloos. Daar wordt het verkeer omgeleid. 1/2 uur vertraging. En een ongeluk op de A50. Os-Eindhoven bij Veghel-Noord. 26 minuten.
12: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor. Of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf. Let's go!
11: Dit is Radio Veronica.
10: Gerard Ekdom.
12: Dit is Veronica.
10: Radio Veronica.
11: Het top 3000 uur.

0: vaak altijd. Meet You on the Other Side. Pearl Jam, prachtig. En Just Breathe, ook heel belangrijk vandaag. Dat je gewoon even gewoon Just Breathe, het enige wat je hoeft te doen. En daarvoor hadden we zin in. En velen met mij, Sausalito Summer Night. Dat was Diesel.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van...
0: Lianne van Splinter uit Stellendam. Hallo Lianne, goedemorgen.
3: Goedemorgen Gerard.
0: Goedemorgen, zo, hoe is het met jou dan?
3: Ja, goed hoor, met jou.
0: Ja, ook goed. Ja hoor.
3: Ja.
0: Ik zit mijn helemaal te verheerlijken aan jouw lijst, dus dat is hartstikke fijn. Je gaat vandaag een hele rustige dag tegemoet, begrijp ik?
3: Ja hoor, je moet je maar niet te druk maken nu. Nee.
0: Rustig aan.
3: Dat werkt niet.
0: Ik doe ook even de strandgeluiden weer aan, want jij woont vlakbij, hè?
3: Ja, 5 minuutjes.
0: Oh! Maar dan ben je altijd aan het strand te vinden.
3: Nou ja, ik zei net al tegen je collega, wij gaan op ochtends heel vroeg.
0: Ja.
3: Maar nu het zo heet is, gaan wij 's avonds. Want dan is het lekker en niet meer zo druk.
0: Nee, maar die mensen ook allemaal natuurlijk.
3: Ja.
0: Het is veel te druk.
3: Ja.
0: Allemaal patat vreten en cocktails drinken. En 's avonds heb je alle rust. En lekker de zee in. Nou, we gaan sowieso muzikaal even met elkaar in zee in dat geval. Want Lianne, dit is jouw top 3000 stemlijst. En zullen we meteen met ABBA beginnen?
3: Oh, heerlijk. Ja, lekker.
0: Waarom hou je van ABBA?
3: Ja, die muziek, dat blijft gewoon goede muziek. Ik hou ervan.
0: IJzersterke refreinen, alles klopt.
3: Ja.
0: Ik ga Lay All Your Love on me draaien. Lianne, geniet van dit uur.

je nooit voor lul in de platenwinkel. Weet je altijd hoe die heet. Multicolor. Het was Sommelier bij Veronica. En daarvoor Lay All Your Love On Me. ABBA. Het is het top 3000 uur vandaag. Het lijstje van Lianne van Splunter. Uit Stellendam. En we gaan even terug naar 1980. Het album Making Movies. Dan heb ik het over deze. Ga er maar eens even lekker bij zitten. Pak er een lekker bakje koffie bij. Want dit is wel even lekker op deze donderdagochtend. Dire Straits, Romeo en Juliet.

0: ik heb al een hele tijd niet meer gehoord deze. Heerlijk. Dire Straits bij Veronica in de top 3000 uur. Romeo en Juliet.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
11: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
10: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
13: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Harry Monica, verkeer. 24 vertragingen. Dit zijn de drie langste dagen via Den Haag, Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp is een ongeluk gebeurd. Parallel rijbaan is afgesloten en een uur vertraging. A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden, 21 minuten. En de A50 Os Eindhoven bij Verkel Noord, een half uur.
2: Dit is Radio Veronica.

0: is Radio Veronica. Op het top 3000 uur.
1: Iedere werkdag tussen 9 en 10. Met jouw stemlijst.

hij eindigt met een soort summer breeze. En misschien is het niet zo, maar vandaag klinkt hij wel als zodanig. Het is Pink Floyd. And Wish You Were Here in de top 3000 uren. En daarvoor Amy Winehouse, Rehab. En deze was wel belangrijk trouwens voor degene die toch wel een beetje deze hele lijst heeft samengesteld. Lianne van Splunter. Zij zegt namelijk over Pink Floyd, Wish You Were Here. Deze tekst heb ik op mijn arm laten tatoeëren. En daarbij 2 sterretjes voor mijn ouders die helaas allebei veel te vroeg zijn overleden. Dus dit is wel eentje die hoog op de lijst staat. Wish You Were Here. 10:15 op een hele hete donderdagochtend. En ja, Harry, omschrijf jouw ijsjes even.

0: Gerard Ekdom.
1: Het zit een beetje in de strandsfeer, hè? Hij zwemt voorbij, de Watermelon Sugar.
2: Hi!
1: Ja, wat lastig, hè? Die vind ik altijd wel eng. Dit was Harry Styles. Zijn concerten galmen nog na in de arena. En er waren een hoop mensen bij. Hij heeft er maar een stuk of 10 gegeven. Dus de kans dat je hem hebt gespot in Amsterdam is vrij groot. Watermelon Sugar. Was dit hem al? Is het nu alweer voorbij? Nou, vliegt weer voorbij. Top 3000 uur. Vandaag samengesteld door Lianne van Splunter uit Stellendam.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
1: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
3: Sportief.
4: Oké. Okay.
3: Betrouwbaar.
4: Oké. Okay.
3: En zuinig.
4: Oké. Shun.
3: Sorry?
4: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
5: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
6: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
7: Fomar. Voordeel markt.
5: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
16: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
17: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: Cassie, Keno, met muziek op vakantie. Cassie, wat alleen vandaag. 1+1 gratis op kinderkoptelefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
21: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
22: Oh.
0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.

0: 20. Altijd laag.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In de puinhopen in Venezuela wordt gezocht naar slachtoffers van twee zware aardbevingen. Volgens de president zijn er zo'n 30 doden, maar wordt gevreesd voor duizenden. Andere landen hebben hulp aangeboden bij het zoeken. Er zijn nu geen berichten over Nederlandse slachtoffers. Zwolle heeft voor de derde keer in 2 jaar geblunderd met het dubbel overmaken van geld, meldt de Stentor. Deze keer kregen zorgverleners eind vorige maand in totaal 3,5 ton te veel overgemaakt. Intussen is het meeste teruggestort. Door het onderzoek naar de fout kregen honderden uitkeringsgerechtigden hun geld te laat. Nederland en een paar andere Europese landen kijken naar Kenia en mogelijk ook Rwanda als plek om uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe te sturen, meldt RTL Nieuws. Van daaruit kunnen ze dan naar hun eigen land. De terugkeerhubs horen bij het Europese Migratiepact. Dat moet ervoor zorgen dat wie wordt afgewezen ook echt vertrekt. Een feest vannacht in de Haagse Schilderswijk na de overwinning van Marokko op Haiti op het WK voetbal. Volgens de regionale omroep reden jongeren toeterend over straat in auto's en op scooters. Er was ook veel politie bij. Die stuurde in de loop van de nacht iedereen weer naar huis. Dan het Veronica weer. Het kwik schiet snel omhoog en dan wordt het opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden met 26 tot 29 wat koeler. En morgen dan wordt het nog een tikkie heter.
4: Dankjewel, Ronald.
3: Alsjeblieft.
4: En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Het is al druk. 18 vertragingen op dit moment. Ik heb voor jou de 3 langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. Daar staat de auto met pech. Dat kost je een kwartier. En de A4 Den Haag-Amsterdam bij Leidschendam. Daar is een ongeluk gebeurd. De parallelrijbaan is daar afgesloten. En de vertraging daar is 3 kwartier. En tenslotte de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Prins Alexander. Een kwartier.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
5: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
6: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Oh, serieus, ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Doe maar iets sterks. Voor papa en mij.
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
15: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
14: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

nog een liedje om even lekker bij van de radar te verdwijnen. UB40 Kingston Town hier bij Radio Veronica. Goedemorgen voor de donderdag. Het is Marisa door je speaker. Warm welkom. En als je denkt, jeetje, wat klinkt zij suf. Nou, mijn slaapkamer was vannacht een slowcooker. Ik geloof dat ik niet meer wakker werd.

is toch net alsof je luistert naar het London Boys Choir op een mistige zondagochtend. Alex Warren en Eternity. Nederland in de ban van de hittegolf en Veronica op de radio in een tropisch landschap. Met de koningen van de zomer, de Gypsy Kings. Ik had een beetje zin in tapas bij deze.

een liedje dat harder binnenkomt dan de rekening van de energieleverancier. Snow Patrol en Chasing Cars bij Veronica. Ja, zometeen heb ik een mooie 90s classic voor je van Billy Joel. Met een hit die hij schreef. Nee, hij schreef hem niet, hij heeft hem gedroomd. Dat is echt waar. Stel je voor dat je zo muzikaal bent dat je niet eens liedjes hoeft te schrijven, maar dat je wakker wordt en dat je dan een liedje hebt gedroomd. En dat was deze. Yeah.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.

0: samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Radio Veronica om klokslag 10:30. Ik heb voor jou de verkeersinformatie door Flitsmeister. We beginnen bij de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Kerkdriel, daar doe je er 9 minuten langer over. En de A4 Den Haag-Amsterdam bij Leidschendam. Daar is een ongeluk gebeurd en de vertraging daar is inmiddels opgelopen tot 36 minuten. En tenslotte de A44 Amsterdam-Den Haag bij Leiden, 20 minuten extra.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Gerard Ekdom.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
3: En nu
2: Marissa met de

kwam je misschien niet helemaal uitgeslapen je bed uit vanochtend. Gewoon goed dat je er toch weer bij bent. Shine bright like a diamond. Rihanna hier bij Veronica, waar wij grossieren in mooie liedjes. Hey, ben jij ook zo iemand die altijd vol goede ideeën zit op het werk? Nou, uit onderzoek blijkt dus dat je die het beste direct om 9 uur 's ochtends kan pitchen. Later op de dag is de baas moe en dan kiest hij standaard voor de veilige weg. Dus heb jij bijvoorbeeld bedacht dat de dresscode morgen zwembroek en slippers moet zijn op Tropical Friday? Ja, dan is

Oh, lekker man. Lekker bangertje uit de beatfabriek. Calvin Harris en Summer hier bij Radio Veronica. Het is Marisa op je apparaat op deze zonovergrote donderdag. Strak blauwe lucht, tropische temperaturen en code oranje. Ja, dat dan weer wel. En ik wil je eigenlijk vragen, klim eens in de Veronica-app deze morgen. Leuk om te zien waar je luistert.

0: Veronica, Irene, Cara en Fame. Zometeen deze van Madonna.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
2: Veronica. Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos. Let's
6: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
9: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
11: Sorry, maar het is WK!
12: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook! Uit de meterkast!
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
16: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
18: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Overal worden maatregelen genomen tegen de hitte. In Roermond is een concert afgelast, ook om hevig onweer dat overmorgen wordt verwacht. Opvallend is de sluiting van een openluchtzwembad in Arnhem. Dat is alleen vanochtend open, omdat het daar wel 40 graden kan worden. Is te gevaarlijk voor medewerkers en bezoekers, zegt het bad. De coalitieplannen van Rotterdam zijn uitgelekt, meldt Rijnmond. Er moeten meer huizen komen, de stad wil groener worden en kinderen moeten meer kansen krijgen. En dat allemaal moet je betalen door onder meer de parkeertarieven te verhogen. En ook wordt op het gemeentehuis zelf tientallen miljoenen bezuinigd. Na de zware aardbevingen in Venezuela heeft oppositieleidster Machado haar landgenoten opgeroepen kalm en solidair te blijven. Ze roept buitenlandse leiders op om te helpen. De noodsituatie is kritiek. Ieder uur telt, zegt ze. Machado, die de Nobelprijs voor de vrede won, zit noodgedwongen zelf in het buitenland. En komende nacht speelt Oranje op het WK tegen Tunesië en het vertrouwen onder de fans is groot. Maar liefst 84% denkt dat Nederland gaat winnen, heeft de Hart van Nederland uitgezocht. Op verlies rekent maar 3%. Lang niet iedereen zit trouwens vannacht voor de tv. 2/3 vindt nachtrust belangrijk. Het weer nog. Het is zonnig en heet. In het zuiden kan het wel 37 graden worden in de rest van het land. Gelukkig iets koeler.
20: Oh, nou, Joost, ga jij kijken eigenlijk aankomende nacht?
19: Zeker niet.
20: Jij bent ook een van die mensen die nachtrust belangrijker vindt.
19: Als je er gewoon op vertrouwt dat ze winnen, ja, dan hoef je eigenlijk al niet meer te kijken natuurlijk.
20: Nee, dat is ook wel waar. Daar heb jij helemaal gelijk in. En dank je wel. Ik ga deze motivatie gebruiken om mezelf over te halen om ook voor nachtrust te kiezen. Het is Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Leidschendam. Daar doe je er 32 minuten extra over. Dat komt omdat daar een ongeval is gebeurd. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan en de parallelrijbaan is afgesloten. De A20 Hoek van Holland Gouda bij Prins Alexander, een vertraging van een kwartier. En dan nog de A67 Eindhoven-Venlo bij Geldrop. Ongeluk gebeurt, 18 minuten aansluiten.
21: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
22: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
23: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: Pas je aan.

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
10: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

als slowcooker. Nou, wat dacht je van de auto? Als je daarin gaat zitten, dan ben je in één keer gaar. En dan de Karan van de Kade. Hey, morgen Marisa. Mijn collega's en ik zijn hier binnen aan het werk in het magazijn, waar het gewoon net een terrarium is. Ja, dat is een mooie vergelijking. Hij zegt, af en toe ben ik wat licht in mijn hoofd, maar het wordt vanzelf weer weekend. Het is ook zo. En hou elkaar goed in de gaten. Dat is ook altijd goed op warme dagen als dit. En dan deze app. Hey Marisa, is het toch een beetje te harde in de studio daar? Dat app Jochem. Nou Jochem, het is eigenlijk best wel redelijk te doen hier. We werken natuurlijk in een modern mediabedrijf met oog voor de diepste wensen van de oververhitte werknemer. Dus wij hebben een speciale wellnessruimte waar je een ijskoud voetenbad kan nemen. Ik heb dat vanmorgen voor de show eventjes geprobeerd. En ik moet zeggen, ik vond dat echt heerlijk. Weet je, mooie glimmende schaal, ijsblokjes erin, voetjes erop. Oh man, genieten. Totdat ik dacht, ja maar wacht eens even, die schaal, die ken ik. Die ken ik ergens van. Blijkt die dus gewoon uit de kantine te komen. Er ligt normaal gesproken, ligt daar de sla op. Dus lieve collega's, ik wens iedereen in de kantine straks ontzettend veel succes met de lunch. Eet smakelijk. Mocht je denken, goh, wat heeft die dilledressing ineens een bite?

Radio Veronica, I Just Might van Bruno Mars. En op Curaçao zijn ze een inzamelingsactie begonnen om een standbeeld te realiseren van Eloy Room, de doelman van ons Curaçaose elftal. Ja, dat leek mij een beetje voorbarig, hè. Ik bedoel, ze hebben nog maar 2 wedstrijden gespeeld. 7 ballen van Duitsland liet hij er toch echt doorgaan. Maar toen las ik verder. En tegen de wedstrijd tegen Ecuador heeft hij 15 ballen tegengehouden. En dat is dan meteen een record, namelijk het hoogste aantal reddingen

0: dus echt een van de mooiste zomerse liedjes ooit gemaakt. Dario G bij Radio Veronica en The Sunshine. Zometeen deze van Diana King. Ken je deze nog?
1: Van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er

0: We leveren shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
13: Top dat je bent ingetuned bij Radio Veronica. Ik ben Marisa en dit is de verkeersinformatie. Door Flitsmeister, 21 vertragingen op dit moment. Dit zijn de langste. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Leidschendam. Onderzoek naar een ongeluk. Inmiddels is de vertraging opgelopen tot 30 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, 16 minuten extra. En dan nog de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland. Dat doe je er 26 minuten langer over.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: En nu
14: Marisa. Met de

stukje belichaming van de rock'n'roll, de Red Hot Chili Peppers bij Radio Veronica. Beetje peper in de kont met Other Side. En misschien kan je zelf ook wel een beetje extra peper gebruiken om jezelf over de piek van de hete dag heen te sleuren. Het is soms toch

hebt het gewoon alweer gered, hè? Tot de lunch in ieder geval. Lekker bezig. Je hoort de Sia bij Radio Veronica. En clap your hands. En jongens, fijne dag. Geniet van het zonnetje. Geniet van de hits die Jaap zo meteen voor je gaat draaien. En in opmaat naar hem zijn dit de Waterboys en the Hole of the Moon.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf. Veronica.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: Quickfit en weer verder.
16: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel... bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 12 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Regiotaxis komen in de meeste gemeenten te laat, blijkt uit onderzoek van twee kranten. Dit soort taxis worden gebruikt door mensen die ziek zijn of door ouderdom niet zelf kunnen reizen. De klachten zijn er al jaren, maar exacte cijfers waren er nog niet. Gemeenten stellen zelf regels voor de stiptheid van regiotaxis. In Frankrijk is weer een overleden kind gevonden in een bloedhete auto. Het jongetje van 3 woonde ten noorden van Parijs en zou door zijn ouders in de auto zijn ontdekt. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Begin deze week werden de lichamen van 2 kinderen van 2 en 4 gevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. EU-baas Ursula von der Leyen heeft steun betuigd aan de bevolking van Venezuela na de verwoestende aardbevingen. Wij staan achter jullie, schrijft ze op X. Vanuit Brussel wordt ook extra hulp aangeboden. Door de bevingen zijn al tientallen doden en honderden gewonden gemeld. Er is ook veel schade. En in Mexico zijn feestende voetbalfans aangereden door een auto. Er zijn meerdere gewonden, zeker 17 liggen in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij raakte zelf ook gewond. Het is niet duidelijk of hij met opzet op de fans inreed. Veronica weer, het is zonnig en heet. Het wordt 29 in het noorden en 37 in het zuiden.
21: Ja, dankjewel Joost.
20: Alsjeblieft.
22: Puffen en steunen Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Want ja, daar zou je maar staan in de file. Nou, aardig wat mensen hoor. 18 files op dit moment, 56 kilometer. Ik geef ze je vanaf een kwartier of met een bijzondere oorzaak. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens, een kwartier. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Daar wordt onderzoek gedaan naar een ongeluk. De parallelrijbaan is daar dicht en er zijn niet zoveel uitwijkmogelijkheden. Dus je hebt daar vertraging een half uur op dit moment. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland een kwartier. En de laatste op de A29. Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Numansdorp en de Haringvlietbrug. Daar heb je een kwartier vertraging. Goeie reizen, sterkte in de file. Aircootje en de radio lekker hard voor wat verkoeling van David Bowie zometeen. En Koenks komt er ook aan.
23: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
24: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
25: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
26: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
27: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
28: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
29: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
30: Dat gaan we vieren.
29: Zo goedkoop, daar word je fan van.
31: Dat gaan we vieren.
32: Aldi.
33: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
34: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
35: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
36: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
30: Dat gaan we vieren.
36: Dus nu naar Aldi.
37: Lees nu De Terugkeer. De nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
38: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
39: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
37: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
40: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Serieus. TV's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
1: Sorry, het is WK.
2: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

Het is alweer 10 zomers geleden dit, joh. Valentin Brunel is dan, 10 jaar geleden dus, net 19 geworden. Heeft een liedje in elkaar geknutseld. En dat zorgt ervoor dat zijn zomervakantie iets anders verloopt dan hij had gepland. Want hij wordt die zomer nog geboekt voor optredens in 11 verschillende landen in een paar weken tijd onder de naam Kungs. En nu kennen we hem allemaal, hè. This Girl hoorde je van hem bij Radio.

0: Ja, die had dus vandaag eigenlijk 62 moeten worden. Echt waar, George Michael, zijn geboortedag is vandaag. You gotta have faith, zong hij. Eind jaren 80. Vertrouwen moeten we allemaal een beetje hebben. In het Nederlands elftal. Dat ze er vol voor gaan. Komende nacht tegen Tunesië. Hoewel, dat wordt nog wel spannend. Nou, wordt het spannend of het doorgaat, Joost? Want jij zei er net wat over.
1: Nou ja, ze hebben natuurlijk een heel strak speelschema. Dus in principe moet die wedstrijd vanavond gewoon gespeeld gaan worden. Maar hoe laat die daadwerkelijk gaat beginnen, dat is eventjes de grote vraag. En dat heeft alles te maken met het voorspelde noodweer. We hebben het over onweer, storm, zware regenval. Er wordt zelfs gewaarschuwd.

0: waarschuwt voor mogelijke overstromingen in downtown Kansas City. De wedstrijd kan in principe op tijd beginnen, maar wordt stilgelegd zodra er inderdaad de noodweer losbarst. En dan mag het spel pas weer worden hervat als er gedurende 30 minuten geen nieuwe blikseminslag binnen een straal van 13 kilometer rond het stadion is geweest.
1: Ja. Safety first, hè?
0: Ja. En bij elke inslag begint die klok dan weer opnieuw te lopen. En zo kan het echt wel uren vertraging gaan oplopen vannacht.
1: Oké, dus het begon al niet echt op tijd?
0: Nee, ik zou gewoon voor gaan slapen. Want als je erop gaat zitten wachten, dan ben je zomaar een hele nacht missen.
1: Dat denk ik ook. Ik lees net dat heel veel ouders hun kinderen willen laten kijken vannacht. Ik denk dat die misschien van gedachten wisselen bij jou. Dankjewel, Joost.
0: Yes.
1: Het Nederlands elftal volgt het ook vanmiddag. Hè, een beetje de pre-party bij Wout en Frank. Het Veronica Café gaat nog één keer open vanmiddag. Zorg dat je erbij bent. Met Even Serieus bijvoorbeeld, hè, die zijn erbij. Radio Veronica met Lola Young, die hoor je nu.

0: Lekker lunchen met de muziek van Radio Veronica. De Doobie Brothers met Michael McDonald. What a Fool Believes. En zometeen The Rembrandts.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
12: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
11: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
14: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
15: Een ijskoffie voor mevrouw.
14: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
18: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Over half 1, goedemiddag. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 16 files, 50 kilometer. Ik geef ze je vanaf 16 minuten. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Daar heb je een kwartier vertraging. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. Daar is nog een onderzoek gaande naar een ongeluk eerder vanmorgen. Parallelrijbaan dicht, kost je daar bijna 40 minuten extra. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Ruim een kwartier. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar is de vertraging 16 minuten. Goeie reis.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
2: En nu
1: Jaap Brienen.
2: Met de beste

0: naam Taylor. Die is voor nu toch echt verbonden aan Taylor Swift. Hè? Maar in de 80's hadden we onze eigen Taylor. Dat was deze Taylor Dane die een lening bij de vader afsloot. $6,000 geloof ik. En daar een demootje mee opnam. Ja, the rest is history. Hè?
1: De Radio Crypto.
0: Goedemiddag, Radio Veronica. 9:09. En we gaan een nieuwe Radio Crypto spelen. Waar ik een cryptische omschrijving geef van een liedje waarvan ik denk dat je het wel kent. En als jij het weet te raden, dan maak je kans op een lekker toepasselijke prijs. Cryptomunten, namelijk kleine cryptomunten. En dan hebben we het over drop, voor alle duidelijkheid. Een flink pakket daarvan kun je winnen. Als je weet over welke plaat ik het heb met deze omschrijving. Let goed op. En maar praten over wat ik allemaal heb meegemaakt. En maar praten over wat ik allemaal heb meegemaakt. Laat van je horen via de app van Radio Veronica als jij denkt te weten over welke plaat dat gaat. En luister trouwens nog eens heel even naar wat ik daarnet draaide. Die The Rembrandts, I'll Be There For You van Friends. Die begon, en let even op die gitaar. Ja, nog één keer. En luister dan naar... Het is dezelfde toonhoogte toch? Dezelfde gitaar, dezelfde versterker. Althans, dat zou je denken, maar... Denk niet dat het echt zo is. Want dit is...

0: Elton John deed het gewoon nog een keer. En deze keer met Dua Lipa, Cold Heart, zo heette die toen. En Herman Brooten is Wild Romance daarvoor.
1: De Radio Crypto.
0: Henk Liebeek aan de telefoon. Henk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik had een cryptische omschrijving van een liedje. En op het spel staat, en dat weet je, cryptomunten. Een groot droppakket. Zal ik je die aanwijzing nog één keer geven? Eens kijken of je er dan uit weet te komen.
2: Nou, laat het eens doen.
0: De aanwijzing was: en maar praten over wat ik allemaal heb meegemaakt. En maar praten over wat ik allemaal heb meegemaakt. Wat hoorde jij er allemaal in?
2: Nou ja, ik denk bij en maar praten dacht ik al snel aan talk.
0: Uh-huh.
2: En ja, terugkijkend op je leven, dus iets met It's My Life.
0: Ja, dat heb je hartstikke goed gedaan. Goed gedaan, Henk.
2: Nou, dat is mooi.
0: De drop.

0: die allemaal blij zijn dat ze vrij zijn vanmiddag. Vanwege Trooprooster. Hey! Uit de koffer met zomerhits uit Barcelona komt Jarabe de Palo. Bonito, hoor je van hem. Radio Veronica. Lekkere muziek tijdens de lunch van Clarence Clemens en Jackson Brown zometeen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf. Veronica.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
8: Casino.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Sportief.
6: Oké. Okay.
5: Betrouwbaar.
6: Oké.
5: Okay. En zuinig.
6: Oké. Okay.
5: Sorry?
6: Je zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
7: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage. Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
11: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
16: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
17: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 1 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Het officiële dodental door de zware dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen naar 164, meldt de president. Maar verwacht wordt dat er veel meer slachtoffers zijn. Er zijn ook veel gewonden en vermisten. Intussen komt in de getroffen gebieden de hulp op gang. Zo wordt onder puin gezocht naar overlevenden. Een opvallende actie bij Ethos, Kruidvat en Holland & Barrett. Daar is overmorgen geen zonnebrand te koop. Het is onderdeel van een staking van FNV. De bond is boos over plannen om de zondagstoeslag te halveren. Daarom werd er afgelopen vaderdag ook al gestaakt. Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, nu er een voorlopige vredesdeal ligt van Amerika en Iran. Dat betekent dat mensen weer kunnen reizen naar onder meer Qatar, Kuwait en Oman. Blijf wel weg uit de buurt van industrie, is het advies. En veel ouders vinden het goed dat hun schoolgaande kinderen vannacht naar de WK-wedstrijd van Oranje tegen Tunesië kijken, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Van de 12-plussers mag ruim de helft opblijven, al moeten ze morgen gewoon naar school. Het is voor mijn kind te mooi om te missen, zeggen sommige ouders. Veronica weer. Vanmiddag is het zonnig en heet. 30 tot in het zuiden 37 graden wordt het.
0: Oh, wat warm, hè. Joost, dankjewel. Mocht je trouwens vannacht nog voetbal gaan kijken en morgen een zware ochtend hebben, kun je morgenochtend je koffietje declareren bij Gerard.
20: Kijk, heel goed.
0: Ja, die kun je morgenochtend een tikkie sturen. En regelt hij dat je morgen gewoon fris weer opstaat.
20: Heerlijk.
0: Dat is lekker, toch? Joost, dankjewel. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 23 files, 80 kilometer. Ik geef ze hier vanaf 11 minuten of met een bijzondere oorzaak. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens 11 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Daar is nog steeds een onderzoek gaande naar een ongeluk. De parallelrijbaan is daar dicht. 37 minuten is je vertraging daar. A12 Oude Rijn-Lunetten tussen Oude Rijn en Lunetten ook. De hoofdrijbaan. Er is een ongeluk gebeurd. De parallelrijbaan is dicht. En je kunt daar keren bij de afrit Houten. En de laatste, de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens. 3 kilometer, vertraging daar 12 minuten. Radio Veronica met Clarence Clemens en Jackson Brown. En het liedje dat ervoor zorgt dat U2 nog steeds bestaat.
21: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
22: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
23: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
25: Hola, ¿dónde está mi casa?
24: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
25: Paella, paella.
24: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
25: Buenas noches.
24: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.

0: 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Odido. Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
12: Luister vanmiddag vanaf

En als dit nummer er niet was geweest, dan was de hele band er niet meer geweest. In ieder goed huwelijk loopt het wel eens een keertje minder. Hè? Bij U2 is het niet anders. Daar liep het een soort van mis eigenlijk tijdens de opnames van het album waar dit nummer op stond. Ze kregen het niet meer voor elkaar. Er was geen inspiratie meer. En misschien zeiden ze toen, misschien moeten we het maar gewoon doen. Moeten we er maar mee stoppen na al die jaren. En toen begonnen ze wat te improviseren en ontstond One. En dachten ze, oh wacht even, dit is toch wel goed. Laten we toch maar bij elkaar blijven. Dankzij One dus, U2, gelukkig maar. Hey, goedemiddag. Ik ben Jaap, dit is Radio Veronica. De beste muziek aller tijden. Met Bob Marley zometeen.

0: geluid van een lome zomerdag, hè, dit. In het noorden van Limburg, op dit moment al 33,8 graden... op weg naar wat misschien wel de warmste nacht ooit, alle tijden, zeggen wij dan, in Nederland gaat worden komende nacht. Was deze wel toepasselijk, toch? Bob Marley en The Wailers, Is This Love.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Ga een spelletje spelen, zometeen. Dat doe ik na 1:30. Maar ik zoek iemand die mee wil spelen. Iemand die een beetje handig is met liedjes herkennen in bijzonder korte tijd. Op het spel staan mooie prijzen. Radio Veronica, platentas, een t-shirt. Ekdommende morgen kurkentrekken. Natuurlijk ook dat gezelschapsspel. Remember the Music kun je allemaal winnen. Als jij hier dus een beetje handig in bent. Korte fragmentjes van liedjes uit de Radio Veronica top 3000. Laat ik er eens eentje doen. Gewoon bij wijze van test. Kijk hoe goed je bent. Dit fragment is niet langer dan
1: 1000 milliseconden.
0: Dat is 1000 milliseconden. En dat was dus een plaat uit de Radio Veronica Top 3000. Maar welke plaat was het? Denk je te weten? Dan stuur me even snel een appje via de Radio Veronica.

0: Hey Roger, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jaap.
0: Hoeveel procent ben je zeker van je antwoord?
1: Nou, 101.
0: 101, oké, okay, nou dat is zelfverzekerd. Eén keer luisteren nog.
2: 1000 milliseconden.
0: Wat dacht je te horen?
1: Wanna Be Starting Something van Michael Jackson. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Volgens mij heb je gelijk, hoor. Goed gedaan, Roger. De Radio Veronica platentas is binnen. Mits je zometeen met mij meespeelt met het Radio Veronica top 3000 milliseconden spel.
1: Ik kan hier toch geen nee op zeggen, Jaap?
0: Nee, lijkt me ook.
1: Dat dacht ik.
0: Bij deze hebben we een deal. Spreek ik je zometeen.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Dat is deals scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Even over 1:30. Dit is Radio Veronica. Waar staat het vast op dit moment op de snelweg? Nou, op 23 plekken. Ik geef je de files waar je de meeste vertraging hebt nu. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens, 12 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. Daar is een onderzoek gaande naar een ongeluk. En dat gaat nog wel even duren. Waarschijnlijk tot 1:00 vanmiddag. En op dit moment, als je erachteraan sluit, heb je, 45 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam tussen de Van Brienenoordbrug en Prins Alexander. Alexander, een auto met pech, 21 minuten op onthoud daardoor. En de laatste, ook een auto met pech. Hetzelfde plek, denk ik. Hoek van Holland-Gouda, dat is de A20 tussen Prins Alexander en Moordrecht. Daar is de vertraging een klein kwartiertje. Sterkte in de file. Goeie reis.
2: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Gerard Ekdop.
2: Iedere werkdag vanaf 6:00.
15: En nu,
2: Jaap Brienen.
15: Met de

0: Waar was jij toen het nieuws naar buiten kwam? Het nieuws dat Michael Jackson overleden was. En waarom vraag ik het nu? Nou, omdat dat vandaag op de kop af 17 jaar geleden. 17 jaar geleden, hé. Michael Jackson, Wanna Be Starting Something, hoorde je?
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Hey Roger.
2: Hey Jaap, goedemiddag.
0: Weet jij het nog, waar je was toen je hoorde dat hij overleden was?
2: Oh, nee, weet ik niet meer.
0: Nee? Oh, nee. Ik vond dat wel echt zo'n moment. Nee, ik kan nog de plek aanwijzen waar ik zat en wie ik meteen ging appen. Ah man, 17 jaar geleden al.
2: Hard, hè?
0: Ja, zeker, ja. die muziek kende jij wel, want je herkende Michael daar straks binnen 1000 milliseconden. En dat zorgt ervoor dat jij kwalificeerde voor het top 3000 milliseconden spel. Je hebt even een paar minuten gehad. Heb je nog even ingelezen of voorbereid?
2: Ik ben even rustig gaan zitten, even een drankje gaan drinken en even proberen af te koelen, zodat ik helemaal lekker ben.
0: Kijk, nou dat komt goed uit, want ik ga je 3 platen laten horen, maar dan in heel korte varianten. En met iedere plaat die ik je laat horen, of ieder fragmentje, worden de prijzen weer groter en komen er nog prijzen bij. De Radio Veronica platentas, Roger, die heb je al gewonnen.
2: Leuk.
0: Kijk, die is al voor jou.
2: Kan niet meer kapot.
0: Eens kijken of we daar de Ekdom in de Morgen kurkentrekker bij kunnen doen. Dat is de prijs namelijk voor het eerste fragment. En dat duurt
1: 3000 milliseconden.
2: Pianoman.
0: Pianoman, zeg jij. Enig idee nog over de uitvoerende artiest?
2: Billy Joel.
0: Ja, Billy Joel. Ja, goed bezig.
2: Dank je.
0: Ik keur hem goed. De Ekdom in de Morgen kurkentrekker, die is voor jou. Gaan we 1 niveautje hoger. We spelen nu om het Radio Veronica t-shirt, Roger. Let goed op.
1: 2000 milliseconden. I walk this empty street.
2: On Broken Dreams.
0: Ja. Ik vind dat je al heel eind in de goede richting zit, hoor. Iets met een langs het strand. Er loopt zo'n straat. En dat noem je dan een
2: Temple Street.
0: Ja, de Boulevard of Broken Dreams.
2: Boulevard of Broken Dreams, ja.
0: Mark, ik kijk even naar Mark. Mark is dan de jury hier en die oordeelt. Je hebt geluk.
2: Dat vind ik vriendelijk.
0: Het is de Boulevard of Broken Dreams. Het was Green Day, Roger.
2: Green Day, ja.
0: Ja, maar dankzij Mark hier heb jij het Radio Veronica t-shirt te pakken. Ja. Hebben we er ook bij
2: en
0: gedaan.
2: En de kurkentrekker.
0: En dan spelen we nu nog om het gezelschapsspel Remember the Music. Dan is het fragmentje wel echt heel kort. Dat duurt namelijk maar
1: 1000 milliseconden.
2: Zombie.
0: Oh. Jeetje. Even nog 1 keer horen voor de zekerheid. Of zeg je, ik blijf bij mijn antwoord?
2: Nee, ik weet het zeker. Zombie.
0: Oké, dan schrijven we hem op en dan checken we hem even. Ja. Hartstikke goed, hoor.
2: Dank je.
0: Hey, dat heb je goed gedaan. Dat gezelschapsspel Remember the Music doen we ook in de tas. Mag je nog kiezen? Wil je hem in de versie van eigen bodem of movies en series of alle tijden?
2: Alle tijden lijkt me wel leuk.
0: Alle tijden. Staat genoteerd. Alle prijzen gaan in de platentas en ga ik naar je opsturen, Roger.
2: Je bent de beste, Jaap. Dank je wel.
0: Nou, jij anders ook. Gefeliciteerd, man.

Waar anders dan bij Radio Veronica hoor je eerst The Cranberries, Zombie en dan Peter Allen. I Go To Rio, lekker. Geluid van de zomer. En veel mensen zijn nog bezig met Michael Jackson, hoor. 17 jaar na zijn dood vandaag. Bastiaan schrijft, ik woonde nog bij mijn ouders. Ik was net wakker en mijn vader en ik zaten elkaar aan te kijken van, is dit een slechte grap of zo? En als mega-fan die dag niks anders gedraaid. En Gijsbert schrijft, 17 jaar geleden vandaag landde ik op Schiphol na 14 maanden in Australië. Iedereen was bezig met onze terugkomst. En wij eigenlijk alleen maar met het nieuws dat Michael er niet meer was. Michael Jackson, ja. Rob, die is overigens wel weer gewoon. Rob Stenders, zometeen lekker een bonanza. Na tweeën. En Wouter Frank vanmiddag vanuit het Radio Veronica Café. Hè? Stay cool.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
1: Veronica. Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Sportief.
3: Oké.
2: Betrouwbaar.
3: Oké.
2: En zuinig.
3: Oké.
2: Sorry?
3: U zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
4: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
12: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
14: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
15: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
18: Oh, wat een goal!
19: Goal?
20: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
21: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
22: Oranje. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
23: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
24: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
25: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
26: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
27: Dat gaan we vieren.
26: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
28: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar toei.nl, de Toei-app of je reisadviseur. Toei, live happy.
26: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
0: Dat gaan we vieren.
26: Dus nu naar Aldi.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Ook Nederland gaat helpen in Venezuela na de zware aardbevingen daar. Een reddingsteam gaat met honden zoeken naar overlevenden onder het puin. Andere Europese landen sturen ook hulp. Tot nu toe zijn na de bevingen in Venezuela 164 doden en bijna 1000 gewonden geteld. Gevreesd wordt voor nog veel meer slachtoffers. Maak alcohol minder normaal, zegt de Gezondheidsraad. Elk glas verhoogt het risico op kanker. Daarom moet het drinken van alcohol worden ontmoedigd. De raad ziet dat het vaak nog als iets heel normaals wordt gezien, ook door jongeren. Het is nu aan het kabinet om wel of niet iets met het advies te doen. En ouderen en zieken die een regiotaxi nodig hebben om bijvoorbeeld naar het museum of de kerk te kunnen, moeten vaak te lang wachten. In meer dan de helft van de gemeenten komen de speciale taxis te laat, blijkt uit onderzoek van de christelijke kranten. Gemeenten stellen zelf regels op voor de stiptheid van regiotaxis, maar blijken die vaak niet te halen. Het weer dan, de eerste officiële hittegolf van het jaar, is een feit, nu het ook bij het KNMI in de beeld boven de 30 graden is. In het noorden is het met 25 graden wat minder warm. Op andere plekken 30, tot in het zuiden misschien wel 37 graden. Morgen wordt het overal extreem heet, 35 tot 39 graden. Dan de files, toch behoorlijk wat vertragingen, een stuk of 50 meldingen. Dit zijn nu de meest opvallende vertragingen. We beginnen met de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Zoetewoudendorp 36 minuten extra. Dan de A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk bijna 3 kwartier. Er zijn daar dieren op de weg gemeld. Ongeluk op de A58 Breda-Tilburg voor Tilburg-Reeshof, 20 minuten extra. Dan is het ook al druk voor iedereen die naar Concert at Sea gaat. En 57 Rotterdam-Middelburg voor de Haringvliedam, 35 minuten. En op de N497 tot slot Hellevoetsluis richting Rokanje voor de aansluiting met die N57, een vertraging van 25 minuten.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
4: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
5: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, het is WK.
19: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
4: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
27: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: ook voor blauw.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
3: Hoe?
2: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, €1. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook €1. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: telefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Summertime, Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Laat die ook maar even dansen op Tom Jones trouwens. That's very unusual. En de kijkers van dat mooie programma waarvan ik weet dat Siets het nooit gekeken heeft, omdat hij zijn generatie niet mee heeft. Ja. Fresh Prince of Bel-Air nooit gezien, dat weet ik nog. Best leuk. Waar aan Will is er Will Smith ook in de weg, dus moet je maar eens een keer checken. Dat is best leuk. En Joyce was de aanvrager. Die vindt het zelfs een broeierige donderdag Summertime van de Fresh Prince.
1: Nou,
0: en
1: Martin.
0: Ja, dat is het ook. Ja. Mij ook wel opgevallen hoor. Martin die wilde graag Electric Light Orchestra niet aansluiten. Doe het akoestisch, want elektriciteit, je krijgt het ook daar waarom alhoewel. Er kan ook een airco al vasthangen natuurlijk. Ja. Don't Bring Me Down. En hier hangt een airco. Ik hoop bij jullie ook. Ik ben ook een beetje op zoek vandaag naar het heetste beroep. Wie zou nou het heetste beroep hebben?
1: Het heetste beroep?
0: Het heetste beroep. Ja. En toch gewoon door moeten werken. En geen airco. Huh? Nou, als je voor deze... Hebben we eigenlijk al een... Nee, we hebben daar nog geen beker voor, hè?
1: Nee, nog geen beker, maar kunnen we maken.
0: Ja, kunnen we wel even maken. Eens even kijken wie het meest te lijden heeft. Maar Jan, er moet ook gewoon muziek komen, hè?
1: Ja. Ja.
0: Ooit heb ik op de DJ-vakschool geleerd niet stapelen. Want wat je eigenlijk wilt, is nu dat mensen natuurlijk verzoekjes sturen. Want daar hangt het hele programma van af. Komt straks wel dat heetste beroep. Wat

0: Eigenlijk één iemand met een grote voorkeur voor science fiction films hier. Guardians of the Galaxy. Ik heb wel die film waar deze in zit, die Redbone, heb ik wel gekeken. Maar ik moet wel zeggen dat ik de soundtrack aanzienlijk beter vond dan de film. Maar er zijn even mensen die zweren bij die film. Ja, ik zeg, er komen al steeds op net op het moment dat ik dacht, ik geloof het allemaal wel. Weer zo'n gekke plotwending met laserzwaarden. Neem ik kwalijk. Elektronisch aangestuurde laserzwaarden. maar daar kwam er toch alweer een goed liedje. Dus ik ben wel lang blijven. Maar is het in het genre een goede film, Mark?
1: Ik weet niet, ik heb hem na een kwartier uitgezet. Oh, verschrikkelijk.
0: Goed, nou, dat is ook duidelijk. Die heeft de soundtrack niet eens gehaald, dus mooi. Patrick van Aalst, hij had in elk geval zin om naar Guardians of the Galaxy te kijken en kwam dit liedje daartegen. Redbone en Come and Get Your Love. En heeft inmiddels een iconische status, terwijl het maar een mager hitje 26, denk ik, ergens in de buurt was van Nederland. Ondertussen, Jalen Agonda. Ik heb eigenlijk maar één ding op dit nummer tegen. Het heeft geen lekker intro. Om vol te praten dan, hè. Hoe het nummer begint is natuurlijk wel lekker. Burning Temptation. Voorzichtig aan met burning, hè.

0: Een favoriet van onze café-medewerkers, Wout Frank. Maar ook van Gerard, die vandaag trouwens ook café-medewerker is. Want hij gaat volgens mij biertje stappen vanmiddag.
1: Bij Wout en Frank.
0: Ja. Vanessa, die zegt, ik ben weer aan het bezorgen en het is ijs, ijs, ijs heet. Of ik vanille ijs wil draaien met ijs, ijs, baby.

0: snap het, Vanessa. Het is een van de hete beroepen, bezorgen. Ik zou ook bezorgd zijn. Hou je hoofd cool met Ice Ice Baby van Vanilla Ice. Wat is je favoriete ijs?
1: Nou ja, een raketje vind ik altijd lekker, om op te frissen.
0: Ja.
1: Maar goed perenijsje of mango-ijsje kan er ook in.
0: Ja.
1: En, maar toch ook gewoon het ijsje met de chocoladelaag.
0: Ja, ik ben dus nog steeds dol op soft ijzen.
1: Oh echt?
0: Ja, als ik ergens een apparaat zie staan en dan komt zo'n lekkere boven, zo'n heerlijke soft ijs rommel bovenop. Ik vind het heerlijk.
1: Nee, doe mij dan toch maar Italiaans schepijs.
0: Oké. Okay. Zijn we toch verschillend, hè?
1: Ja.
0: Zullen we ooit een keer 8 dagen op vakantie gaan en kijken of we nog bevriend zijn?
1: Oh, dat is wel spannend.

0: zeven dagen van ziet. Mij een beetje laten schrikken. Kloppen ze dit tijd voor het nieuws? Ik kijk op de klok hier, het is 3:15. Dus ja. Ik zeg, nee, 3:15. Ja, het is al 3:15.
1: Nee, dat was de klok van gisteren die stil blijven staan.
0: Die stil blijven staan.
1: Ja, die had het ook heet.
0: Ja, het gaat nog steeds zo. Maar het valt reuze mee, sterker nog. Het is exact 2:30. Ziet, zou je ons bij willen praten over alles wat er op het wereldtoneel zich afspeelt.
1: Nou, ik hoop dat je de tune van Studio Sport ook nog hebt. Want
0: ik zoek er nu.
1: Oké, het wordt voor voetballiefhebbers een latertje vanavond. En misschien wordt het nog wel later dan gedacht. Om 1:00 vannacht begint het Nederlands elftal aan de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Maar dan moet het wel allemaal op tijd gaan beginnen. Meteorologen voorspellen dat in speelstad Kansas City dat er heel veel regen kan vallen met storm en zelfs onweer. Mm-hmm. Vooral het laatste kan ertoe leiden dat de wedstrijd later begint of wordt onderbroken, want vlak voor de aftrap wordt het zwaarste onweer verwacht.
0: En krijgen we dan met zware onweer ook nog een drinkpauze?
1: Ongetwijfeld. Ja. Maar dat is wel even in de gaten houden. Dus ook eerst voor al die oranje fans die door die stad heen moeten. En het stadion heeft geen dak, dus we gaan alles mee.
0: Kan dus gewoon 3:00 worden.
1: Ja.
0: 3:00 om precies te zijn. En Menneke, hoe is het op het Nederlandse wegennet?
1: Nou, toch hier en daar behoorlijk wat files. Door onder andere ongelukken of andere grote pechgevallen of evenementen. Nou, ik zal er een paar opnoemen. We beginnen met de A4, Rotterdam-Amsterdam. Voor Zoetewoudendorp 3 kwartier extra door een ongeluk. Daar is de parallelrijbaan dicht. Dan zie ik nog een file met echt een extreme melding dat ik bijna niet kan geloven dat het waar is. Maar dan moeten we ik ga toch even dubbelchecken op een ander scherm of het klopt of niet. Nee, het is inderdaad een... ik denk dat de filemelding een beetje overbelast is geraakt. De A15. Nou ja, er staat hier een file van 233 minuten. Ja, dat kan ik me niet voorstellen. A15, Rotterdam-Gorkum voor Gorkum zelf. Het is eigenlijk 3 kwartier.

0: Ivar van de Imagine Dragons, die is aangevraagd door...
1: Ik zoek met je mee.
0: Dank
1: je wel. Even scrollen door het hele dingetje.
0: Ja.
1: Als de aan de hemel staat.
0: Wacht even.
1: Janine.
0: Ja, Janine. Ja. We vonden hem tegelijk. Er wordt zoveel geappt. Ja, het hoort. Het is ongelooflijk. Wat heerlijk dat jullie zoveel appen. Ik dacht, het doet natuurlijk niemand veel te warm om te appen. Maar ik zie allemaal heerlijke liedjes binnenkomen. Ook dingen die ik lang niet meer gehoord heb. Van Jakalilu, Nomad. Geinig om weer eens te horen. Ad zegt, ik heb het allerbeste zomernummer aller tijden nog niet gehoord. Ik reken op hierop. Nou, die zouden zo meteen nog wel eens aan kunnen komen. En ik zie Arjen, ik heb niet het heetste beroep. Maar met dit weer een bruidstaart maken van botercrème is wel een uitdaging. Dat is waar. Morgen trouwen vrienden van ons. En omdat ik 20 jaar geleden banketbakker ben geweest. Dat is ook vervelend. Ben je eens een banketbakker, altijd een banketbakker. Ja.
1: Zo gaat dat.
0: Ze hebben mij een half jaar geleden gevraagd om de bruidstaart te maken. En dan ga je er toch ergens niet van uit dat het 38 graden gaat worden de 26e. Nee, daar kan ik me niets bij voorstellen. Bastiaan van Meren zegt, ik de kader van het heetste beroep. Lasser in een snikkelhete werkhal.
1: Snikkelheet.
0: Ja. Snikkelheet, ja. We zijn dus op zoek ook naar wie heeft het heetste beroep eigenlijk vandaag de dag. En daar hebben we vast wel ergens een prijs voor in de kast liggen. Als iemand die ook een suggestie heeft dat we iedereen eigenlijk een flesje koud water moeten geven.
1: Een bezorger, ja.
0: Ja, de bezorger. Iedere bezorger die binnenkomt moeten we allemaal weer regelen.
1: Allemaal. Een mikje.
0: Ja, dat moet. Dan zegt Linda van den Berg, wat een heerlijk nummer. Burning Temptation, Jail Anaconda. Ik heb hem gelijk opgeslagen in Tidal. En Merse die zegt, ik ben het gewoon eens met Rob. Team Rob, soft ijs. Voor Jacqueline Le-

Dank je, Jacqueline. We hebben er bijna subtropisch op meegedanst. Late in the evening van Paul Simon met het onnavolgbare drummen van Steve Gadd. Moet je een beetje in de wereld van de draai-draai en drum voor elkaar zitten, maar dan ken je Steve Gadd ook. Hij was er ook van het loopje 50 Ways to Leave Your Lover. Geniaal. Late in the evening, Paul Simon dus gedraaid voor Jacqueline. Dan hebben wij een liedje waarvan we denken dat is wel geinig. Snoop Dogg, samen met ene Ernest. Iedereen vergeet altijd Ernest, dat vind ik altijd zo zielig voor hem. Ze hebben samen een liedje gemaakt, ongeveer een jaar of wat geleden. Hebben wij veel gedraaid, had de potentie van een wereldhit. Is het niet geworden, maar jullie denken af en toe eens aan dit nummer. En heel veel mensen denken ook dat de rol van Ernest gespeeld wordt door Danny Vera.

0: Shit. Ernest en Snoop Dogg.
1: Shit.
0: Ja, Forché, die is blij. Die zegt, lekker man dat we deze even draaien. Ja, wat is die ontzettend heerlijk. Get In Gone. Nou, we hebben net even die Nomads zitten beluisteren hier. Want die heb ik eigenlijk wel, heb ik die beloofd? Schouwen we dit als beloofd?
2: Nou, dat zou ik niet zeggen.
0: die zegt, ik probeer het al heel lang op de radio te krijgen, Nomads. En we luisterden net na, nou, het begin is klassiek zomer. Maar dan komt de VUVC-lauwer, toen ik ook weer. Jack Spijkermans neusfluit kan ook. Kan nu niet meer terug, hè?
2: Nee.
0: Nee, hoor. Hemel, je hebt het voor elkaar gekregen. De Nomads en Yakalelo. Oh ja.

0: We moeten er toch wel weer op beginnen komen, deze Nomad. Ik was hem een heel klein beetje vergeten. Zal ik zo eerst zeggen, eerlijk bij. Jack Lelo. Raymond, onthouden we deze dag. Vandaag de dag had jij succes. Heerlijk zomersnummer. Ik weet dat het nu goed gaat komen. Ik heb het aangevraagd en het is gelukt. We staan er even bij je stil, bij je dit moment. Heetste beroep, ik denk bij de staalfabriek in IJmuiden. Staat smelt bij 1000 graden. Dat is wel een heel heet beroep, ja. Verder is er natuurlijk onvermijdelijk iemand die zegt prostituetten lijkt mij een heel heet beroep. Maar dat is dan in alle seizoenen zo. Oké. Okay. Wie heeft het heetste beroep? Laat ik weten wie je het hebt van Veronica Commodore. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor verzoeknummers. Verzoekskes. Dit is er eentje van Ad van Kessel, volgens hem het beste zomernummer van Nederlandse bodem.
1: Come on and sail away with Veronica today.
0: Het is een wel belangrijk bandje in Nederland geweest. We hebben het over Brainbox en hun briljante versie van Summertime. The Living, the Season.

0: Summertime and the living is easy. Er zijn heel veel mensen die het liedje hebben opgenomen. Een van de beroemdste is natuurlijk die prrr, tjip, tjip, tjip, tjip, tjip, tjip, tjip, van Billy Stewart. Ja, en ja. Als je het leuk vindt om nog een heel klein stukje van het origineel te horen.
1: Graag.
0: Heel oud, is niet van Janis Joplin, ook niet van de Zombies. Ook niet van Billy Stewart, maar deze. Het zou wel eens heel ver in het verleden kunnen zijn. Met dit liedje, met Summertime. De Porky & Bess uitvoering van Abby Mitchell.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Monica. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
12: Eén man. 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
13: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Eén ijskoffie voor mevrouw. Mm.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo

0: meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 3 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leven mee met Venezuela na de aardbevingen. Het is een buurland van het koninkrijk via Aruba, Bonaire en Curaçao. De koning en koningin zeggen in gedachten te zijn bij alle families die rouwen of in angst zitten. Een Nederlands reddingsteam gaat helpen zoeken naar overlevenden. Officieel zijn na de aardbevingen in Venezuela 164 doden geteld, maar het kunnen er nog veel meer worden. Op allerlei plekken in het land ontstaat overlast door de hitte. Zoals gesmolten tramrails in Delft, een kapotte spoorbrug bij Arnhem-Muiden en delen van de weg op het Zeeuwse eiland Tholen die zijn omhoog gekomen, waardoor auto's beschadigd raakten. Ook zijn evenementen afgelast of ingekort. En de luchtkwaliteit blijft ook de komende dagen slecht, waardoor er kans is op smog. De energieprijzen zullen de komende tijd omhoog en omlaag blijven schieten, waarschuwt de baas van Eneco. Vooral met een dynamisch contract ga je het blijven merken. Dan betaal je elk uur of elk kwartier een andere prijs op basis van het aanbod van stroom en gas. Volgens Eneco wordt het in de toekomst minder als er meer thuisbatterijen zijn. Het weer dan flinke verschillen. In het noorden nu rond 25 graden. In het midden 31. En in het zuidoosten kan het straks nog 37 graden worden.
8: Niet.
7: Morgen overal extreem heet. Het wordt dan 35 tot 39 graden.
8: Dat is niet waar.
7: En heel misschien zou het zelfs richting de 40 kunnen gaan in het zuidoosten. Ja, gaat merken morgen. Ja. De files dan. Ja, veel mensen onderweg. Vooral in Zuid-Holland is het druk door allerlei incidentenwerkzaamheden en ook bezoekers van Concert at Sea die in lange rijen staan. Er zijn al bijna 70 meldingen en dit zijn de meest opvallende. A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Zoetewoudendorp ruim een half uur door een ongeluk. Daar is de parallelrijbaan dicht. A4 Den Haag-Rotterdam voor knooppunt Benelux 26 minuten door een pechgeval.
9: Shit.
7: Ja, inderdaad. Dan een afgesloten Noordtunnel op de A15 Gorkum-Ridderkerk. Vanaf Vlierland-Oost nu 8 minuten vertraging, maar door een te hoog voertuig is de tunnel even helemaal dicht. A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar-Centrum 11 minuten. En druk dus door Concert at Sea op de N57 Rotterdam-Middelburg voor de Haringvliedam 34 minuten extra.
8: Nee, heeft hij wel eens bluf.
7: Compleet overzicht bij Flitsmeister.
10: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
13: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
14: Fomar, voordeelmarkt.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker. Renew.
16: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
19: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
20: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
19: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
21: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Luister vanmiddag vanaf 4 uur naar Wout en Frank. Live vanuit het Radio Veronica Café in Breda.
2: Met airco.

0: gaat momenteel niet best met hem, maar een legend blijft het. Under the Boardwalk heeft hij een keer gedaan onder het pseudoniem Bruno. Eigenlijk geen idee. Ik denk dat hij onder die naam ook wel eens een keer een plaat heeft opgenomen of een cd heeft opgenomen. Maar ik heb lange tijd een van mijn weinige bandshirts die ik had. Bruce Willis. Prepared for the Return of Bruno of zo.
1: Hij speelde een Bruno Radolini in The Return of Bruno.
0: Ja.
1: Film. Dus daarom Bruno.
0: Ja. Ja. Nou, de t-shirt heb ik een tijdje gelopen toen dit een heel hip nummer was. Dus een tijdje geleden. Piet vroeg hem aan deze versie van Bruce Willis. Under the Boardwalk. Tot aan 4 uur gaat de muziek helemaal van jouw hand komen. Dat hopen we. Jullie zijn redelijk actief. Dank daarvoor. Komen ontzettend leuke dingen binnen. Laat dat nog even doorgaan. We zijn te vinden op de app van Veronica. Ondertussen zijn we ook nog op zoek naar het heetste beroep. Nou, heb jij nog een paar hete beroepen?
1: Nou, hete beroepen genoeg. Ik heb het eerlijk gezegd niet helemaal bijgehouden. Maar ik zag van alles binnenkomen. Ik zag mensen die op het dak staan met een zwart dak met branders. Dat was Bram.
0: Oh ja.
1: Stoker
0: in het crematorium zie ik nog.
1: Ja, nou dat is inderdaad ook wel heet. Ik zie Joost, die is kok. Die staat achter een kachel. Ze voelt het tenminste van bijna 100 graden. Nou, dat is ook flink doorpoten.
0: Ja. Franka zie ik nog even, die zegt... heeft er al iemand een plaatje aangevraagd... voor alle EHBO'ers op de Brouwersdam. Ik heb medelijden met ze.
1: Nou, dat heb ik dan ook. Want dan moet je ook niet aan denken dat je in die bloedhit alleen maar hard moet werken. Want je wilt er dan gewoon genieten van de muziek natuurlijk. Maar dat gaat even niet. Nee.
0: Hete beroepen en verzoekjes, daar zijn we nou op zoek. Laat het weten via de app van Veronica. Af en toe is wat verkoeling in de muziek met Snow. De Red Hot Chili Peppers.

Across the Moon, ja. Snow, die was even lekker. Zo'n cool nummer van de Red Hot Chili Peppers. Dat is wel weer een contrast met elkaar. De Red Hot Chili Peppers en Snow. Maar goed, ergens ligt de waarheid in het midden. Hij was aangevraagd door Koos. Dankjewel, Koos. Was een goede deze sneeuw. Of er vandaag op deze bloedhete dag ook nog wat te vinden.

0: Klopt.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Nou, ja, dankjewel.
1: 33 jaar getrouwd.
0: Ja, en dat was in mei, was dat, hè, in mei. Maar, weet je, dat gaat er zelf op.
1: Ja, maar je hebt een heel zomers nummer aangevraagd. Dus je dacht, ik wacht er nog even mee tot het heel zomers is, dan vraag ik het aan.
0: Ja.
1: Ja. En je hebt ook een mooi romantisch verhaal er ook bij. Wil je dat ook met ons delen, Joop?
0: Ja, natuurlijk. Nou ja, ik ben toen met mijn toenmalige vriendin zijn we naar Gran Canaria gegaan. Ja. En we hebben daar zo'n driedaagse jeep safari gedaan. Ja. En die man die heeft daar een hele videoband van gemaakt. en muziek eronder gezet. En, ja, en ook die plaat die ik wil aanvragen, die staat er ook op.
1: Dat is...
0: En dat is La Bonita van Madonna, geloof ik. Ja. En elke keer als we dat nummer horen, dan zeggen we tegen elkaar... Hey, Gran Canaria. Dat is al bijna 100 jaar geleden. Maar de sfeer, die proef je nog steeds. Ja.
1: Maar je zegt je toenmalige vriendin, maar je bent ermee getrouwd... dus je noemt haar nu mevrouw.
0: Ja, nee, ja, toen was ik nog mijn vriendinnetje.
1: Ah, ja, precies. Nee, dan heb ik het toch stiekem goed begrepen, ja.
0: Ja, en daarna zijn we pas getrouwd. Kijk, ik hoor hem al.
1: Ja, ik hoor hem ook al.
0: Geweldig. Ja, top. Dank je wel.
1: Doe de groeten, zegt dat ze een ex...

0: softijs. Wat een dikke oordeel. Zeg Willy, hè? We hebben een hoop onderwerpen vandaag, onder andere heetste beroep. Brandweer, ja, dat is natuurlijk wel waar. Alhoewel niet in actie is het misschien nog wel te doen. Hè?
1: Ja, maar in zo'n warm pak in de buitenlucht bij een brand staan?
0: Nee, sowieso moet dat niet in de brand. Je moet dan wel even op standje relax staan.
1: Ja.
0: Guido zegt, ik ben motorrijinstructeur. Lekker de hele dag in een warm motorpak. Marion Drost zegt, de medewerkers in de Pally koekjesfabriek, Pally, die bij de ovens staan waar de koekjes gebakken worden. Bij Pally denk je tegenwoordig toch wel hele andere dingen, moet ik eerlijk zeggen. Dat zijn inderdaad hete beroepen. En dan heb ik hier nog Jurgen, die heeft 4100 beroepen. Maar iets in mij zegt dat hij Shetty-boutje geraadpleegd heeft. Wat denk jij?
1: Dat zou goed kunnen, ja. Dat is eigenlijk niet wat we zoeken. Hè. We zoeken echt jouw beroep.
0: Nou. Tot meteen dat strenge weer. Meteen in paniek start ik een muziekje in van Dirk.
1: Nee, maar goed dat je meedenkt, Jurgen.
0: Goed dat je ik vind het wel leuk, hoor. Wat zegt hij allemaal? Bakkers, ja, hij zegt er ook bij hoe warm het daar kan worden. Dakdekkers werken in de volle zon, is natuurlijk zo. Werken in een nieuwe studio van Rob Stenders, zegt Roy, is inderdaad ook gevaarlijk. Glasblazers, dus zie je wel, heeft op zich wel gelijk. Ik wil even mijn luie karakter weer botvieren richting jou. Ik heb dus Brother Wallace laatst gehoord. Dat is nieuw. Ja. Het nummer heet Let's Get Together. En het heeft alles waar ik in essentie wel van hou. Het heeft vleugelsol, een beetje psychedelica, een lekker Hammond-orgeltje erin. Een beetje gospel zit erin.
1: Ja.
0: Maar ik heb het idee dat het die gozer is die ooit eens een hit heeft gehad. De hele wereld. Met het bandje The Heavy, How You Like Me Now. Enthousiasme van David Letterman is het over de hele wereld een hit geworden.
1: Je hebt helemaal gelijk, Rob. Ja. Het is Chris Wallace.
0: Chris Wallace.
1: Yes.
0: Verklaart ook waarom hij tegenwoordig Brother Wallace heet.
1: Ja.
0: Nou, volgens mij heeft hij ook de temperatuur mee. Dit is dus de nieuwe Brother Wallace. Let's go.

0: die dat precies weten hoe die tekst gaat. Hij is van Ronald. Die geeft mij een soft ijsje als ik deze draai. Queen and another one bites the dust.
1: Het is echt een shootout.
0: Het is een shootout, ja. Shootout. Komt hij nou achter, hè? Niet te geloven. Sitsi, het is precies 3:30. Heb jij voor ons nog de tussenstand van de hele wereld?
1: Het blijft voor inwoners van Moerdijk onzeker of ze er wel of niet kunnen blijven wonen. Eerst moest het hele dorp weg voor de uitbreiding van industrie, maar nu ligt er een ander plan waarin dat niet nodig is. Staatssecretaris Debat zegt nu dat er nog niet wordt gekozen, maar het nieuwe plan is volgens hem wel realistisch. En daar waren wij Moerdijkers en Tweede Kamerleden veel twijfels over.
0: Altijd goed, Debat. Je hebt toch wel nieuws over bijvoorbeeld het Nederlands elftal, opstellingen, dat soort zaken?
1: Nou, opstellingen, daar is echt nog helemaal niks over bekend. Het is nog redelijk vroeg in de ochtend. Zometeen gaan al die Nederlandse fans in Kansas City natuurlijk die oranje mars lopen, waarin het waarschijnlijk steeds natter wordt van de regen. Kan voor de aftrap ook flink gaan onweren, dus dat wordt allemaal goed in de gaten te houden. Als het goed is, wordt er om 1:00 vannacht Nederlandse tijd afgetrapt.
0: Dank. Helemaal niks nieuws.
1: Ik zie wel dat 25 juni echt een memorabele dag is voor het Nederlands elftal. 25 juni 88 werd Nederland Europees kampioen. Het was de finale in 1978 op 25 juni. In 2006 gingen we eruit tegen Portugal na de schande van Nuremberg. Weet je nog?
0: Ja, dat is een heel proces ook. Sorry, ik denk dat ik eigenlijk geen grap over maak. Goed, snel door. Hoe is het op Nederlandse wegen net?
1: Ja, het is eigenlijk gewoon ontzettend druk. Er zijn zo'n 70 meldingen, vooral in Zuid-Holland, door allerlei incidenten, werkzaamheden en bezoekers van Concert at Sea. Deze files vallen nu het meest op. Te beginnen met de A2 Eindhoven-Utrecht voor Waardenburg 22 minuten. De A4 Den Haag-Rotterdam voor het knooppunt Benelux bijna een 30 minuten. En op de A27 Breda-Gorkum voor Gorkum een 30 minuten.
0: Ronald zegt, Stellus, ik zit echt bij je om de hoek. Hè, dus als je een soft ijsje wil, moet je me wel doorgeven. Nou, hierbij dan.
2: Ja, het feest kan weer beginnen. Laat jezelf lekker gaan.
0: Ook voor iets. Een

Meestal pak ik degene die het verst weg staat van de microfoon. Dat is gewoon, ja. Lost Frequencies, are you with me, Jorinde? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Are you with me? Zeg ik, bij men. Lost Frequencies, deze was speciaal voor Jorinde. Overigens, morgen de Pub 40 van 1978, 25 juni. Dat was dus toen we de finale verloren van Argentinië. Ja. Messi was er toen ook al. Speel apart.
1: Ja. Zo voelt het wel, hè?
0: Ja. Zo voelt het wel, ja. Dus die Pub, die lijst, de officiële Top 40 tipraden, morgenavond na 6 uur opnieuw samengesteld met de oren van u. En iets in mij zegt dat we smiddags nogal wat aandacht zullen besteden aan 1988. Toen lukte het helemaal. Ondertussen zegt Connie Hermkes, zwaar beroep. Want discjockey is misschien wel het zwaarste beroep. Zeker als je Adriano Celentano moet aankondigen met... Zeg het maar iets.
1: Cachaça Mechanica.
0: Bijna goed. Dat is degene die we ervan gemaakt hebben.
1: Oh.
0: Je had moeten zeggen.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ja. Ja, wat hij zegt.
0: Ja. Oké. Okay. Wat hij zegt. All right. Knallen van een hit. Recentelijk nog gebruikt door een vliegtuigmaatschappij. Als reclame. Adriano Celentano en...
1: Ja, wat hij zegt. Ik begin er niet aan.

0: Waar hoor je ze nog? Adios, Salantaro, Ariano.
1: Papi, papi, papi. Ja, Persian Colin en Chinatjusel. Wauw.

0: of deze. Olivia Dean en The Man I Need. Die is aangevraagd door Jens Raammaker. Die is geweest bij Olivia Dean, haar concert. Hij zegt, dat is misschien wel het beste concert dat ik ooit gezien heb. Hij zegt er wel bij, PS, het was ook mijn eerste.
1: Ja,
0: vind ik op zich dan toch gevoel voor humor. Hey, we hadden het net over 1978. Morgen Pupje, 1978, ja. 25 juni. Ja, 1978 was ook een bijzonder jaar in Nederland. Kasper die zegt, 1978, Dire Straits, Sultans of Swing. En Rob, zou jij die speciale versie nog eens willen draaien? Nou, het is zo speciaal. Volgens mij niet op cd verschenen, maar dit was de single die we toen in 1978 allemaal in de

0: Dire Straits en de enige echte originele door Nederland ontdekte single-uitvoering van de Sultans of Swing. Of Swing, zouden ze hebben gezegd in een heel ander programma. Ondertussen kijk ik nog even naar het postvak hier.
1: Nagekomen berichten.
0: En daar zijn er veel. Ja, die 1978-versie, er wordt nu natuurlijk weer omgevraagd waar kan ik hem vinden, want op Spotify staat deze versie, deze originele single-versie, ook niet. Als je het niet hardop zegt tegen de rechthebbende, zou je hem bij mij vandaan kunnen plukken. Hij is te downloaden op robstenders.nl/sultans.waf. W-A-W. Nogmaals, verorden slapen nooit, maar nou moeten we allemaal slapen. Want ik denk dat het niet legaal is wat ik nou doe. Te downloaden op robstenders.nl/sultans.waf. Dan heb je de originele 1978 single-uitvoering van Sultans of Swing. Sultans of Swing. Over Adriano Celentano. He, eindelijk zo vaak aangevraagd. Heerlijke nostalgie. Wij konden hem wel uitspreken. Hebben de single nog steeds. Werk ze daar in de studio. Groeten Nicolette en Gerard. Dan hebben we nog Annette. Die wil even weten welk nummer draaide je zo rond 3:15. Zat op de bus en kon niet appen of opstaan.
2: Let op.
0: Ernest en Snoop Dogg, Getting Gone.
3: Onthoud u die naam.
2: Onthoud u die naam.
0: Ja.
4: Of het was die Jacalello.
0: Nee, dat leek me geen country. Nee, ik denk dat ze deze bedoelde, ja. Dan hebben we Bas, die mij eerst voor de gek houdt. En die zegt, ja, kom maar weer, dan vinken we alles af. En alles over, wat was die slogan ook alweer van Dire Straits? Dus dan denk ik, nou ja, dat wil hij dus niet horen. Want dan denk ik, komt Stenders weer aan met zijn clichés. Maar ik ben oprecht vergeten. Ik weet nog wel dat hij goed was. Dan staat er wel een knip ook achter. Dat is, kwaliteit als steeds vindt u ook op de muziek van Dire Straits. En nee, ik heb er inderdaad geen prijs mee gewonnen.

0: Elastigirl, No Doubt, aangevraagd door Lize Verhulst. Dankjewel daarvoor, Lize.
1: Karaoke, karaoke, karaoke, zingt een lied. Karaoke, karaoke, maar smaak heeft ze niet.
0: Geef even antwoord op de vraag van de Benny hier trouwens. Carleen hier weg is, die is hier niet weg, maar is dringender nodig bij haar vader op dit moment. Dus die is bij haar vader en die is in het ziekenhuis. Dus vandaar dat wij Carleen niet hebben, maar wel de karaoke jokie. Laten we eens op de plekje gaan zitten, want ze had Barbados misschien wel gekozen. Oeh, I'm going to Barbados. Later nog geleend door de Benga Boys. We hebben Music to Watch Girls By. Oh, Andy Williams. We hebben The Iceberg, die is ook leuk, van Karin. The Heat is On, van in dit geval Agnetha Veldskirk. The Heat is On. Cool Corona of Kansas City, van Wilbert Harrison. En dat is wel een hele toepasselijke ziet, doe jij het maar.
2: Ja, dat Kansas City, dat is als op een dag als vandaag met het Nederlands elftal in Kansas City vannacht, moet die toch wel voorbij komen.
0: Ja, en wie draait het verder ooit om? Precies. Sterkte vanavond, Nederlands elftal. We rekenen op jullie.

0: niet de trendbad, maar de poll invult kun je beter altijd aan iemand vragen die helemaal niets van voetbal weet wat er ingevuld moet worden. Mark, wat wordt het?
1: Vanavond?
0: Ja. Als Nederland zelf al als eerste staat?
1: 3-0. 3-0, daar
2: doen we het voor, ja.
0: Zometeen na vieren hebben wij Wouter Frank. En die zitten daar in Breda in een vercafé. En hopen jullie straks te woord te staan met heel veel. Gaan ze het ook echt zitten tot vanavond, tot 1 uur?
2: Die moeten het wel volhouden natuurlijk. Ja. En Curaçao om 10 uur nog.
0: Ja. Ja. Volhouden jongens, en ik heb nog een vraag voor jullie.
3: De vraag van vandaag.
0: De vraag van vandaag is, wat is het allerbeste oranje lied aller tijden? Ik hoor het graag zo meteen.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
5: Veronica. Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
13: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
16: Nu bij Vestool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op vestool.nl/acties.
17: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 4 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Het wordt morgen extreem heet en daarom waarschuwt het KNMI het grootste deel van het land met code rood. Die geldt vanaf middernacht in 8 provincies. Alleen in Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland blijft het bij code oranje. Het advies is morgen alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. Op veel plekken wordt het 37 graden of meer. Code rood is zeldzaam en hadden we tot nu toe vooral bij zware stormen, onweer of sneeuw. Het is voor het eerst dat met code rood wordt gewaarschuwd voor de warmte. Na de zware aardbeving in Venezuela is het Rode Kruis een inzameling gestart. Op giro nummer 5125 kun je geld geven voor hulp. Vele duizenden mensen in Venezuela hebben water nodig, voedsel, hygiënepakketten en huishoudelijke spullen, zegt het Rode Kruis. Het dodental na de bevingen loopt waarschijnlijk nog veel verder op dan de 164 die er tot nu toe zijn geteld. En alcohol drinken moet minder normaal worden, vindt de Gezondheidsraad. Daarom wordt het kabinet opgeroepen om maatregelen te nemen. Volgens de Gezondheidsraad verhoogt elk glas alcohol de kans op 7 soorten kanker. Het zou volgens de adviezen beter zijn om geen reclame meer toe te staan voor alcohol, niet meer overal te verkopen en met neutrale verpakkingen met waarschuwingen te komen. Terug bij het weer. Het is dus nu zonnig en op veel plekken weer tropisch. Maar niet in het noorden. Daar is het nu een aangename 25 graden. In de rest van het land nu 28 tot 35 graden. Morgen dus overal heet. 35 tot 39 graden. Misschien zelfs ergens 40. En 's avonds is er kans op onweer. Dan de files. Ze staan vooral in Zuid-Holland en Noord-Brabant door allerlei incidenten en wegwerkzaamheden. Er zijn bijna 70 meldingen en dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A2 Den Bosch-Utrecht voor Waardenburg, 23 minuten. A12 Utrecht-Den Haag, ongeluk gebeurd bij knooppunt Gouwe, 23 minuten extra. Dan de A27 Breda-Gorkum, voor Gorkum zelf 3 kwartier. En tot slot de A58 Tilburg-Breda, voor Bavel, 14 minuten.
0: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
1: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
23: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
24: Sportief.
25: Oké. Okay.
24: Betrouwbaar.
25: Oké. Okay.
24: En zuinig.
25: Oké, okay. Shun.
24: Sorry?
25: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
26: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
27: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
28: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
26: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
29: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
30: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
31: Ja!

opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van Viva.

0: Zandvoort. En terwijl hij een slok bier neemt.
1: Ja, heel goed. Ja, zeker.
0: Heb je het een beetje naar je zin?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, sfeertje is goed hier, hè?
1: Ja, zeker.
0: Godverdikke, er komen zometeen nog de grote artiesten. We hebben namelijk zometeen hier Rutger van Barneveld op het podium staan. We hebben zometeen Samuel Welten. We hebben even serieus. Het belooft gewoon een fantastische middag te worden in het Radio Veronica Café.
2: Voor Liefde Wie en Hollem Hart. Want dit wordt nou wel wat.

0: Rolling Stones en I Can Get No Satisfaction. Dit zijn Wout en Frank. Vandaag ietsje anders dan normaal. En dat heeft te maken met het feit dat we in ons Radio Veronica Café zitten in Breda. En wat we een beetje willen gaan doen is je thuis meenemen in een beetje sfeer vooraf, jongens. Vanavond wedstrijd Curaçao, daarna de wedstrijd Nederland. We hebben er zin in. Het is hier een mooi sfeertje. Het is bij jou thuis waarschijnlijk ook fantastisch. En één ding hebben we sowieso gemeen. Het is overal bloedverzekerd.
1: Ja, ook hier in het Radio Veronica Café. Ondanks dat het het coolste café van Nederland is qua gezelligheid nu natuurlijk. Dames en heren, mag ik een groot applaus van de Voice Kids. En viraal gaan op TikTok tot grote prijzen. Buma Award, meerdere Edisons. Samenwerking met andere grote artiesten. En nu ook nog eens de WK-hit van 2026. Hij heeft hem te pakken. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor Samuel Walter.
0: Ja, de leeuw die komt eraan, maar jij zit hier alvast. Ja, je hebt hem echt te pakken, de WK-hit van deze keer.
2: Nou, tenminste, hij gaat nu nog heel erg lekker. En ik hoor wel heel veel trouwens veel over het echo. Maar
0: we gaan even kijken of het wat zachter kan.
2: Ja, hij gaat super lekker. Hij staat op 11, stond hij laatst in nog net niet top 10 in Spotify. Ja. Maar hij gaat zo lekker en daar ben ik heel erg trots.

0: En dat kan ik me goed voorstellen. Kun je nog herinneren het moment dat je dat liedje voor de eerste keer hoorde?
1: Ja, dat weet ik ook nog wel. Waar was dat ook weer? Dat was op een schrijverskamp waren we.
0: Ja.
1: En we dachten al gelijk van, ja, dit nummer, dit heeft gewoon iets speciaals. En ik liet ook aan iedereen horen. Meestal als ik een nummer laat horen aan iedereen, denk ik dus van, oh god, wat is dit nou weer? Want dat is heel erg demo nog.
0: Ja.
1: Maar ja, iedereen was hier zo enthousiast over. Dus ja.
0: En het is inmiddels precies geworden wat je ervan verwachtte natuurlijk.
1: Ja, nou, ik had het eigenlijk niet zo erg verwacht. Het is wel echt
0: Is het alles overtroffen?
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Voor mij
0: luister,
1: wel.
0: Wij zaten even te denken, want Nederlandstalige muziek is natuurlijk superhot.
1: Mm-hmm.
0: En we hebben Rutger aan de ene kant, we hebben jou aan de andere kant. We hebben Tino's, noem maar allemaal. Het gaat Cheerio, het gaat allemaal.
1: Ja.
0: Hoe is dat? Hou je dat in de gaten? Hoe is dat onderling? Zitten jullie elkaar te appen van, hé vriend, jij hebt het nu voor elkaar?
1: Nou,
0: is het een keiharde strijd?
1: Nou, nah, niet keiharde. Dus
0: dat laatste hopen wij een beetje.
1: Ik denk bij anderen wel wat meer dan bij mij. Maar ik vind het eigenlijk alleen maar heel erg leuk. Ik heb Rutger ook een appje gestuurd natuurlijk. Ja, hoe leuk is het als iemand een hit krijgt? Maar krijg jij
0: ook appjes van mensen? Want wat jij voor elkaar hebt, is ook fantastisch.
1: Nou, voor sommige mensen wel, maar niet echt heel erg veel. Maar ik probeer wel iedereen echt een hart onder de riem te steken. Want ja, hoe leuk is het dat het Nederlandse muziek zo goed gaat?
0: Ja,
1: niet dat ik zelf de hele dag Nederlandse muziek zit te luisteren, hoor. Absoluut niet. Maar dat kan je misschien ook wel zien in de top 2000 quiz heb ik ooit gekregen. Oh, dat is van een andere zender.
2: Maar we hebben allemaal daar wel eens gezeten. En jij ziet het ook gewoon met name natuurlijk als je op podium staat. Want als je op podium staat, zie je wat dat doet met die mensen.
1: Ja,
2: en dat
1: zeker.
2: Is bizar natuurlijk.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Ja, ik sta vanavond in Feestweek Nieuw Vennep.
2: Ja.
1: Dat hebben we net. Ik weet niet waar het was, maar het is een nieuw Vennep. En ja, het is weer 2000 man die gewoon helemaal uit de stekker gaan.
0: Ja.
1: Dus ja, ik heb daar heel veel zin in.
0: Dat lijkt me ook zo grappig. Kijk, we hebben jou natuurlijk gevolgd. En we hebben je vorig jaar ook uitvoerig gesproken. En het is mooi om te zien dat jouw carrière...
2: Ja, maar dit ging echt in een weekend. Ging dat helemaal los?
0: Helemaal los. Niet normaal.
1: Ja, zeker.
0: Maar het is ook wel grappig, denk ik, om je te realiseren. Je zegt, je staat nu in een nieuwe Vennep. Maar je staat op zoveel plekken. Er zullen ook momenten zijn dat je denkt, ik heb geen idee waar ik vanavond naartoe moet.
1: Nou, ik weet het eigenlijk nooit. Maar dat bedoel ik niet op zo'n schepperige manier of zo. Maar ik stap altijd gewoon de auto in. En dan vraag ik aan mijn geluidsman voordat ik optreed. Waar zijn we?
0: Ja.
1: Hij zegt, nieuw Vennep, maat. Ja. Hij komt uit Tiel. En dan, ja. Dan,
0: maar je weet dat hij een keer gaat naaien.
1: Ja, waarschijnlijk
0: wel. Je zegt Haarlem.
1: Ik heb één keer gehad. Dat was ik in IJsselstein aan het optreden.
0: Ja.
1: Had ik een hele grote kerstboom was dat. Moest ik onthullen samen met de burgemeester. En ik zeg, goedenavond. Nieuwe Gein! Ja. En opeens, iedereen is...
2: Er zijn die mensen uit IJsselstein.
1: En opeens zegt mijn geluidsman, nee, is IJsselstein.
0: Ook goed,
1: Kut.
0: Doe maar dat.
1: Maar ja, hoort erbij.
0: Ach, jongens, dat de ergste dingen zijn.
1: Ja.
0: Het gaat goed. Samuel Welte is bij ons hier in het Radio Veronica Café. Het is superleuk om met je te kletsen. Maar er is nog één ding nog leuker dan met jou kletsen. En dat is jouw vraag om plaats te nemen op ons fantastische podium. Want de WK-hit van 2026 is in jouw handen. Dames en heren thuis, dames en heren hier. Voor jullie, de leeuw komt eraan.

0: applausje voor jezelf! Yeah!
1: Dames en heren, het eerste optreden voor deze keer Radio Veronica Café. Samuel wel.
2: Lekker.
3: Dat was leuk, toch?
1: En nu als een sodemieter aan nieuw verder, vriend.
4: Ja, nu heel snel doorrijden.
1: Leuk. Mensen, dit is de middagshow van Radio Veronica met in Amsterdam op ons moederschip. Siets Roskam, Siets, kun jij een klein beetje uitleggen wat er zometeen in je nieuws zit?
5: Jazeker, er is code rood morgen vanwege de hitte en ook spanning vanwege het weer bij WK-wedstrijd Oranje.
1: Siets, ben je daar?
5: Ja, ik heb je net toegesproken.
1: Ja, nu kan ik je horen. Siets, wat zit er in je nieuws?
5: Ja, zoals ik net al zei, code rood morgen vanwege de hitte en ook spanning vanwege het weer bij WK-wedstrijd Oranje.
1: We moeten nog heel even technisch warm worden, maar zo ging het goed. Siets, dankjewel.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Oranjefans opgelet,

0: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Eén ijs koffie voor mevrouw. Mm.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Bakker, hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal

0: 20. Altijd laag.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag... hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest... en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Veronica Weerbericht.
4: Nou, hier volgt een verrassing. Het is heel erg warm. En dat blijft het voorlopig ook. Nee, mensen, code oranje voor het zuiden en het midden van het land... 25 tot lokaal 37 graden. Vannacht koelt het dan een klein beetje af, maar morgen wordt het nog warmer. Ik heb het idee dat ik dat de hele week al zeg. Morgen wordt het nog warmer. En tot nu toe is dat ook zo. Morgen kans op lokaal 39 graden. Maar de man die altijd het hoofd koel houdt, zit op het boetenschip in Damsko.

0: Dames en heren, het nieuws, Sietse Roskamp. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, je zei het al, Wout. Het wordt extreem heet morgen en ook benauwd. En daarom geldt in bijna het hele land code rood. In 8 provincies, ik zal ze even opnoemen, Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Brabant en Limburg. Om middernacht gaat die code rood in. Volgens het KNMI loopt iedereen risico op uitdroging, oververhitting en een dodelijke hitteberoerte. Ga daarom alleen naar buiten als het echt nodig is morgen. Drink al water voordat je dorst hebt. En hou ouderen en kwetsbaren extra in de gaten, is het advies. Dan ander nieuws van vandaag. Na 2 zware aardbevingen in Venezuela wordt gezocht naar overlevenden. Ook Nederland stuurt een reddingsteam. Tot nu toe zijn 164 doden geteld en de vrees voor meer is groot. De Rode Kruis is een inzameling begonnen op Giro 5125. En het wordt nog spannend of het Nederlands elftal wel op tijd kan beginnen aan de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Vannacht om 1 uur Nederlandse tijd is de planning. Maar er wordt heel veel regen en ook onweer verwacht. Bij bliksem rond het stadion in Kansas City mag niet gevoetbald worden.
2: Nee, en er is dus een kans dat het dan wordt uitgesteld. En dat je morgenochtend om 7 uur wakker wordt. Dat je denkt, nou, ik ben nieuwsgierig wat Nederland heeft gedaan. En dan moet de wedstrijd nog beginnen. Dat kan zomaar, hè?
1: Ja, want iedere bliksemschicht in 13 kilometer rondom het stadion moet er weer een half uur gewacht worden waarin er dan geen bliksem mag zijn. En elke keer bij een nieuw bliksem gaat weer die teller in. Dus ja, laten we hopen dat het allemaal meevalt en het niet nodig is.
2: Oké, ik schrijf de volgende keer even mee bij deze uitleg. Maar dankjewel, Sietsi.
3: Radio Veronica Verkeer dan. 51 vertraging op dit moment. Totale lengte van 198 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 24 minuten. De A2 naar Bos-Utrecht. Tussen Hintham en Zaltbommel 25 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. Daar sta je 31 minuten te wachten. A15 dan Ridderkerk-Oost-Voorne tussen de Botlekbrug en Rozenburg Centrum. Daar 29 minuten door een ongeval met een vrachtwagen. De A15 Ridderkerk-Nijmegen tussen Hardingsveld, Giesendam en Arkel. Daar 24 minuten en de A27 Breda-Utrecht. Tussen Nieuwedijk en Noorderloos. Daar 3 kwartier vertraging. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister. Bruine

0: Give It Up. Hoorde je bij Radio Veronica in de middagshow.
1: Het Radio Veronica Café in Breda.
0: Oranje maakt zich op voor de wedstrijd tegen Tunesië. Vannacht om 1 uur, dan moet het allemaal gaan gebeuren. Of in ieder geval, ja, het zou kunnen zijn dat het om 1 uur begint. Want het kan ook veel later worden. Hoorden we net bij Siets Roskamp vanwege het slechte weer. We hebben een man aan de telefoon die 6 interland speelde voor Nederland. Hij wordt het beest van Rotterdam genoemd. En vandaag ook een klein beetje het beest van Breda. John de Wolf, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag, heren. Ja. Goedemiddag.
2: Kijk, wij gaan natuurlijk een beetje vooruitkijken. Tunesië verloor tot nu toe alle wedstrijden, alle tweede wedstrijden op het WK. Er werd verloren met 5-1 van Zweden en met 4-0 van Japan. Dus dan zou je zeggen, dit is een kat in het bakkie vanavond. Maar ik vind dat ook een beetje eng. Hoe sta jij daarin, John?
3: Nou, je moet nooit te gemakkelijk over tegenstanders denken, maar... Het zegt niet voor niks dat deze tegenstander 2 keer met grote cijfers verloren heeft. En ze hebben na de eerste wedstrijd hebben ze de bondscoach ontslagen. Ja. Maar kijken of het een schokeffect zou te werk stellen. Nou, dat is het niet geworden. Hey. Ja, nou weet je, dit is gewoon het niveau van hun op dit moment. En ja, met alle respect, als Nederland gewoon hun eigen niveau gaat halen vanavond... dan moet je gaan denken aan dit soort resultaten.
2: Ja. Maar hoe staat Koeman daar dan in? Denk je dat hij dan vanavond tegen het team zegt van... jongens, maak het niet te gek, hou een beetje in, want we moeten nog wel wat geven? Of zegt hij gewoon, nee, vol gas jongens, pak ze en maak er 12-0 van?
3: Nee, ik kan hieruit concluderen dat jij geen verstand hebt van voetbal.
0: Nee, maar daarom bellen we jou.
3: Ja, precies. Dat een coach gaat zeggen, hey, doe maar even rustig aan. We gaan. Dat is onzin. Je zal gewoon volle bak. De jongens die beginnen, die gaan gewoon volle bak spelen.
2: Ja.
3: En willen zo goed mogelijk spelen. Want ja, nogmaals, dadelijk in de volgende ronde wil iedereen in het elftal staan.
2: Ja.
3: Er is 1 vraagteken, of 3 eigenlijk. Hè? Memphis Depay, Summerfield en Van der Ven. Die hebben alle 3 een gele kaart gehad. Die zouden eventueel bij spelen en een gele kaart krijgen, zouden ze geschorst zijn voor de volgende ronde.
2: Ja.
3: Dus je zou daarin kunnen bedenken dat die sowieso niet gaan starten en niet gaan spelen. Maar de 11 die Nederland vandaag op gaat stellen, ja, die zijn goed genoeg om het goede gevoel na Zweden, hè, want dat is wel duidelijk geweest,
2: ja.
3: Mee te nemen naar de volgende ronde. Ja, en de volgende ronde, ja, die bestaat uit, ja, als je eerste wordt tegen Marokko, en mocht je vanavond heel slecht presteren en je wordt tweede in de groep, dan is het Brazilië.
2: Ja.
3: Maar kijk, je probeert ook nog eens extraatjes mee te nemen. En het is vandaag ook, heb ik meegekregen, Koeman zijn 63e keer volgens mij dat hij op de bank zit. En daarmee evenaart hij ook het aantal van Van Gaal vandaag.
2: Wow.
3: Dus weet je, dat zijn leuke dingetjes die je misschien meeneemt. Je kan zeggen, joh, daar koop je helemaal niks voor. Maar ja, Koeman kennende als voetballer, maar ook als coach. En ook de spelers allemaal, die zijn professioneel genoeg om het goede gevoel mee te nemen. En net wat je terecht zei in je aankondiging. Het kan dus een hele lange nacht worden. Dat zou wel heel vervelend zijn. Want je wil als voetballer gewoon weten waar je aan toe bent. Spelen 2 keer 45 minuten en klaar.
2: Ja.
3: Frankrijk heeft van de week ook, geloof ik, 4 uur of 3 uur tussendoor moeten wachten door de weersomstandigheden. Ja, en als het zo is, ja, dan is het zo. Maar ja, dat zou niet prettig zijn.
0: Maar John, wat doet dat met je als speler als je zo lang moet wachten? Want je bent natuurlijk fit, je bent helemaal klaar voor om dat veld op te gaan. En dan op een gegeven moment moet je er toch weer af vanwege het onweer. Is dat...
3: Ja, ik denk dat de spelers van Tunesië heel blij zouden zijn.
0: Ja.
3: Ja, want die hebben toch wat minder niveau, weet je wel. Dat is al iets met 2 drinkpauzes. Dat scheelt alweer, hè. Ik kan je zeggen, ja, het is maar 3 minuten. Maar in die 3 minuten kan je misschien toch even weer bijkomen. Je kan de druk eraf halen als tegenstander. Maar ja, dat is wel heel vervelend. Je wil gewoon spelen, gas erop en die wedstrijd zo snel mogelijk uitspelen. En op naar de volgende ronde.
0: En waar kijk jij vanavond zelf? Zit je weer bij de Van der Valk of heb je een andere plek uitgekozen?
3: Nee, ik zit in Italië. En ik ben teruggegaan naar Italië.
2: Ja.
3: En wij zitten aan het Gardameer. En natuurlijk als voetballiefhebber zet ik mijn klok op 1 uur. Hè?
2: Goed zo.
3: Want je wil toch, en dan kan je wel denken, oh, het is maar Tunesië.
0: Nee, als
3: voetballiefhebber wil je gewoon die wedstrijd zien en kijken hoe het Nederlands elftal presteert.
0: En wat,
3: maar ik ga ervan uit van een. Dat we doorzetten. En ik teken voor een 5-0.
0: Hoppa, 5-0, Zonder Wolf. Lekker hoor.
3: En er komt nog iets leuks bij. Gakpo is eigenlijk topscorer. Bergkamp is 10 keer, hij heeft 10 keer gescoord. Van Persie 9 keer op de EK's en de WK's. En Gakpo staat op dit moment op 8 goals. Dus met een beetje de lijn doortrekken zoals hij speelt op dit moment, Gakpo, zou het wel eens de topscorer alle tijden kunnen zijn op de WK's en de EK's bij elkaar.
0: En dan ook nog even vanavond 5-0 aftikken en dan gewoon om 1 uur beginnen. Dan is er nothing on the hand en dan hebben we een prachtige nacht.
3: En dan gaan we de volgende ronde wel weer verder zien.
0: En weet je wat we dan doen? Dan gaan we je gewoon weer bellen en heb ik er nog steeds geen verstand van. Dames en heren, John de Wolf!
4: John de Wolf!
3: Okay,
0: dankjewel.
4: Dankjewel.
0: Geniet ervan.
3: Hoi.
0: Fijne wedstrijd, hè?
3: Hoi.
1: Dit zijn

0: En we zitten allemaal midden in die Fever Dream.
1: Wout en Frank, live vanuit het Radio Veronica Café in Breda.
0: Alex Warren hoorde je inderdaad hier live vanuit Breda. Maar de grap is een klein beetje dat wij zitten hier dus in ons Veronica Café. Maar we willen zo graag weten waar jij nu bent.
2: Laat het weten via de Radio Veronica app in de vorm van een audio-appje. Dus waar zit je op dit moment te luisteren? Of hoe ga jij de wedstrijd vannacht kijken?
0: Zeker.
2: Je hem gaat kijken. Spreek het in, schreeuw het in, zing het in. Kan allemaal via de Radio Veronica app in de vorm van een audio-appje.
0: Temperatuurtje erbij, locatie erbij.
2: Dat is leuk.
0: Dat we een beetje tweerichtingverkeer hebben. Ja, en die app van Veronica is helemaal gratis, mensen. Zometeen meer vanuit Breda.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Oranje, ook voor blauw.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
3: Hoe?
2: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
7: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
11: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
12: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
13: Pas je

0: die het een tikje anders doen.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskamp. Het wordt benauwd en extreem heet morgen. Daarom geldt in 8 provincies code rood. Vanaf middernacht. Overal, behalve in Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland, waar het code oranje blijft. Volgens het KNMI wordt het onaangenaam heet en kan iedereen er last van krijgen. Het advies is alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is, uit de zon te blijven morgen en al water te drinken voordat je dorst krijgt. En vandaag is het op veel plekken ook al erg heet. Na gesmolten tramrails in Delft lukt het in Utrecht helemaal niet meer om trams te laten rijden. Door de hitte werken de wissels niet goed. Tot en met morgen ligt het tramverkeer daar stil. In de gevangenis in Vught is het ook te heet en daarom zijn tientallen gevangenen verhuisd naar een cel in Alphen aan de Rijn. Voor noodhulp aan Venezuela na 2 zware aardbevingen heeft het Rode Kruis Giro 5125 geopend. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn tot nu toe 164 doden en bijna 1000 gewonden geteld. De overlevenden hebben water, voedsel en hygiënepakketten nodig, zegt het Rode Kruis. Nederland stuurt net als allerlei andere landen een reddingsteam om naar mensen onder het puin te zoeken. En de toekomst van het dorp Moerdijk blijft onzeker. Nadat eerst werd besloten dat iedereen weg moet voor de uitbreiding van industrie, ligt er sinds kort een alternatief plan waarin het dorp kan blijven. Volgens het kabinet is dat een realistisch scenario. Staatssecretaris Debat wil nog geen beslissing nemen, maar hoopt wel het vertrouwen van de Moerdijkers terug te krijgen. Terug bij het weer, zonnig en warm. Nu rond 25 graden in het noorden, 32 in het midden en 35 graden is het in het zuiden. Vannacht blijft het op veel plekken nog boven de 20 graden. Morgen wordt het dus extreem heet, 35 tot misschien wel ergens 40 graden. 'S Avonds is er dan kans op onweer. Het is rustiger dan normaal op de donderdagmiddag op de weg. Wel veel vertragingen door allerlei ongelukken en pechgevallen. Het zijn er bijna 60 in totaal. Dit zijn de meest opvallende. A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 23 minuten extra. Dan de A4 Amsterdam-Den Haag voor Hoogmade 25 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. A27 Breda-Gorkum voor Gorkum zelf 30 minuten door werkzaamheden daar. En tot slot veel vertraging door een ongeluk op de A59. Zonzeel richting Den Bosch voor knooppunt Empel een vertraging van 42. Minuten.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
15: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Nee, hè?
1: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, of jij even?
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je voelt je

0: heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach Curaçao. Hoe? Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
2: Is Radio Veronica.
1: Het Radio Veronica Café.
3: Dit is Veronica. Ja, goedemiddag allemaal.

0: Prince en Raspberry Beret. Lieve Leute, welkom in het Radio Veronica Café. Wij zitten hier gezellig in Breda. En het is mooi om te zien, Frankie, voordat jij zometeen tussen de mensen gaat staan,
1: ja,
0: dat thuis ook toch echt wel wordt genoten. Wil je een paar appjes horen die zijn binnengekomen?
1: Ja, vind ik leuk. Zijn er een paar audio-appjes binnengekomen via de Radio Veronica. Hè? Blijft u ook vooral sturen.
2: Even kijken hoor.
0: Dit is Angelique.
3: Lekker, Radio Veronica vanaf Titi Assen, 28 graden hier.
0: Oh, dat was de mededeling. Ze zit op de Titi van Assen.
1: Maar duidelijke mededeling.
0: Ik heb meer.
4: Hey, Luc hier. Ik zit vanavond vanaf 10 uur op de bank met mijn Curaçao-petje op en mijn oranje shirtje aan. Ik kom pas vanaf als mevrouw Cassie heeft afgekloten. Een lange avond, maar vast de moeite waard. Heren, fijne avond. Houdoe.
5: Hey, Wouter, Frank, Linda hier. Ja, het is echt een bloedgeslagen heet hier op kantoor. Ik ben ondanks de hitte gewoon nog aan het werk. Het is niet te doen. Heb medelijden met mij. Maar ik ga vannacht zeker mijn wekker zetten om Nederland te zien spelen om 1 uur. Dan maar wat brakker op mijn werk morgen. Ik wil dat gewoon niet missen. Oh, dus heb medelijden met mij nog heel even. En dan kan ik naar huis en dan kan ik heel even chillen. En dan vannacht Nederland lekker zien spelen. Zin in. Doei!
6: Yo, beste Wouter Frank. Op dit moment zijn we onderweg vanuit Leuven naar Rosmalen. Dan gaan we lekker even een duikje nemen in het zwembad. Onze oogjes dicht doen. En dan natuurlijk zet onze wekker voor het Nederlands elftal. Groetjes, Teun en
7: Jinte.
0: Ik denk dus dat we morgen een hele rustige vrijdag krijgen. Dat heel veel mensen morgen gewoon een beetje chill doen. Een beetje kalm aan.
1: Maar het wordt ook geadviseerd natuurlijk, hè?
0: Ja, proberen in principe de hitte.
1: Ja. Om zoveel mogelijk in ieder geval binnen te blijven. Nou, hier is het ook behoorlijk heet. Er zijn hier overigens een paar mensen die hebben daar iets, op bedacht. Hi Iris.
8: Hallo.
1: Wat hebben jullie meegenomen?
8: Ja, wij hebben waaiertjes meegenomen. Maxime is net nog naar de winkel gerend om wat extra te halen, maar
1: wat zijn dit voor fantastische systemen?
8: Goed, hè?
1: Dit zijn een soort elektronische waaiertjes met twee van die... Nou, het is eigenlijk gewoon, het is een dubbele ventilator.
8: Ja.
1: En dan blijf je heerlijk cool met dit weer.
8: Het is heerlijk.
1: Hoe hebben jullie de afgelopen wedstrijden gekeken eigenlijk?
8: Ja, vorige eentje thuis en eentje in de stad, ja.
1: Hier in Breda?
8: Ja.
1: En, hoe was de sfeer?
8: Heerlijk.
1: Ja, hartstikke lekker.
8: Gezellig.
1: Op het moment dat er dan gescoord wordt, pak je ook meteen een goede wedstrijd natuurlijk.
0: Oh, terug. Pak die waaiers af vanwege veiligheid of zo, dat wij ze kunnen gebruiken. Ja. Hier. Pak ze af.
1: Hebben die waaiers nodig? Nee, ik ga heel even naar Delano nog. Hey Delano.
9: Hey, goeiedag.
1: Hoe gaat het?
9: Goed, met jou?
1: Hoeveelste biertje is het?
9: De vijfde.
1: Ah, dit is gewoon lekker. Want je moet, dat is heel belangrijk. Wat moet je blijven doen met dit weer?
9: Blijven drinken, het is dorstig weer, hè?
1: Blijven drinken, het is dorstig weer, zo is het. Nee, de sfeer is goed hier in het Radio Veronica Café in Breda.
0: Zeg, en mocht je toch deze kant oplopen, doe mij maar een wit biertje.
10: Dit is het Radio Veronica Café. Walt en Frank, live vanuit Breda. Radio Veronica.
11: Wat een goede nummers, man. Niet te geloven, man.
10: Radio Veronica.
12: Ja!

0: Chef Special. Amigo. Dit is Radio Veronica Live vanuit het Radio Veronica Café te Breda. Waar we nu een verbinding gaan maken. Nou, even uit mijn hoofd. Kilometertje of 8000 richting het westen.
1: En waar de temperaturen waarschijnlijk op dit moment net zo heet zijn als hier in Nederland.
0: Nou, koeler zelfs.
1: Echt? Ja, is dat zo?
0: Als je de hitte een beetje wil ontlopen. En je bent in Nederland gewoon dat hele warme weer een beetje zat. Ga dan lekker naar Curaçao, want het is gewoon ietsje koeler.
2: Ja, fantastisch.
1: Nee, onze lieve collega van de ochtendshow, je kent hem, Max. Hij is op het eiland om daar de sfeer te peilen, hoe de supporters erin staan. Zo, net voor de wedstrijd. Maxi! Bon dia!
3: Hey, Wout en Frank. Goedemorgen vanuit midden van Willemstad aan de voet van de Koningin Emmabrug. En goedenavond, Radio Veronica Café in Breda. Hallo jongens.
0: Zo is het jongen. Goedemorgen, bon dia. Kun je een beetje omschrijven, dat deed je eigenlijk net, waar je nu bent. Laat ik het dan anders zeggen. Wat ben je er allemaal aan het doen?
3: Ja, ik kan je vertellen, het is echt werkelijk waar een genot om hier in Curaçao te zijn op dit moment. Ik gun het ook echt iedereen. Het is eigenlijk al gelijk raak als je hier van het vliegveld afloopt. Je ziet namelijk alleen maar autootjes met van die blauwe Curaçao-vlaggen eruit steken op de motorkap of uit het raam. Iedereen is hier in Willemstad ook in het blauw gekleed. En echt werkelijk elke speaker die hier opgehangen is, daar hoor je Mama Wak. Ik weet niet of jullie dat al gehoord hebben,
0: dat liedje. Dat liedje hebben we gehoord.
3: Ja, het nummer van de Blue Wings natuurlijk.
1: Ja, dat is een topplaat. Inderdaad, ja. Hey, en heb jij een plek waar je vanavond gaat kijken, Max?
3: Nou, ik denk dat ik het hier in het Wilhelminapark in Willemstad wel goed naar mijn zin ga hebben. Maar ik zou bijvoorbeeld ook naar de Caracas Bay kunnen gaan. Naar het schijnt gaan mensen dan gewoon tv's op straat neerzetten. Op coolboxen zitten waar dan allemaal lekkere Amstel Brightjes in zitten. In feite is het overal waar je op dit moment komt in Curaçao is het feest. Ik heb ook al een paar mensen gesproken, kan ik je vertellen.
0: Ja.
3: Bijvoorbeeld Kimberly uit de souvenirshop. Die staat er ook echt, die is ongelooflijk zenuwachtig. Heeft er heel veel zin in. En als ze er nou winnen of verliezen, de waterlandertjes die komen toch wel. Luister maar even mee.
4: Overal waar je op Curaçao rijdt, kun je zien en kijken dat het helemaal blauw is. Want we staan helemaal met onze Blue Wave.
5: Zo is dat. En je hoort ook wel mensen zeggen, het is nu dat ons kleine eilandje door de wereld gezien wordt en echt op de kaart is gezet. Ziet u dat ook zo?
4: Ja, precies. Voor ons is dat heel groot. Dat je zo'n klein eiland ziet in een hele grote WK. En voor ons was het echt spannend toen die vlag van ons, toen die open ging op het veld. Nou, dat was echt heel mooi om te zien.
5: Heeft u een klein traantje gelaten?
4: Ja, tuurlijk. Bijna elke wedstrijd laten we een traantje, hè? Want we zijn zo achter die jongens. Dus natuurlijk. Is echt een traantje voor ons. En als ze

0: vandaag gaan winnen. Ja. Denk, het is geen traantje. Dan gaan we gewoon huilen. Ja.
1: Goed, hè? Goed, man. Goed, man.
2: Ja, mooi is dat, hè? Het grappige is, dat kunnen wij ons misschien niet helemaal als Oranje supporters voorstellen bij een poolfase op het WK. Maar Ravesha en Sandra, ja, die begrijpen het wel.
3: Ja, inderdaad, is om emotioneel te worden. Want een kleine eiland. En zij hebben laten bewijzen dat ze kunnen. Dus ik hoop echt dat ze vandaag iets moois van maken. Of al winnen ze niet, maakt niet uit. Maar dat ze op dat platform zijn beland, vind ik al geweldig.
4: Stel dat dat gebeurt, dat sprookje gaat door, ze gaan naar de volgende ronde. Wat gaat hier dan allemaal gebeuren in Willemstad en in Curaçao?
5: Ik denk dat we feest gaan vieren. Ja, ja. Ik denk dat er een heel groot feest gevierd wordt hier op het eiland.
3: Ja, ja, inderdaad. Ja. Alleen maar feesten en mama wak overal. Dat is de lied hier. Oh, die heel bekend is.
4: Mama wa.
3: Nos ayega.
4: Mag ik jullie heel veel succes wensen en heel veel plezier met de wedstrijd straks. 3, 2, 1.
6: Go Blue Wave!
1: Ja. Maxi, luister eens. Dit is fantastisch wat je daar doet. En het mooie is dat als Curaçao vanavond een mooie wedstrijd speelt, dan zit jij midden in dat feestgedruis. Wij dachten, wij moesten misschien maar eens even een plaatje gaan draaien. Mag jij raden welke we in ons hoofd hadden?
2: Is dat Mama Wa? Gaan jullie dat doen?
1: Ja, Maxi!

0: Dankjewel.
1: Hey Wout en Frank. Wat ontzettend leuk om Mama Wa bij jullie op de radio te horen. Mijn hart loopt over van trots. Groetjes en een grote brasa van Christel.
2: Ah, grote brasa.
3: Terug toch? Ja, zeker. Nou ja, dit is dus het WK-lied van Curaçao. Ze spelen vanavond. En nou ja, Curaçao speelt een belangrijke rol in deze uitzending.
4: Zeker, want het zou zomaar kunnen zijn dat jij dit liedje staat te dansen op het eiland zelf. We gaan namelijk onder de mensen hier aanwezig een fantastische reis naar Curaçao verloten.
3: Ja.
4: Iedereen die de afgelopen 3 weken hier te gast zijn geweest, hebben een plekje gekregen in deze hele grote ballenbak.
3: Ja.
4: En daar gaan we zo meteen een bal uithalen onder het toeziend oog van de notaris. Rob, die zit er. Rob, kom maar heel voorbij. Rob, even voor de duidelijkheid, jij bent notaris, hè?
5: Nee, ik ben gerechtsdeurwaarder.
4: Sorry?
3: Hij is gerechtsdeurwaarder. Hij komt nog even geld bij je halen. Oh. De notaris komt zo meteen. Je hebt toch een rekening in je ogen staan, vriend? En die ga je nu even betalen. Want anders dan gaan we helemaal niet meer niks doen.
4: Rob die gaat zo meteen in de gaten houden of het ook echt allemaal goed gaat. En dan gaan we die reis weggeven. Een van de personen in deze gigantische ballenbak.
3: Ja, maar je kunt met PIN betalen.
4: Nou, zo meteen. Liever cash trouwens. Yeah.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Veronica Weerbericht.
5: Het is warm, het is heel warm. In het noorden 25 tot lokaal 37 graden in het zuiden. Vannacht gaat het dan een klein beetje afkoelen. Morgen wordt het weer warmer. Dan gaan we richting lokaal de 39 graden. Het is inmiddels 5:30. Wij schakelen van het Radio Veronica Café naar het Moederschip in Amsterdam. Daar zit onze eigen Sietz Roskam met het nieuws. Sietzie, ouwe boef, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ja, vanwege die hitte morgen krijgen we voor het eerst code rood voor de warmte. Vanaf middernacht gaat die in 8 provincies in. De hele vrijdag gaat het gelden. Alleen in Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland blijft het bij code oranje. Volgens het KNMI wordt het onaangenaam benauwd heet, met het risico op uitdroging en oververhitting. Gaat daarom alleen naar buiten als het echt nodig is, is het advies. Ja, en als het niet lukt om thuis koel te blijven, is het volgens het Rode Kruis hard nodig om terecht te kunnen in koelere gebouwen, zoals kerken, bibliotheken en gemeentehuizen. Het Rode Kruis roept ze op open te houden om vooral ouderen, kwetsbaren en daklozen te helpen. En gaat alcohol straks roken achterna? De Gezondheidsraad roept het kabinet op maatregelen te nemen. Alcohol leidt bij elk glas namelijk tot een grotere kans op allerlei soorten kanker. Daarom moet het minder normaal worden. De Gezondheidsraad denkt aan een reclameverbod, verkoop op speciale plekken en neutrale verpakkingen met waarschuwingen.
7: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 37 vertragingen op dit moment, 146 kilometer in totaal. Dit zijn de vertragingen vanaf 24 minuten. De A15 Gorkum-Nijmegen. Tussen Deil en Waddenooyen, 31 minuten door een ongeval. De A27 Breda Gorkum tussen Nieuwedijk en Gorkum, daar 24 minuten. De A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen Sabina en de Haringvlietbrug, daar 28 minuten. En de A59 Zonzeel Os tussen de Ring bij Den Bosch en Empel, daar 31 minuten door een auto met pech. Wil je compleet overzicht waar alle files en alle flitsers in staan, dan moet je heel even naar de app van Flitsmeister.
5: Dit is Radio Veronica live vanuit het Radio Veronica Café in Breda, waar we zometeen iemand gelukkig gaan maken met een reis naar Curaçao.

0: en een pre-party zijn we. Get the party started, Pink, bij Radio Veronica. Vanuit ons Radio Veronica BK-café. Hoppa!
1: En het is zover. Het is tijd voor een heel spannend moment.
0: Ja.
1: Afgelopen tijd kon je via radioveronica.nl kon je aanmelden om tickets te winnen voor dit café. Hier in Breda, het Radio Veronica Café. Op 14, 20 en vandaag 25 juni. En dankzij onze grote vrienden van Curaçao konden we daar nog een fantastische, dikke prijs aan toevoegen. Want alle mensen die tickets hebben gewonnen voor dat Radio Veronica Café, die zijn benoemd tot teamcaptain van hun eigen clubje. En daarmee maken ze automatisch kans op een reis voor twee personen naar Curaçao met verblijf op Papagayo Beach Resort. En het moment dat we die reis gaan weggeven is nu aangebroken.
0: Kun je dat nog een keer doen, maar dan iets enthousiaster?
1: Finale naar Curaçao!
0: Ja! Yeah! Doe dat niet, want okay, ik heb net gevraagd of iedereen even...
1: Ja, voor dit spannende moment, snap ik wel, ja.
0: Maar daarna gaan we schreeuwen.
1: We hebben hier een gigantische ballenbak staan, in die ballenbak.
0: Er zit hier ook een heel café nu. Ja.
1: Elkaar aan elkaar een setje te geven. Ja. Joh, stil nou even. Een hele grote ballenbak, ja, met daarin allemaal namen en telefoonnummers van teamcaptains. Die hier de afgelopen 3 uitzendingen bij zijn geweest.
0: Maar we gaan dus nu iemand bellen. Maar het kan dus zijn dat iemand bellen die hier ook is
1: dat
0: nu.
1: Dat zou best kunnen, ja.
0: Dat is helemaal gelachen.
1: Mag ik nog heel even de gerechtsdeurwaarder op rechts aankijken? Of
0: ja, heb je betaald of niet nu?
1: Ja, ik heb hem betaald. Dit gaat goed, hè, wat ik nu doe. Ja, oké, okay, super.
0: Oké, okay, klopt allemaal. Wat? Zeg maar de toeziend oog. Ja?
1: Ik ga graaien, ja?
0: Ja, doe maar. En als degene die we bellen niet opneemt, gaan we meteen door.
1: Kun jij stop zeggen, want dan heb ik het niet gedaan.
0: Stop.
1: Ik heb er een blauwe bal uitgetrokken.
0: Oké, okay. Er is één bal stuk, maar dat maakt niet uit. Mag het gewoon doorgaan? Dus,
1: het gaat allemaal goed nog, hè?
0: Allemaal goed, ja.
1: Oké, okay. Ik maak de blauwe bal waar het telefoonnummer en de naam van de winnaar in zit. Maak ik nu open.
0: Klopt. Je doet het overigens alsof je Hans Klok bent. Op een hele spannende
1: spectaculaire manier.
0: Ja, spectaculaire manier.
1: Ik ga dit telefoonnummer nu geven.
0: Ja, gaan we bellen.
1: En het is heel belangrijk dat de persoon die we nu gaan bellen, dat die ook daadwerkelijk de telefoon opneemt. Oh. Neemt die persoon niet de telefoon op,
0: nee, dan gaan we door.
1: Gaan we opnieuw een bal uit die gigantische ballenbak trekken.
0: En we hebben in principe tot 7 uur. En we hebben heel veel ballen nog, maar...
2: Merk Sander!
1: Yes!
0: Sander, gefeliciteerd. Goedemiddag, man.
2: Ja, goedemiddag.
0: Maar je zit niet in het café, hè? Jij bent van de voorgaande keer, hè, geloof ik?
2: Ja, de eerste keer. Het was hartstikke gezellig toen.
0: En waar zit je nu?
2: Ik zit in Breda, vlakbij.
1: Oh, ja, dan kan je hem opkomen halen, joh.
2: Ik kan hem ophalen. Met 10 minuten.
0: Gezellig, gezellig. Luister, Sander, wie neem je mee naar Curaçao? Met wie ga je?
2: Nou, met mijn vriendin.
0: Ja, dat scheelt een hoop gedoe, hè?
2: Ja, daarom.
0: Ja, lekker, man.
2: Daar zijn we echt zin in.
0: Je gaat lekker genieten. Je gaat naar het Papagayo Beach Resort. Het is prachtig. Dat ligt op een mooi deel van Curaçao. Je hebt daar stranden. Je hebt daar zon. Je hebt daar warmte. Het is daar net even 2 graden koeler dan in Nederland. Dus dat is een stuk aangenamer.
2: Ja,
0: ga daar lekker genieten. Stuur een mooie foto van jezelf met je vriendin. En nou ja, kom zo meteen lekker een biertje aan om het te vieren.
2: Dat gaan we sowieso doen. Tot zo meteen.
1: Okay.
0: Vanuit het Veronica Café, groot applaus!
2: Woehoe!
0: Hoi, hoi!

0: Bridge to Your Heart. En dat doen we vanuit Breda naar de plek waar jij nu bent. En dat doen we naar het Nederlands elftal vanavond. Dat doen we naar Curaçao, die vanavond moeten gaan spelen. Gewoon een brug bouwen naar de harten van mensen. Ja, ik word er helemaal een klein beetje... Ik sla door, hè? Het is de warmte, denk ik.
1: Nee, ja, maar dat begint nu. Ik snap dat wel. Jij drinkt ook te weinig. Ja. Dus dat,
0: Nou, we hebben nog steeds de vleugel staan van of die drankjes van Frans Duits. Duits. Ja. En daar heb ik er net even 3 van genomen. Ja. En dan zie je toch ineens, denk ik, dat we 9-0 gaan winnen vanavond.
1: Dat kan heel graag. Hey, laten we even een brugje bouwen naar de nummer 1 zomerhit van dit moment. Want je kan er eigenlijk niet omheen. En daarom is hij ook gewoon bij ons natuurlijk. Kijk. Dames en heren, aanwezig hier in het Radio Veronica Café in Breda. Rutger van Barneveld! Yeah!
0: Rutger, luister, ja. we moeten even gewoon... De afgelopen 2 weken is jouw leven 180 graden anders geworden.
2: Ja, 360, man. Dat
0: ja, nou, dan ben je weer terug af. Maar, ja. Nee, maar het is niet normaal, hè, wat er is gebeurd.
2: Nee, het is bizar.
1: Maar ik vond het wel mooi, want ik reed hier vandaag reed ik de parkeergarage in. En dan komt er een auto die komt aanrijden met speakers echt hard, hè? Ja. Raampje open, speakers hard. Wat komt er uit die auto? Rutger van Barneveld. Spoelen zomernachten.
0: En het is ook gewoon de zomerhit van 2026. Wat was het moment dat jij in de gaten kijkt? Jij brengt veel muziek uit. Je hebt veel muziek gemaakt en het is succesvol. Het gaat allemaal goed. Maar het haalt het niet bij wat er nu gebeurt. Wat was het moment? Waar was je toen je in de gaten kreeg van... Fuck, dit ontploft.
2: Nou, ik zat zelf in Malaga. Ik had 4 dagen weggeboekt met mijn vrouw. En wij zaten op internet te kijken. En ze zei, kijk dan wat er allemaal gebeurt. Kijk wat er gebeurt. Ja. En ik zat online te kijken, ene filmpje naar het andere filmpje. En die zondag ervoor had ik een waanzinnig mooi optreden gehad in Oosterwijk. Met het voetbal, bij een voetbaltoernooi. Ja, bizar wat daar gebeurde. Ik dacht echt van, dit kan wel eens... heel anders zijn als wat ik had gedacht. Maar dat is het ook echt geworden, ja.
0: Nou, en sterker nog, het vermoeden bestaat dat wat je toen dacht dat er zou gaan gebeuren... is nog overtroffen, want het staat nu op 1 Spotify. Bijvoorbeeld afgelopen week, komen er dan ook extra boekingen binnen? Hoeveel gaat dat?
2: Ik heb in 4 dagen tijd 180 boekingen bij kunnen schrijven. Het is echt...
1: Wauw.
0: En de tarief is natuurlijk ook even verdriedubbeld?
2: Ja, geen niet verdriedubbeld, maar wel...
0: Ik gun het je ook. Je moet daar trots op zijn, man. Dat is toch fantastisch?
2: Ja, het is... Soms nog een beetje, ik reed net met mijn manager de parkeergarage in hier. Hij zei, besef je het allemaal wel? Ik zeg, nee, niet nadenken, gewoon doen.
0: Gewoon doorgaan, hè?
2: Ja.
1: Je hebt natuurlijk aan dat tv-programma meegedaan. Dat tv-programma Ik Geloof In Mij. Nou, daar zat je met heel veel andere artiesten. Heb je dan nog contact met hun ook? En wensen ze jou dan ook succes? En zeggen ze, goh, wat leuk dat je dan met zo'n goede plaat komt?
2: Ja. René, tenminste René natuurlijk wel. René spreek ik, nou, niet René dagelijks, maar wel veel. En die app tegelijk, Gio app tegelijk. En de rest spreek ik eigenlijk niet of nauwelijks. Dus ik zou het ook wel heel raar vinden als die in één keer op de lijn kwamen.
0: Ja, maar het gaat vanzelf wel gebeuren met zo'n succes. Dat weet je ook hoe het gaat, toch?
2: Ja.
0: Nou, we vinden het fijn dat je hier bent. Zou je nog heel even, nu jij toch zo'n gave hebt voor succes... kunnen voorspellen wat er met het WK gaat gebeuren ten opzichte van Nederland?
2: Nou ja, ik zei ze komen niet verder dan de groepsfase... maar volgens mij zijn we daar wel door.
0: Ja?
2: Dus ik verwacht misschien nog wel een kwartfinale, maar dan zal
0: Maar hier moet ik je toch even corrigeren. Kijk, je moet gewoon geloven in de winst door het tegendeel wordt bewezen. Ja. Dat is zeg maar wat voor carrières geldt, dat geldt voor het voetbalteam. Vind je niet? We moeten gewoon
2: Dan worden we wereldkampioen. Tuurlijk.
1: Maar ik sta er net over na. Ik ben je eigenlijk nog niet geboekt om naar Amerika te gaan. Om op die oranjebus te gaan staan.
2: Ik heb nog niks gehoord.
1: Nee. Maar er kan elk moment komen natuurlijk.
2: Dat weet je niet. Ik heb wel van Yves Berensen filmpjes ontvangen dat ze daar volop aan het draaien zijn.
0: Ja.
2: Dus ja, het kan maar zo gebeuren. Ja,
1: die grote stoet, die grote oranjebus die door Amerika heen trekt. Met al die fans erachter. Ja, fantastisch. Ja.
0: Mogen wij je vragen om hier in het Radio Veronica Café, waar we super blij zijn dat je er bent. En ik bedoel, we hebben elkaar al vaak gesproken. Het is echt te gek om te zien dat je nu deze vangst te pakken hebt, dat het nu zo goed met je gaat. Zou je alsjeblieft naar de microfoon willen gaan en dit café nog gekker willen maken dan ze nu al zijn?
2: Ja, ik ga dat gewoon doen, jongens.
0: Ja, toch?
2: Ga ik doen.
0: Dames en heren, in het Radio Veronica Café zijn we trots om te kunnen aankondigen. De man die de zomerhit van 2026 op zijn naam heeft geschreven. In een paar dagen tijd 180 boekingen erbij. En waarschijnlijk de komende dagen komt er nog veel meer. Applaus en geniet ervan, Rutger!

0: groot succes voor Rutger van Barneveld. De zon ging zakken in de zee. Dankjewel, man. Dankjewel, Rutger. Maar er is nog meer zometeen hier vanuit het Radio Veronica Café in Breda.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekuit. 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
12: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
13: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
12: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
13: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
16: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
19: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
20: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
21: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
22: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
8: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Ga morgen alleen de weg op als het echt nodig is. Die oproep doet Rijkswaterstaat omdat het in een groot deel van het land code rood wordt. Vanaf middernacht waarschuwt het KNMI in 8 provincies voor onaangename benauwde hitte met kans op uitdroging en oververhitting. Het gaat om Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Brabant en Limburg. Daar wordt het 37 tot misschien wel 40 graden. Veel bedrijven passen de werktijden morgen aan. Scholen schrappen lessen en rechtszaken gaan in provincies met code rood niet door. Ondertussen houdt ProRails het spoor extra in de gaten omdat door de hitte allerlei storingen kunnen ontstaan. De rails, bruggen en elektronische systemen zijn er gevoelig voor. Vanwege de hitte vraagt het Rode Kruis om grote, koele gebouwen te openen voor mensen die in te warme huizen wonen of helemaal geen huis hebben. Zij lopen net als oudere, zwangere vrouwen en baby's extra risico. Een koele ruimte kan dan het verschil maken, zegt het Rode Kruis. Ook nog ander nieuws vandaag. Na 2 zware aardbevingen in Venezuela is het lastig inschatten hoe groot de schade is. Allerlei gebouwen zijn ingestort en veel mensen worden als vermist opgegeven. Officieel zijn er tot nu toe 164 doden geteld. Een aantal dat waarschijnlijk nog veel verder oploopt. Het Rode Kruis is een inzameling voor hulpgoederen begonnen op Giro 5125. Terug naar het weer. Het blijft nog lang warm. In het noorden is het iets koeler. Nu 25 graden en vannacht 15. Op andere plekken is het rond 32 graden. Daar blijft het boven de 20 graden vannacht. Morgen wordt het dus extreem heet. 35 tot misschien 40 graden. Met 's avonds kans op onweer. Ook zaterdag dik boven de 30 graden. De files dan zijn er een stuk minder dan normaal. Op donderdagavond wel wat flinke vertragingen door ongelukken en pechgevallen. En werkzaamheden, zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor Waardenburg 17 minuten extra door werkzaamheden op de A27. Dan de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoetwoudendorp een kwartier. A27 Breda-Gorkum voor Gorkum 20 minuten. En tot slot bergingswerkzaamheden nog op de A59 Zonzeel-Den Bosch. Daarvoor knooppunt Empel een vertraging van 17 minuten.
9: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
10: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
12: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Oh, wat een goal! Goal?
19: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Kessie, kessie.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

0: Eric Clapton en Forever Man bij Radio Veronica live vanuit het Radio Veronica Café. Ik draag deze platen op aan iemand. Twee mensen eigenlijk, daar hebben we net appcontact mee gehad. Namelijk Roel en Albert, die worden daar denk ik wel heel blij van. Dus bij deze. En over blije mensen gesproken. Wij zijn Wouter Frank en we zijn heel blij. Want we maken de middagshow bij Radio Veronica. En we zijn nu in ons Radio Veronica Café. Dat wil zeggen, ik zit hier achter de knoppies. Maar mijn maatje Frank loopt met een mobiele microfoon het café. Waar allemaal mensen gezellig aan een biertje zitten.
1: En bitterballen. Ik ruik bitterballen. Het hele, alleen er is, hij heeft zich net ook een klein drama voltrokken, Wout. Wat is je naam?
2: Ik ben Jesse.
1: Ah, Jesse, er is iets misgegaan, hè?
2: Ja, wij zaten vast in de lift.
1: Sorry?
2: Wij zaten vast in de lift.
1: In de lift?
2: In de lift, ja.
1: Waar?
2: We hadden, ja, hierachter bij de Albert Heijn.
1: Dus jullie wilden een beetje op tijd hier bij het Radio Veronica Café zijn?
2: Ja, we wilden op tijd hier zijn. We hadden de auto netjes geparkeerd. En daarna gingen wij de lift in. En die lift stopte mee.
1: Hoe lang heb je vastgezeten?
2: Ik denk, ja, goh, we waren sowieso al wat later. Ik denk dat we zeker een half uurtje vast hebben gestaan.
1: En hoe was de airco in de lift?
2: Fantastisch goed.
1: Not.
2: Niet aanwezig.
1: Nou, super fijn dat jullie toch gehaald hebben.
2: Ja, we zijn super blij dat we er uiteindelijk nog zijn. Wel jammer dat we samen wel het hebben gemist en Robert. Maar ja, dat is niet anders.
1: Ah, ja, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. We hebben de opnames nog en dan kun je het lekker terugluisteren op radioveronica.nl. Tussentijd loop ik ook heel even richting de bar. Want we hebben dus ook een hele speciale barman.
0: Nou,
1: die,
0: inderdaad.
1: Die staat te tappen alsof zijn leven ervan afhangt. En ik weet dat hij echt een hele mooie kroeg thuis heeft.
0: Ik maak hem als de eerste een getapte barman.
1: Een getapte bar.
3: Kijk eens even wat ik hier heb.
1: Nou, Gerard Ekdom, dames en heren.
3: Goedemiddag.
1: Wat heb je allemaal, Geer?
3: Ja, ik heb dat Frans-Duitse flesje heb ik hier. Met die molen, de knaller is dit, hè?
1: En de ontbrekende 15, waar zijn die?
3: Ja, sorry.
1: In het maagje van Gerard?
3: Je moet even wat je de mensen serveert even voorproeven, hè?
1: En dat doe jij wel goed, hoor.
3: Doe dat even. Kijk, je moet hem even ter mond nemen voor het smaakje.
1: Ik roep het vaak.
3: Jij ook natuurlijk,
1: ja,
3: hè?
1: Ja, precies. Hey, zou je heel even mee willen lopen, Geer? Want er zijn namelijk een paar mensen die waren, nou ja, ik wil niet zeggen boos, maar die zeiden, joh, jullie hebben op de radio geroepen dat er shotjes geserveerd worden, maar ik heb nog geen shotjes gezien. Dus dan krijg je wat dat betreft, hi, hallo, hi. Jullie wilden een shotje, toch?
4: Ja, heel graag.
1: Nou, we hebben een hele doos.
3: Kijk eens een shotje, jongens. Kijk eens. Is dat lekker of niet? Sineer kapot, hè? Neem. Neem. Nee, er wordt helemaal niet gegeneerd.
1: Maar sterker nog, er worden we gewoon twee uitgerukt.
3: Mooi oranje kleurtje ook, vind je niet?
1: Zeker een mooi oranje kleurtje. Neem er zelf ook drie mee.
3: Neem er zelf drie mee.
1: Hoppa, ja. Toch, we moeten natuurlijk toch nog eventjes doorzien komen. Geer, succes, hè?
3: Dankjewel, ik doe mijn best.
1: Ja. Doe jij even gewoon een rondje door de kroeg?
3: Er staat schuim op je voorhoofd, dat weet je, hè?
1: Ja. Oh man, wat is dat heet. We maken ons op zo meteen voor een fantastisch optreden van Even Serieus.
0: Is het warm? Echt waar, meen je dat nou?
1: Nou, maar echt, weet je, sinds ik gestopt ben met sporten,
0: ja?
1: Rutst het zweet over mijn voorhoofd. Dat is niet te zuinig.
0: Er is zoveel wat ik kan zeggen, maar ik doe het niet.

0: dat die sfeer natuurlijk echt compleet is. Dat zijn niet wij, dat is niet de bondscoach, dat zijn niet de analisten. Maar vier Brabantse jongens die weten dat het pas echt feest is op het moment dat zij binnen zijn. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor. Even serieus! Ja!
1: Leuk man.
2: Want dit moeten ook voor jullie bar drukke tijden zijn, toch?
3: Nee, niks te doen. Niks te doen.
0: Verveel zich kapot.
3: Verveel me kapot. Het is ook heel warm ook nog. Dus,
4: Nee, het is we zijn speciaal hier voor het zwembad uitgekomen, ja.
2: Ja. Heel goed.
4: Wij moesten 360 graden draaien.
2: Misschien moet je heel even de koptelefoon die je opzet. Dat is waarom het zo piept. Dus als je die weg doet. Dus dat is gewoon eigenlijk best wel heel irritant.
0: Ja.
2: Ja, en nu is het over.
4: Nee. Doe wel zonder koptelefoon.
0: Ik was toch een beetje trots, mannen, afgelopen weekend. Ik was zaterdagavond bij de Toppers. En dan zie ik jullie weer in die Amsterdam Arena staan. En dan denk ik, ja, dit is toch wel gewoon vet. Je staat gewoon in de arena.
4: Ja, dat was een bijzonder momentje. Want het is het grootste optreden wat we ooit gedaan hebben. Maar ja, die ontlading, volgens tot Frans Bauer, daar zijn wij zelf groot fan van. Ja. Maar die koos om toch wel een rustig liedje te zingen, net voor ons, dat wij met Bijlo opkwamen. Dus je merkt ook dat volk ook echt even weer rustig werd. En daarna kwamen wij en dan was het weer ontploft.
2: Maar zag je dat dan als een voordeel? Of dacht je van, gaat het wel goed komen?
4: Ja, nou, wij stonden daar wel tussen grootheden. Dus af en toe was het wel een beetje spannend, ja. Maar, maar het is goed gedaan.
2: Inmiddels ben je zelf ook geen amateur meer, hè? Dat weet je.
4: Ja, jij zegt het.
2: Nee, het was ook een grapje.
0: Weet je wat vandaag nog extra bijzonder maakt? Dat René, de halve familie is hier aanwezig, hè?
3: Ja, ik heb ze allemaal meegenomen. Ik dacht, cafeetje, 4 gratis muntjes. Daar zijn ze wel voor in.
2: Wie heb je meegenomen dan?
3: Ik heb vandaag mijn zus bij.
2: Ja?
3: Mijn moeder en de man van mijn zus. Ja, ze zijn allemaal aanwezig.
0: Ja, leuk, man. Leuk.
2: Hey, en we hadden nog een deeltje uitstaan wat shirtjes betreft, geloof ik, hè?
0: Ja, dat is zo, ja. Jullie zouden een Radio Veronica shirtje krijgen, mannen.
2: En dan zouden wij een shirtje voor terugkrijgen.
0: Die moet eigenlijk wel nu aan. En inderdaad, wij zouden daar een shirtje voor terugkrijgen. Hoppa. Een speciaal jullie maat ervoor uitgekozen.
3: Even serieus. Nee. Ik zal even de goede maat het even delen.
2: Mooi toch?
4: Kijk, doe Milan maar een emmertje.
3: Ja. Dat gaat niet passen hoor, de emmertje.
2: Hey, luister. En sowieso we zien elkaar sowieso bij de Zwarte Cross. Dat vind ik al heel erg leuk. Het zou mooi zijn als je dan deze shirts aan hebt. Ja, god, weet je wat het is? We hebben toch wel gemerkt, jullie hits, maar met name die allereerste. Wat heb jij? Oh, we krijgen een shirtje terug ook.
0: Even serieus shirtje terug, zoals afgesproken inderdaad.
3: Top. En ze vallen wel klein. Ze vallen wel redelijk klein.
0: Ja, maar
3: we kunnen wel afspreken, als jullie nou bij de Zwarte Cross ons shirt aandoen, dan kunnen wij op de radio makkelijk jullie shirt aan.
0: Nee, niet op de radio, podium, hè?
3: Dan kijk ik even naar Stefan.
0: Oké, hier wordt nog over. We kijken even serieus. Fotocouture. Echte fotocouture.
3: Mooi. Jongens, eigen ontwerp.
2: Mag ik jullie nu even serieus vragen om je om te draaien? En trek inderdaad wel even je shirt aan, want half naakt op een podium, dat vinden wij op zich niet erg, maar krijgen we toch gedoe mee. Moeten we niet hebben. En ga daar staan, neem dit café mee en laten we nog meer positieve energie Nederland insturen voor twee belangrijke wedstrijden vanavond. Nederland speelt, Curaçao speelt, maar dat gaat nog beter als jullie hebben opgetreden. Voor jullie, allemaal hier en thuis, bij Veronica, in ons café, applaus voor Even Serieus! Er worden nog wat shirtjes aangetrokken, oortjes worden ingedaan. En knallen maar, komt u maar. Ja.

0: gelegd.
1: Zo, het is inmiddels 38 graden hier.
2: Nou, maak er maar 46 van.
0: En ik moest wel heel erg lachen, want ik zag jou ondertussen optreden en een t-shirt aantrekken en je koptelefoon opdoen. Dat had je wel heel goed allemaal tegelijk, hoor. Ja, en nu zoek je weer een koptelefoon.
2: Ja, sorry, we zijn er weer,
0: Nee, dat je lekker bezig bent, dat was eigenlijk de boodschap.
2: Ja, jullie ook. Ja, jullie ook.
0: Mensen, nog meer zometeen live vanuit Breda hier in het Radio Veronica Café. Waar we onder andere een klein beetje vooruit gaan blikken voor de wedstrijd vanavond van Curaçao die om 10 uur gaat beginnen.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZKB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
13: Even proosten. Even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
14: Veronica Weerbericht.
0: Vanavond blijft het warm. Maar goed, dat zag je wel een klein beetje aankomen. 25 graden tot lokaal 37 graden in het zuiden. Dat is de temperatuur overdag geweest. En vanavond loopt die maar een heel klein beetje terug. Vannacht koelt het dus af, maar morgen opnieuw heel heet. Lokaal kan zelfs de 39 graden worden aangetikt. Het is inmiddels 6:58. Daar zit hij nog altijd op het moederschip te Amsterdam. Ons steun en toeverlaat. En weter van het nieuws over de hele wereld, Sietse Roskam. Bijzonder goedenavond.
15: Goedenavond. Een unieke situatie in ons land. Morgen is het code rood vanwege benauwde hitte. In 8 provincies, behalve de 3 noordelijke en Zeeland, is het advies om uit de zon te blijven en uitdroging en oververhitting te voorkomen. Eerder oproep van het KNMI om binnen te blijven is ingetrokken, omdat het in sommige huizen juist heel erg heet is. Rijkswaterstaat roept op de weg niet op te gaan als het niet nodig is. Ja, veel scholen blijven morgen dicht. Bedrijven passen werk- en openingstijden aan vanwege code rood. Evenementen worden geschrapt of ingekort. En in het OV worden maatregelen genomen om storingen zoveel mogelijk te voorkomen. Misschien zou het in het Zuidoosten zelfs 40 graden kunnen worden. En vandaag is het ook vooral dag 15 van het WK voetbal. Met de laatste groepswedstrijd van Nederland. Vannacht om 1 uur tegen Tunesië. Als het goed is, want er is heel veel regen onderweg naar speelstad Kansas City. En ook onweer, vooral in de uren voor de aftrap, moet dat daar allemaal gaan gebeuren. En dan is het even afwachten of de wedstrijd moet worden uitgesteld of onderbroken straks. Dat is nog niet echt helemaal in te schatten. Even nog het complete schema van vandaag. Om 10:00 straks Curaçao Ivoorkust. Gaan jullie het ook nog over hebben, hè, zometeen.
0: Ja,
15: tegelijkertijd is het dan ook nog Ecuador-Duitsland in dezelfde groep. Om 1:00 dus Tunesië-Nederland en Japan-Zweden. En daarna voor de echte liefhebbers om 4:00 kun je ook nog kijken naar Turkije, Amerika en Paraguay, Australië.
0: En heb je nog een tipje?
1: Ja, tipje. Waar moeten we van wakker blijven?
15: Nou, ik zou gewoon de hele avond wakker blijven en vannacht Nederland mee pikken en daarna misschien met een schuine oogje nog naar wat er daarna komt kijken als het te warm is om in slaap te vallen.
1: Maar Sietse, wat raad je aan als het gaat om de wekker zetten voor de wedstrijd van Nederland? Zeg je gewoon joh, strak op de tijd dat hij eigenlijk moet beginnen? Of kunnen we er beter gewoon 7:00 van maken morgenochtend?
15: Nou ja, als je niet wakker wilt blijven tot 1:00... zou ik hem gewoon om 12:55 zetten. En dan heel even kijken of de wedstrijd niet is uitgesteld. Anders je nog een keer omdraaien. En anders gewoon de tv aan natuurlijk gelijk.
1: Al dus slaapcoach Sietse Roskam.
0: Ja, nou ja, en je had ook een goede theorie. Want ze kijken dan, het onweer moet een bepaalde periode uit de buurt.
1: Half uur.
0: Hoe was het ook alweer?
15: Ja, als het binnen 13 kilometer rond het stadion onweer is, moet je een 30 minuten wachten. Als er binnen dat 30 minuten dan geen nieuw onweer is, kun je weer verder spelen. Is er wel nieuw onweer, gaat er weer een klok lopen van 30 minuten... waarin het niet mag onweren.
0: Het wordt een heel onrustig nachtje.
1: Sietse, ja. Dankjewel. Het is niet heel onrustig meer op de weg. Het is sterker nog, het is vrij rustig. 12 vertragingen nog, 38 kilometer in totaal. Dit zijn de vertragingen vanaf 10 minuten. De A10 Amstel-Koenplein tussen Amsterdam-Rivierenbuurt. En de Nieuwe Meer, 27 minuten. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. Daar sta je 10 minuten te wachten. En de A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Sint-Annabos, 11 minuten. Compleet overzicht waar die overige vertragingen in staan. En de flitsers vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
0: Normaal gesproken zouden we nu een mooi top 40 hitarchief hebben. Maar nee, wij zijn aan het voorgloeien voor de wedstrijden vanavond van Curaçao en Nederland. Dit is de middagshow. Wij zijn Wout en Frank live vanuit het Radio Veronica Café.

0: Rot in Me Kitchen. UB40 hoorde je bij Radio Veronica. Wij zijn even lekker het terras opgedoken buiten. Bij Jim. Jim van der Del. Is groot, groot supporter ook inmiddels, hè, van het elftal van Curaçao.
1: Sowieso. 100%.
0: Maar met name heb je ze ook gewoon heel erg gevolgd de afgelopen periode. En dat is ook de reden dat je hier bent. We hebben je de afgelopen keren, afgelopen uitzendingen, hebben we je ook uitgebreid gesproken hier.
2: Nou ja, en wij delen de liefde voor het prachtige eiland. En vooral ook voor het feit, Jim, dat kijk, de huldiging op Curaçao is al geweest. Alleen al het feit dat het land meedoet, vinden ze voldoende. Maar laten we nu toch eens even gaan kijken. De eerste wedstrijd, dat was niet fijn tegen Frankrijk. Maar het ging de afgelopen keer best wel goed. Een gelijkspel.
1: Duitsland, hè, was het.
2: Sorry, Duitsland, je hebt gelijk, ja. Ja, maar Duitsers, Fransen is allemaal hetzelfde.
1: Dat is één pot nat. Maar wij zijn Nederlanders en wij vinden dat. En ik had gisteren een lokale journalist aan de telefoon die zegt, wij hebben die 7-1 gevierd. Want wij hebben gescoord. Dus wij hebben een hele andere mindset.
2: Nee, maar zo zitten ze er ook in. En dat vind ik ook wel mooi. Maar toch eventjes reëel de kansen. Wat gaat er met Curaçao gebeuren de komende dagen?
1: Nou, als ze winnen, dan komen ze op 4 punten. En de beste 8 stuks van de 12, die gaan door. En op dit moment zijn er al 2 ploegen die 3 wedstrijden gespeeld hebben en maar 1 punt hebben. Dus bij 4 punten ben je zo goed als zeker door. Ja, en dan moet Curaçao vanavond winnen van Ivoorkust. En dat is wel de laagst geplaceerde tegenstander als je kijkt naar de 3 tegenstanders waar ze tegen.
2: Het is geen Duitsland. Dit is echt wel reëel dat ze winnen.
1: Nou, het is minder moeilijk, maar het is nog steeds lastig. Kijk, het probleem bij Curaçao is eigenlijk dat ze niet zo makkelijk scoren. En dat is wel een dingetje. En daar moet wel iets aan gaan gebeuren. Ik heb net contact gehad met de staf. Selectie en de opstelling is gelijk gebleven. Dus 5-4-1. Dus dicht houden en dan hopen op de counter. Dat is het strijdplan voor vanavond.
2: Dick Advocaat is de coach van het elftal. De man is geen 20 meer. Gaat richting de 80. Kijk, gaat dit dan zijn laatste truc worden? Of gaat hij hierna, wat denk jij?
1: Ja, er is een soort lobby gaande om Dick Advocaat bondscoach te laten blijven na het WK.
2: Ja, en waarschijnlijk minister-president van het eiland ook als het doorgaat.
1: Alles kan, alles mag. Ik hoorde gisteren iemand zeggen, als Dick Advocaat over 2 jaar zin heeft om een wedstrijdje te doen, moet die bondscoach maar gewoon even opzij schuiven. Dus ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren. Hij is 78, de gezondheid van zijn vrouw is iets waar hij absoluut rekening mee moet houden. Van zijn dochter weten we inmiddels ook. Dus hij zal afwegingen gaan maken of hij het wel of niet wil. Maar ja, hij gaat niet heel vaak naar Curaçao als hij bondscoach blijft. En het blijft toch kriebelen bij hem. Dus ik zie het hem nog wel doen ook.
0: Ik zag nog nog wat mooie beelden voorbij komen van het elftal van Curaçao dat aan het bidden was met de tegenstander. Ja. Geeft dat ook een beetje aan hoe het team is?
1: Ja, dat is echt uniek. Want dat hebben wij nog nooit eerder gezien. Hè. Ze hebben het na Duitsland gedaan met een paar Duitsers erbij in een kringetje en dan samen bidden. En na Ecuador weer. En dat is echt hoe het is. En in die ploeg heb je Kenji Goré, dat is de geestelijk leider. Ja, dat is echt een inspirerende jongen als je die hoort praten. Die is heel erg met het geloof bezig. Er zijn grotere, hogere machten. En die zijn voor hun nu weer actief. En daar zullen ze vanavond weer een beroep op doen.
2: Ja, mooi hoor. Het mooie vind ik dat je uit dit team, uit dit land, uit deze cultuur zoveel kunt halen waar we allemaal wat aan hebben. En ik snap echt wel dat ze inderdaad tegen Duitsland, dat is een heel ander land, ook op voetbaltechnisch gebied. Maar hoe relaxed zij erin staan. Hoe zij denken, jongens, we genieten van iedere minuut dat we spelen. Daar kunnen we allemaal toch iets van leren, team.
1: Ja, ik vind het heel mooi om dat te zien. De liefde, de hoop, de puurheid, de oprechtheid, dansen, warmte. We kunnen nu een beetje die warmte voelen hier. Hè. We zouden eigenlijk een paar tropische biertjes moeten hebben en dan de heupjes los. Maar ja,
0: Kunnen we regelen.
1: Jij bier hebben, jongen. Als jij een tropisch biertje hebt, die heupen blijven wel stijf bij mij. Ik heb nog niet dat hele, die swing zit er nog niet in.
2: Nou, na 5 bier word ik heel soepel, vriend.
0: Nee, luister, ik vind overigens ook wel mooi dat, voor de duidelijkheid, Jim heeft ook een shirt aan van het team van Curaçao, de Blue Wave. En dat staat je fantastisch, Jim.
1: Ja, ik krijg ook veel leuke reacties op straat.
2: Ja.
1: Ik denk als ik hier een Aro Den Haag shirt had aangedaan, dat ik meer ellende naar mijn hoofd toe had gegooid gekregen dan nu. Het is wel de handhaving die wel aankomt rijden. Dus ik weet niet of dat hier met...
0: En die komen voor jou.
2: En die komen voor jou. Dus we gaan afronden. Maar leuk dat je er was. Nee, zonder gekheid. Tof dat je er was. En ja, vanavond, zeg het. Wat gaat het worden?
1: Laten we gewoon een beetje chauvinistisch blijven. 1-0. En dan door. En dan kunnen we met de uitzending ook nog door. Hè? Want dan hebben we Nederland en Curaçao erin. Dat is voor jullie ook leuk. Het zou toch top zijn dat Dick Advocaat ook nog een overwinning pakt.
2: Ik vond het sowieso fijn dat jij er was. Dat vind ik al een winst.
1: Nou, dankjewel. En nu die tropische pilsen.
0: Hoppa.
2: Gaan we regelen.
0: Jim, dankjewel.
3: Iedere middag vanaf 4 uur.
2: Is this thing on?
3: Bo

0: Police bij Radio Veronica en Message in a Bottle. Dit is de middagshow. Wij zijn Wout en Frank en wij zenden uit vanuit het Radio Veronica Café. En we hebben ons de hele middag biertechnisch goed gedragen, Frankie. Er is alleen maar spa ingegaan en een paar colaatjes.
1: Bij jou?
0: Bij mij inderdaad.
1: Nee.
0: Maar toch even, hè, van alle biertjes die ik in mijn leven heb gedronken. We hebben net een koud pilsje gepakt. Dit is de allerlekkerste van mijn hele leven.
1: Ja, maar weet
0: mijn
1: je wanneer
0: God,
1: die,
0: dat valt hij goed.
1: En weet je wanneer die gewoon het allerbeste smaakt? Op het moment dat het gewoon inderdaad echt heel warm is. Je een tikkeltje bezweet bent. En dan zo'n ijskoud pilsje tegen die lippen. Nou, dan je kan mij niet gekker krijgen. Ik loop heel even naar buiten, Wout. Is dat
0: ja,
1: goed?
0: Ja, natuurlijk.
1: Heel even kijken hoe de sfeer is. Baila, baila, baila, baila. Ja, een sfeertje zit er goed in, hoor, richting de wedstrijd hier buiten het Radio Veronica Café. En wij gaan hier de komende uurtjes ook nog wel even door.
0: Vanavond om 10 uur speelt Curaçao tegen Ivoorkust. Vannacht om 1 uur speelt Tunesië tegen Nederland. Curaçao en Nederland gaan uiteraard vanavond winnen. Daar moeten we gewoon voor bidden, daar moeten we voor gaan, dat moeten we manifesteren. Als je opblijft voor de wedstrijd van vannacht en je moet morgen heel vroeg je bed uit, dan hebben we misschien goed nieuws.
1: Namelijk dat wij je koffie gaan betalen.
0: Ja.
1: En die koffie, die heb je hard nodig morgenochtend. Want ja, het gaat een zware nacht worden. Het wordt een plaknacht. Het wordt een nacht waarop je voetbal gaat kijken. Dus weinig slaap. Dus die koffie, die heb je nodig.
0: Nou.
1: En wij gaan dat voor je betalen.
0: Met een beetje onweer en een beetje pech. Kan het zomaar zijn dat Gerard morgen om 6 uur met het programma begint. En dat de wedstrijd nog moet beginnen.
1: Ja, dat kan ook.
0: Maar dan nog steeds mag je gewoon je koffietikkie sturen naar de studio van Radio Veronica. Dat legt Gerard morgen allemaal uit. Jij bent er ook bij morgenochtend, Frankie. Ja. En jongens, ja, we wensen jullie een ontzettend fijne wedstrijd. Zowel Nederland als Curaçao. Geniet ervan, maak er een man.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach Curaçao.
2: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Vanwege code rood voor de benauwde hitte morgen roept de Rijkswaterstaat op om dan niet de weg op te gaan als het niet hoeft. Stap je wel in de auto, neem dan water mee en een paraplu om je te beschermen tegen de zon. Bij pech is het advies. In 8 provincies wordt vanaf middernacht gewaarschuwd met code rood. Alleen in de 3 noordelijke en in Zeeland blijft het bij code oranje. Veel scholen geven geen les vanwege code rood morgen. Rechtszaken gaan niet door. Bedrijven komen met andere werk- en openingstijden. En rijexamens gaan niet door. Pretparken Walibi en Drievliet blijven dicht. En OV-bedrijven proberen het voor medewerkers en reizigers zo aangenaam mogelijk te maken. En Ajax lijkt te stunten met een nieuwe keeper. Volgens Voetbal International en Spaanse media komt de Duitser Ter Stegen over van FC Barcelona. Hij heeft daar geen basisplek meer en werd al verhuurd aan Girona. Ajax zou Ter Stegen ook gaan huren. Het weer heet dus, met nu in de zuidelijke helft van het land nog boven de 30 graden. In steden daar blijft het vannacht misschien zelfs 25 graden. Noordelijker is het wel wat koeler. Morgen zonnig en extreem heet, 35 tot 40 graden.
17: Holy shit, even nog over de wedstrijd van vanavond. Ja. In 2010 hadden we die Octopus, weet je dat nog?
16: Ja.
17: Dit jaar hebben we Sietse Roskam.
16: Ja.
17: Dus wat gaat het worden vanavond?
16: Nou, dat wordt wel een vrij makkelijke overwinning voor Nederland.
17: Oké, wat moet iedereen invullen bij de Toto?
16: Een eentje.
17: Een eentje.
16: Oh nee, wacht, we spelen uit, hè?
17: Oh ja, officieel. Dus hoeveel gaan we winnen?
16: Ik denk dat het 3 of 4-0 voor Nederland.
17: Oké, dus dat even invullen bij de Toto. En dan hebben we het allemaal goed. Dus hebben we allemaal rijk morgen. De situatie op de weg dan. Veronica Verkeer of Flitsmeister staan op dit moment 7 vertragingen. Je krijgt ze vanaf 8 minuten of met een bijzondere oorzaak. Te beginnen op de A10, dat is Amstel richting Koenplein. Tussen Amsterdam Rivierenbuurt en de Nieuwe Meer 29 minuten. Dat komt door ongeval. De A16 Rotterdam richting Breda. Bij Hendrik Ido Ambacht 13 minuten. Dat komt door een te hoog voertuig. En de A58 Breda richting Tilburg bij Galder 10 minuten. En dat komt ook door een ongeval met een vrachtwagen.
18: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
19: Oh, daar heb je Tante Lies.
2: Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
21: Hola, ¿dónde está mi casa?
20: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
21: Paella, paella.
20: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
21: Buenas noches.
20: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
22: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
23: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
24: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
25: Rook?
24: Nee, och, ik heb hem zelf och.
25: Nee, rook, uit de meterkast.
23: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
24: Zo, koffie?
23: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
26: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
27: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
28: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
29: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
30: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
29: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Sugar Babes en Round Round bij Veronica. En houden we het nog een beetje vol met z'n allen.
1: Opa, het wordt nu alweer warm buiten. Opa, opa.
2: Het wordt alleen maar warmer buiten. Ik hoop dat het een keer kouder gaat worden.
0: Ik ook.
1: Ja, ik hoor.
2: Ik vind dat warme weer zit verdomme zo. Ik ga even in de schaduw.
0: Ja, en terecht Kees, want het is ongelooflijk heet. Maar wij zijn er voor je met de beste muziek aller tijden. Zometeen onder andere Damiano David, ook Jimmy Cliff komt eraan. En natuurlijk onderweg richting het Nederlands elftal van nacht om 1 uur. Eerst nu Roxette, dit is Joyride.

0: Jimmy Cliff en Reggae Night. Langzaam richting de heetste nacht in tijden. Het wordt iets koeler dan 25 graden.
1: Wat is het hier warm?
0: Ja, wat is het hier toch warm in Rome? Is het ook niet veel beter hoor. Temperaturen morgen richting de 35 graden. Dus ja, slecht nieuws voor deze beste man. Ook airco op zijn hoofd. Hij komt er namelijk vandaan. Damiano Rafit en de First Time.

0: en Karma Chameleon. Dit is Radio Veronica met YouTube. Zometeen ook Carly Rae Jepsen komt eraan. En wij gaan morgenochtend jou verblijden als je A moet werken met deze bloedhitte. En B, het Nederlands elftal speelt natuurlijk vannacht. Je gaat daar niet vroeg van in je bed liggen. Dus morgenochtend gaan we jou eruit helpen. We gaan namelijk wat betalen voor je. Hoe het zit hoor je zo.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
5: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
6: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
5: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: De situatie op de weg. Veronica Verkeer of Flitsmeister staan 3 vertragingen gemeld. 1 op de A10 Amstel richting de Nieuwe Meer. Bij de Schinkelbrug 24 minuten. De A10 dan Watergraafsmeer richting Koenplein tussen Landsmeer en Koenplein 5 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Beek en Duitsland 7 minuten. Aantal flitsers dan 1 op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Zaltbommel 100.4. Op diezelfde A2 de andere kant op bij Hedel 106.5. De A4 Delft richting Schiedam bij Schiedam 61.2. Vanavond om 10 uur speelt Curaçao de wedstrijd voor het WK in Nederland. Vannacht om 1 uur tegen Tunesië. Heel wat voorspelletjes die al binnenkomen via de app. Altijd leuk om van je te ontvangen via de gratis app van Radio Veronica. Voel je niet verplicht, mag wel. Kreeg een berichtje binnen van Marieke, die is er zeer van overtuigd. Ze zegt, ja, dat wordt minimaal 7-0 voor Curaçao. Oké. En een nulletje of 13 voor Nederland. Oké.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
9: Iedere werkdag. Vanaf 4 uur.
10: En nu.
9: Ferry Omen.

0: tijdje niks meer van gehoord. Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe bij Veronica. Ik vroeg net aan jou, goh, een klein voorspellingje van de wedstrijd van Nederland tegen Tunesië vanavond. Bijna iedereen in de app, wat zeg ik, eigenlijk iedereen in de app denkt wel dat Nederland gaat winnen. Jan, die kent helemaal geen genade.
1: Ik denk zelf het gewoon winnen natuurlijk, ja. Als het doorgaat.
0: Ja, precies, gewoon winnen natuurlijk als het doorgaat. Dat, ja, dat is nog maar de vraag natuurlijk met dat onweer van vanavond. We gaan het zien. Ondertussen de pre-party met de beste muziek aller tijden. Kist voor je onderweg. Ook Inner Circle met een hele lekkere zomerse banger naar YouTube. And Where the Streets Have No Name.

Dit is Veronica. Het station dat morgen je koffie betaalt tijdens code rood. De dag des doods. De dag dat heel veel scholen dicht zijn. Heel veel pretparken zijn dicht. Heel veel mensen blijven gewoon thuiswerken. Maar mocht jij morgen een van die werkende helden zijn, dan betalen wij jouw koffie. En met die wedstrijd van vannacht op de planning dachten we, joh, mocht jij je koffie to go gaan halen, stuur dan morgen even een berichtje richting Gerard en de rest van het team van de ochtendshow. En dan betalen wij morgen jouw koffie. Dit is Kiss.

0: Inner Circle en Sweat bij Veronica. Het is de donderdagavond. Goedenavond met Bon Jovi zometeen. Dua Lipa komt er ook aan, net zoals Guns N' Roses. Een beetje gitaren.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
5: Sportief.
6: Oké. Okay.
5: Betrouwbaar.
6: Oké. Okay.
5: En zuinig.
6: Oké. Okay. Shun.
5: Sorry?
6: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
7: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
11: Fomar. Voordeel markt.
12: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
14: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
13: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
15: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
20: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
21: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
23: Hey, ben je er weer?
24: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
23: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
24: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
23: Ja, lekker.
25: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
26: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk.
25: totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws.
0: Het is 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Een Nederlands reddingsteam gaat morgen naar Venezuela om te helpen na de dubbele aardbeving. Met 65 mensen en 8 speurhonden. Hun belangrijkste taak is het zoeken naar slachtoffers onder het puin. Door de 2 aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe 188 mensen om het leven gekomen. Het kabinet wil extra vaart zetten achter een verbod op zware luchtbuksen, meldt RTL. De AIVD waarschuwde al voor dat soort krachtige buksen die werken met samengeperste lucht. Ze vallen nu niet onder de wapenwet. Een nieuwe wapenwet komt eraan, maar dat duurt nog even. Daarom wil het kabinet nu al de zware buksen verbieden. In de Waal bij Nijmegen is een jongeman dood uit het water gehaald. Hij was van een brug gesprongen en kwam niet meer boven, meldt de Gelderlander. Er werd gezocht met een boot, een helikopter en een drone. Na een uur werd zijn lichaam gevonden. Kansas City is massaal uitgelopen voor de fanwalk van de Oranje fans voor de wedstrijd tegen Tunesië. Duizenden mensen sloten zich aan in oranje kleding en dansten gezellig mee van links naar rechts. De optocht ging dwars door het centrum. De wedstrijd zou om 1 uur vannacht beginnen, maar het wordt misschien later, want er komt onweer aan. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm en ook het weekend blijft tropisch.
3: Met z'n allen dus richting Friesland. De situatie op de weg dan. Veronica verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen gemeld. Eentje op de A1. Dat is Hengelo richting Osnabrück. Tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 5 minuten. De A12 dan Arnhem richting Oberhausen. Ook richting Duitsland. 9 minuten. Nog een aantal flitsers. Eentje op de A2. Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel 100.4. En de A4. Delft richting Schiedam. Bij Schiedam 61.2.
4: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
5: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
27: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
27: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
29: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
30: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
31: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.nl.
32: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
33: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
34: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
35: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
36: Lees nu De Terugkeer. De nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
37: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
36: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: en Don't Start Now bij je vrienden van Veronica. Goedenavond, mijn naam is Ferry. Langzaam richting de wedstrijden van vanavond. Curaçao speelt om 10 uur het WK. En Nederland om 1 uur vannacht tegen Tunesië. En ken je die oranje bus, die bus die al jaren meegaat richting het WK? Die is op dit moment ook in Amerika. En iemand die al jaren onderdeel is van die oranje bus is Esther. En ik had Esther een paar uurtjes geleden geappt. Ik zeg, joh, hoe is het daar? En toen stuurde ze, nou, toen voor haar nog ochtend was in Amerika, stuurde ze even een appie.
1: Goedemorgen Ferry, Esther hier vanuit Kansas City. Ik ben een van de leden van de Oranje Bus en wij zijn al eventjes onderweg door Amerika. Het is ontzettend bijzonder. We zijn hier natuurlijk nu voor de wedstrijd Tunesië-Nederland, die bij jullie midden in de nacht plaats gaat vinden, bij ons einde dag. Wat wij hier meemaken is echt bizar, is echt ongekend. We worden zo verwelkomd. Texas heeft ons met open armen ontvangen. Echt geweldig. We hebben, misschien heb je dat nog gezien, langs de weg gestaan met pech. Nou, daar kwamen politie kwam ons helpen. Mensen kwamen met drankjes, met eten aanzetten om ons te helpen, om ons te verwelkomen. Dus Amerikanen zeggen ook allemaal, we needed you, we needed this positivity. Ja, echt fantastisch. Nou ja, en nu dus de wedstrijd. Dat gaat bepalen wat de vervolgronde gaat worden. We zijn ons al aan het voorbereiden of dat het eventueel Monterrey in Mexico kan worden. Of Houston, want op het moment dat we naar Mexico gaan, moeten we ook meteen de volgende ochtend weer doorrijden, omdat we 3 dagen onderweg zijn. Die bus van ons die gaat maximaal 80 kilometer per uur. Dus je kunt je voorstellen dat wel eventjes duurt.
0: Ja, dat ben je al een film onderweg, ja.
1: Maar het is een waanzinnig mooi avontuur om dit zo mee te maken. En als je het ook van dichtbij wil meemaken, volg ons ook vooral op de socials, @DutchOrangeBus. Want daar proberen we een beetje mee te geven. We zeggen altijd, we zijn van fans, voor de fans. We proberen een beetje mee te geven wat wij allemaal meemaken. Maar het is zoveel dat het natuurlijk niet allemaal voorbij komt. Maar het is fantastisch.
0: Ah, wat leuk. Nou, volg ze dus vooral even inderdaad op hun Instagram. De Oranje Bus. Nou, allemaal in aanloop richting de wedstrijd van vannacht. Zometeen de Bee Gees. En dit zijn de Guns en Sweet Child O' Mine.

0: Joop die had zeer weinig te klagen. Ja, dat dacht ik, die was er blij mee. En Richard ook.
1: Lekker man, lekker gitaren.
0: Dat dacht ik. Lekker.
1: Groetjes.
0: Groetjes terug. We zijn er voor je met de beste muziek aller tijden. Door de Guns N' Roses en

0: need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes.
1: Paolo Nutini en New Shoes bij Veronica Emiwana. Zometeen de Doobie Brothers, Summer. En ook Lou Bega om toch een beetje die zomerse stemming te blijven.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
7: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
10: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
14: Oranje fans opgelet,

0: situatie op de weg. Veronica verkeer door Flitsmeister staan twee vertragingen gemeld. Eentje op de A7, dat is Heerenveen richting Groningen. Bij Beesterzwaag 5 minuten en dat komt door een auto met pech. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 9 minuten. Aantal flitsers dan. Eentje op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Zaltbommel 100.4. Op diezelfde A2 de andere kant op bij Hedel 106.5. De A4 Delft richting Schiedam bij Schiedam 61.2. En de A28 Amersfoort richting Utrecht bij Leusden 15.7.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu.
1: Ferry Omen.
2: Met de

The Simple Minds and Promise You a Miracle. Dit is Radio Veronica. Door de hitte morgen. A, code rood. B, daarom zijn er heel veel scholen dicht. Het is wel aan de scholen zelf om te bepalen of ze open of dicht zijn. En op een aantal plekken zijn scholen wel open om een soort noodopvang aan te bieden voor kinderen, ja, van ouders die echt geen oplossing kunnen vinden. Maar heel veel scholen blijven gewoon dicht morgen door de warmte.

to the music bij Veronica. Zometeen onder andere Whitney Houston, eerste Shane Michael Booth. Ja, dat is een echte naam, Shane Michael Booth. Pak de eerste letter van zijn eerste naam, Shane, oftewel de S, dan de M, dan de B, krijg je Summer. Ik denk dat hij zo aan zijn artiestennaam is gekomen.

0: Whitney Houston en How Will I Know. Zometeen bij Veronica onder andere The Scene, Lionel Richie en ook Britney Spears.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de

0: smartphones van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Serieus. TV's in de badkamer en de keuken. Overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank.
3: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 9 uur.
21: Goedenavond, ik ben René Postma. Een asielopvang in een hotel in Utrecht wordt permanent, meldt RTV Utrecht. Het hotel staat aan de Biltse Straatweg en begon 4 jaar geleden als noodlocatie. Er zitten ruim 300 mensen. De gemeente gaat het hotel zo inrichten dat mensen er kunnen blijven wonen. Zo kunnen ze straks zelf koken. De ANWB vraagt automobilisten morgen alleen de wegenwacht in te schakelen als er echt iets aan de hand is. Onder deze extreme omstandigheden willen we vooral klaarstaan voor leden die het hardst nodig hebben, zegt de bond. Door de hitte was het sowieso al een drukke week voor de wegenwacht door overgekookte auto's. In het noorden van Venezuela, waar de twee aardbevingen waren, zijn plunderingen aan de gang. Beschadigde winkels worden leeggeroofd en in supermarkten zijn mensen op zoek naar eten. Ook worden branden gesticht. Het dodental van de aardbevingen is aan het oplopen. Er zijn tot nu toe 188 slachtoffers. Na elke WK-wedstrijd worden de shirts van de oranje spelers geveild en die van de wedstrijd tegen Zweden hebben dik €50.000 opgebracht. Iets minder dan de shirts die de spelers droegen in de wedstrijd tegen Japan. De shirts van Cody Gakpo en Brian Brobbey brachten het meest op. Het geld gaat naar een goed doel. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen is het zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm. Ook het weekend blijft tropisch.
0: Eén vertraging gemeld door Flitsmeister op de A12. Dat is Arnhem richting Oberhausen tussen Beek en Duitsland, 6 minuten. Aantal flitsers, eentje op de A1, Deventer richting Hengelo bij Holten, 130.5. De A2, Utrecht richting Den Bosch bij Zaltbommel, staan ze 3 keer doorgegeven. 1 keer bij 100.4, 102.6 en ook bij 103.8. En nog één flitser op de A4, Delft richting Schiedam bij Schiedam, 61.2.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
22: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
23: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
25: Dat zeg ik.
26: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker. Renew.
27: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
28: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
29: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
2: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
3: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
2: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
2: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

Oké, dit geluid, dit wil je toch horen op dit moment. Heerlijk buitje, klapje onweer erbij. Maar vooral verkoeling. Oh, heerlijk. We hebben de zin trouwens en iedereen is van de wereld bij je vrienden van Veronica. Ja, morgenavond hè, dan misschien kans op een klein buitje. Tot die tijd heel veel hitte. Dit is nu Britney Spears.

0: Better Be Good To Me. Je hoorde Tina Turner bij Veronica. Morgen is hij trouwens te gast. De one and only Walter Cruz. Ja, je hoopt natuurlijk dat Nederland gaat winnen vanavond. En dan past hij perfect erbij. Morgen bij Wout en Frank in de middagshow. Zometeen. Sowieso uiteraard de beste muziek aller tijden. In het kader van onder andere de Benga Boys. Ook INXS komt eraan, net zoals ABBA.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tampoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
6: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
0: De situatie op de weg, Veronica verkeer door flitsmeisters, staan geen vertragingen gemeld. Dat is fijn. Wel een aantal flitsers. Eentje op de A1 Deventer richting Hengelo bij Holten 130.5. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij Zaltbommel 100.2. En de A4 Delft richting Schiedam bij Schiedam 61.2.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Wout en Frank.
7: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
8: En nu
7: Ferry Omen.
8: Met

INXS en Need You Tonight bij Radio Veronica. Morgenochtend betalen wij jouw koffietje, want Nederland speelt natuurlijk vannacht. En het is bloedheet, dus waarschijnlijk heb je een hele korte nacht aankomende nacht. Of je nou wel of geen voetbal gaat kijken. En daarom betaalt Gerard Ekdom morgen in de ochtendshow jouw koffietje. Het is heel simpel, stuur even een foto van jouw koffie en een tikkie. En wij betalen gewoon jouw tikkie. We betalen gewoon jouw koffie to go morgen als je die gaat halen. Onderweg richting werk, code rood of niet. Matjo zometeen en dit is ABBA. We'll be right back.

Born Ambulance en What's Up bij Radio Veronica. Zo meteen na 10 uur Curaçao tegen Ivoorkust. De derde speelronde van het WK. En zo meteen na 10 uur de one and only Gijs Alkemade met Gijs tot laat. En Max van de ochtendshow, u kent hem misschien wel. Die is op Curaçao. Ik wil bijna in Curaçao zeggen. Maar net zoals als je op Urk zegt, ik ben nu in Urk, heb je de hele gemeenschap achter je aan. Het is dus op Urk en dus ook op Curaçao. Goed, waar wilde ik heen? Oh ja, Max van de ochtendshow, die is daar dus. En Gijs checkt zo meteen even bij Max in hoe het daar is op Curaçao. Want daar moet het toch een feestje zo zijn zo met het WK-wedstrijdje. De derde speelronde van het WK. Zo meteen na 10 uur dus. Ik laat je ook achter met Walk the Moon en Shut Up and Dance. En maandag, dan is Nick er weer.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Veronica. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek.
8: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
12: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
17: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
18: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
17: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
21: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
22: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 10 uur.
23: Goedenavond, ik ben René Postma. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoek en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Door de hitte en code rood kan je morgen niet je auto laten keuren. Alle keuringsstations van de RDW blijven dicht. Het zijn er 16 door het hele land. De RDW zegt dat ze geen risico willen lopen. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen de weg op te gaan als het echt moet. Het personeel van de Efteling is woedend, want ondanks code rood gaat de Efteling morgen gewoon open, terwijl Walibi en de Drievliet wel dicht blijven. Tegen een site voor attractieparken zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting, maar medewerkers zijn boos en zeggen: de Efteling geeft meer om geld dan om personeel. Max Verstappen hoopt dit weekend op het circuit van Spielberg in Oostenrijk op betere resultaten dan de afgelopen keer in Barcelona. De auto heeft namelijk een upgrade gehad. Het circuit is een beetje de thuisbasis voor Verstappen. Hij won er al 4 keer en er komen veel Nederlanders op af. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm en ook het weekend blijft tropisch.
24: Zelfs de Efteling dicht. Ik heb net een afspraak gemaakt om te gaan boksen morgenavond om 5:30. In die hitte. Ja. Gewoon proberen, toch? Veronica Verkeer, er zijn 5 vertragingen in Nederland. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Nieuwerbrug, 6 minuten. Dan komt er een ongeval. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Grijshoort en Waterberg, 7 minuten. Door een auto met pech. De A27 Gorkum-Breda tussen Merwedebrug en Werkendam, 6 minuten. A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Waterberg, 7 minuten vertraging. En de A58 als laatste vertraging Tilburg-Breda tussen Sint-Anna-Bos en Ulfhout, daar 10 minuten. Snelheidscontroles zijn er ook 5 stuks maar liefst. De A1 Deventer richting Hengelo, 130,5. De A2 Utrecht richting Den Bosch, 100,2. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij 106,9. En ook op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij 102,8. Het is druk daar op die A2. De laatste snelheidscontrole op de N35 beide richtingen bij Zwolle, 5,7. Waar is het? Fine Young Cannibals, you drives me crazy. Hoor je zo?
25: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
26: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, 0,5 kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
27: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
26: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
28: Ben je ook nieuwsgierig?

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook! Uit de meterkast!
1: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Hallo.
11: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
10: Ja hoor.
11: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

beetje op de hoogte houden. Op dit moment WK voetbal natuurlijk. Curaçao, Ivoorkust 0-1. En dat betekent dus dat Curaçao een puntje achter staat. Nou, ik ben benieuwd hoe de sfeer dan is op Curaçao.

0: Ik ga vannacht natuurlijk lekker voetbal kijken. Ik heb er weer eentje, hoor.
1: Gijs, zijn kringloopje.
0: Iets ouds, iets krakends en vooral iets goedkoops uit de kringloop. Een paar euro's voor betaald, verzamelalbum van de Beatles. Verveelt nooit.

Vond ik dat het nog best wel aardig deed. Max Schuiling op Curaçao op dit moment staat op het Wilhelminaplein die wedstrijd te volgen. Curaçao, Ivoorkust. En zit daar middenin. Die wil natuurlijk gewoon die wedstrijd zien en die vibe proeven, weet je. Nou, ik denk, zal ik hem nou heel lang aan de praat gaan houden of gewoon even vragen hoe het is? Nou, ik heb het netje kort gehouden. Kan hij ook weer genieten van de voetbalwedstrijd. Ja, als je ervan houdt en je bent daar,

0: Ecuador-Duitsland is 1-1. Dan het verkeer op de weg, nog wat vertragingen. De A27 Gorkum-Breda tussen industrietrein Avelingen en Werkendam. Daar 8 minuten. De A58 Tilburg-Breda tussen Sint-Anna-Bos en Ulvenhout. 6 minuten vertraging. En de N324 Nijmegen-Os tussen Wijgen-Zuid en Kuik. Daar 6 minuten. Twee stuks. De A2 Utrecht richting Den Bosch 102.8. En de N35 beide richtingen 5.7.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu.
1: Gijs Alkemade.
2: Met de beste muziek aller tijden. Dit is
0: Veronica. Faithless en God is a DJ. Hoor je zo? Maar eerst Queen. And I want to break free.

Dankjewel, Diek. Dus als je een bonanzaatje hebt met een beetje disco erin, dan is de kans heel groot dat ik hem draai. En als er een geweldige plaat is die niet zo hard discoot, dan draai ik hem ook wel hoor. Want goede plaat is een goede plaat. Zo is het ook wel weer. Jouw bonanza, één stuk. Een mini bonanzaatje zo niet. De volle twee uur die hier 's middags hoort bij het Rob. En Carolien zal er hopelijk volgende week wel weer zijn. Nee, eentje is het er. Eén bonanza. En dan wel de jouwe natuurlijk, niet de mijne. Dat zou het gek zijn. Dus gebruik de Veronica-app om het door te geven. Als je het even niet meer weet, dan vlug je de jungle in met je band. Ja.

anders had ik het eerder gedaan natuurlijk. Chaperone en Good Luck Babe bij Radio Veronica. Het is 11:15. Mooie bonanza, zegt hij er binnenkomen. Ik ben helemaal blij van. Ik denk dat het wel goed komt met de DISCO. Lekker disco op de donderdag. Moet je wel je telefoon opnemen als je disco plaatje hebt gestuurd. Ga je zo bellen. Dit is de Veronica versie.

0: Carlo die dacht ook even die woordgrap te maken. Even luisteren hoe dat ging.
1: Zoals Phil vaak zegt. Oh nee, hij zegt het veel. Er is nooit genoeg veel. Maar toch.
2: Gijs, tot laat.
0: Irene, goedenavond.
3: Hey, hallo Gijs.
0: Je bent lekker op je vakantie aan het luisteren.
3: Yes.
0: Wat doe je dat goed?
3: Ja, tuurlijk. Ja. Gewoon via box hier en altijd prettig.
0: En hier is Portugal op dit moment, hè?
3: Portugal, ja. Ja.
0: Hoe is het daar qua temperaturen? Want in Nederland je loopt door een airfryer heen hier.
3: Ja, ja, nee, hier is het zo overdag, zo rond de 25, 26 graden. Dus echt heerlijk gewoon.
0: Het komt niet vaak voor dat je op vakantie gaat en dat je blij bent dat het koeler is dan in Nederland.
3: Precies, precies. Nee, ik ben er echt heel blij mee. Dus de komende dagen wordt het iets warmer, maar niet zo heet als in Nederland, gelukkig.
0: Ik ben ook heel blij voor jou. Je wilde wel eventjes mee. Disco donderdagen.
3: Ja, zeker.
0: Hou je wel van een discoplaatje?
3: Ja hoor, toen nu en dan wel.
0: Heerlijk. Nou Irene, wat is jouw disco bonanza?
3: Ik heb nog in de disco's gedanst vroeger, hè? Zo oud ben ik al.
0: Echt waar?
3: Maar, dus,
0: je mag best wat over vertellen hoor. Dat ging je dan om je tasje heen dansen, Irene?
3: Nee, dat vond ik zo stom. Nee. Ik danste gewoon in Nighttown of weet ik veel, in Rotterdam.
0: Was je nog bij de Basement, bij Michel de Heij? Lekker pompen.
3: Ja, misschien nog wel, maar dat is zo lang geleden. Dat weet ik niet zo goed.
0: Maakt niet uit.
3: Nee, maar ik wil voorkomen met dwalen af. Nee, ik dacht Le Freak van Chic.
0: Oké, ik ga hem gewoon draaien. Fijne vakantie.
3: Oké, toppie. Dank je. Doei.

Behalve dat je er heel vrolijk van wordt. Er zitten meestal echte strijkers in. Gewoon een lekker strijkorkestje. Heerlijk. Freak out. Chic bij Radio Veronica. Was de bonanza vanavond. Zometeen bij je terug. Fantastische muziek. En we gaan nog eventjes verbinding maken met Curaçao. Daar is namelijk Max Schuiling van de Ochtendshow. En die kan wel een verslagje geven. De stand daar Curaçao tegen Ivoorkust. In Amerika dan. Hè? Maar in Curaçao zitten ze te kijken. Daar is Max. Is op dit moment 1-0 achter voor Curaçao. Dus we moeten nog

0: muziek uit de 80's. Ieder weekend op Radio Veronica.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Veronica. De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, het is WK.
5: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
7: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna-aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
11: De eerste goal. De eerste crush.

Ik heb het gedaan. Bedankt voor alle lieve tips, lieve Veronica luisteraar die er bent. Zeevonkmelding.nl. Ik ben erheen gegaan en nu krijg ik dus een WhatsAppje. Zodra er ergens in de buurt van mijn huis, dus ik heb Scheveningen, Kijkduin en Wassenaarse Slag aangevinkt, als daar zeevonk te zien is, dan krijg ik dat in de melding. En dan, dan ga ik daarheen en dan ga ik spartelen tussen de zeevonk. Want zo ben ik, zeevonk spartelaar. Tenminste, dat denk ik, want ik heb nog nooit zeevonk gesparteld. Zou eens even kijken of de dansvloer date in goede aarde is gevallen. Maar eerst Lenny Kravitz bij Radio Veronica.

0: gaat niet goed, hè? Curaçao, Ivoorkust is op dit moment 0-2. Hebba. Wat een rotsfeertje zal dat zijn daar. Ik ga zo eens even een verbinding maken met Curaçao. Maar eerst...
1: De dansvloer date.
2: Hallo, Kim.
0: Hey Kim, met Gijs, Veronica, Story.
2: Ja. Nee hoor.
0: Mooi. Zit gelijk in de uitzending voor de dancefloor date.
2: Geweldig.
0: Ah, vind ik ook. Wat fijn. Je had de goede antwoorden, maar toch eventjes voor de zekerheid. Het ene liedje zingt... We zijn sterk. Niemand kan ons vertellen dat we het mis hebben. Nou, Kim.
2: We are strong van...

0: Wat is de Battlefield van Pat Benatar.
1: Ja, hartstikke goed. En die andere. Terug naar het leven. Terug naar de realiteit.
0: Back to life, zo te zo.
1: Ja, nou ja, dit was eigenlijk al niet zo moeilijk dan. Radio Veronica, Dancefloor Date. Ik dacht, ik hou hem inderdaad een beetje simpel, omdat het tafens heet is. Hoe warm is het bij jou, Kim?
0: Sneltemperatuur.
1: Ja, het is echt niet normaal. En wat doe je om een beetje koel te blijven?
0: Ja, een beetje stilzitten, airco aanzetten.
1: Oh, je hebt airco.
0: Rustig aan. Ja, ik heb een airco aangeschaft voor mond.
1: Ah, wat verstandig van jou. Ik niet. Ik slaap op de bovenste verdieping van een herenhuis onder een schuin dak. Alles staat tegen elkaar open. En,
0: ik voel hem.
1: En dan beginnen ze ook vrijdag morgenochtend om 8:00 weer met schuren bij de buren, want ze zijn aan het verbouwen.
0: Maar
1: het
0: is code rood, dan kan je zeggen het mag niet.
1: Ja, ik kan zoveel zeggen. Zeg ze, ik kan het dak op. Oké, wat kan ik jou aan prijzen geven? Wat vind je leuk, Kim? Ik heb een wasstraatpas. Heb je daar wat aan?
0: Ja, sowieso.
1: Dan ga ik dat voor je regelen. Veronica, t-shirtje erbij doen. Heb je dat al niet?
0: Nee, dat heb ik nog niet. Vind ik ook leuk.
1: Nou, en misschien nog een Veronica platentas toch bezig zijn?
0: Nou, als je toch bezig bent, ja. Doe dan maar
1: al de week. Krijgen ze allemaal. En welke van die twee platen zou je willen horen? Soul to Soul of Pat Benatar?
0: Ja, Soul to Soul.
1: All right. Hey, fijne avond.
0: Dankjewel, hè.

0: En dan een oude raveplaat. Tenminste, ja, wel een oude raveplaat. Jaren 90, Felix, Don't You Want Me. Hoor je zo.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
0: Veronica Verkeer. Geen vertraging in Nederland, nog wel 2 snelheidscontroles. De A10 Koentunnel richting de Nieuwe Meer bij 24.3. En de N35 beide richtingen 5.7.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Wout en Frank.
15: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
16: En nu
15: Gijs Alkemade.
16: Met de beste muziek aller tijden. Dit is
0: Veronica. Zo contact zoeken met Max Schuiling. Die is in het kloppend hart op Curaçao. 2-0 achter tegen Ivoorkust. Hoe zou de sfeer...

0: blijkbaar niet, hè? Felix! Wat ik nu ga doen is toch een beetje iemand bellen die op een uitvaart zit. Ik weet niet of dit echt het beste idee is, maar we maken verbinding met Curaçao op dit moment. Curaçao, Ivoorkust. De stand is 0-2. Hadden we toch anders verwacht. Max Schuiling. Hallo, goedemiddag, jongen. Hallo.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, wat een kutverhaal, joh.
1: Ja, dat kan je wel zeggen,
0: Ja,
1: ja, het is heel sneu. Kijk, Ivoorkust is gewoon een hartstikke goede ploeg. En dat zie je nu ook weer. Ze scoren gewoon heel makkelijk eigenlijk.
0: Ja, maar die hoop die was er. Er werd gewoon gedacht van, nou, misschien dat dit WK-wonder gaat gebeuren. Dat Blauw gewoon nog één rondetje verder komt. Want ja, meer dan een uur geleden geloofde iedereen er nog in. En nu denk ik, nou, ik zeg net tegen de luisteraars, het is bijna alsof wie iemand gaat bellen die op een crematie zit.
1: Nou ja, kijk, zo erg is het gelukkig ook weer niet. Maar weet je, als je mensen hier van tevoren spreekt, iedereen is ongelooflijk trots op Curaçao. Iedereen is blij dat ze überhaupt op het WK staan. En dat was vooraf natuurlijk overheersend. Maar ja, als je zo'n wedstrijd ingaat, dan hoop je stiekem toch dat het gebeurt. En als het dan 2-0 staat, ja, dan maakt het niet uit of je nou meedoet op het WK of niet. Dan is dat gewoon heel erg jammer.
0: Ja, we zitten in de 77ste minuut. Dit gaat... ja, dit gaat niet meer goed komen natuurlijk.
1: Dit gaat niet meer gebeuren, nee, nee. Dan moeten ze er 3 maken. En er zit echt absoluut hele goede jongens bij. Chong is iemand die er echt nog wat van probeert te maken. Bakuna had een hele goede kans op een afstandsschot vlak buiten de 16. Maar dit gaat niet meer gebeuren.
0: Ah, joh. Nou, bedankt. En hoe ziet de rest van jouw tijd daaruit op Curaçao? Ga je nog even lekker strand zitten met dolfijnen zwemmen? Nou, hè?
1: Zeker. Nou, ik ga zo meteen na de wedstrijd naar Cabana Beach. En daar wordt op groot scherm oranje getoond. En de verwachting is dat daar in ieder geval heel veel oranje supporters aanwezig zijn. En ja, wat ook wel een beetje cru is, dat net tijdens die hydration break, zoals ze dat zo mooi noemen, toen bracht je de muziek weer even aan. En toen zag je eigenlijk vooral de Nederlanders in Curaçao shirts nog dansen. Dus, nou goed, dat wordt in ieder geval wel een feestje nog. Ja,
0: gaat die wedstrijd eigenlijk nog om 1 uur beginnen? Jij zit midden in dat voetbal gebeuren, want er was iets met Kansas en onweer. En gaat het wel om 1 uur beginnen? Hoe is dat? Heb je dat nog in de gaten gehouden?
1: Nou Gijs, dat is een ongelooflijk goede vraag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Ik heb me gewoon vooral hier met Curaçao bezig gehouden.
0: Nou Max, ik hou je op de hoogte. Wil je daarvan?
1: Ja, doe dat Gijs. Helemaal goed.
0: Nou, veel plezier toch nog dan een beetje.
1: Dankjewel. Hoi hoi.
0: Hoi, hoi.

WK uitgeramd worden. Maar ja, laat het maar aan mij over. Passende platenkeus. Dat is absoluut mijn ding. 0-2. Ja, Curaçao. Ivoorkust. Ondertussen ook Ecuador, Duitsland. En dat is dan wel leuk, want ik ben natuurlijk altijd tegen Duitsland. Zo is het gewoon. Ecuador, Duitsland. 2-1 voor Ecuador. Nou,

lijkt mij dus wel een goed idee om hier even de albumversie van te draaien. Goed. Manfred Mann's Earth Band, geschreven door Bruce Springsteen, maar die kreeg hem niet zo uit de verf als Manfred Mann. Blinded by the Light bij Radio Veronica.

0: Thriller heel veel had gemaakt. Die schreef de tekst en zijn naam. Supergoed, Donna Summer. En Love is in Control bij Radio Veronica. Nou, het is definitief, de wedstrijd is afgelopen. Curaçao ligt eruit.
1: Gijs, tot laat.
0: Vicky Advocaat ook bedankt. Mooie band is dat. Goed, zitten we erop. In vrede en voorspoed spreek ik jou maandag weer. En nou, ik ga even de stad in. Biertje zuipen, voetbal kijken. Fijne vrijdag. En warm ook. Doei.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Sportief.
10: Oké. Okay.
9: Betrouwbaar.
10: Oké. Okay.
9: Oh, en zuinig.
10: Oké. Okay. Shun.
9: Sorry?
10: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
11: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
12: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
11: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
13: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
16: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
17: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
16: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
18: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
16: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
21: 1 ijs koffie voor mevrouw.
20: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
22: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan.
21: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
23: Sorry, maar het is WK!
25: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
26: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
27: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Rond deze tijd geldt in een groot deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het KNMI waarschuwt dat de hitte de maatschappij kan ontwrichten. Ze adviseren verkoeling te zoeken, geen zwaar fysiek werk of sport te doen en genoeg water te drinken. Het is voor het eerst dat er voor hitte code rood wordt afgegeven. Bij de meeste ziekenhuizen gaan geplande afspraken morgen gewoon door, ondanks code rood. Wel roepen ze patiënten op om rustig aan te doen. Hardstyle-festival Defcon 1, wat morgen zou beginnen, wordt helemaal afgelast. Daarvoor waren 70.000 kaartjes per dag verkocht. Sommige mensen zaten al op de camping. Er varen even geen schepen meer door de straat van Hormuz. Het was juist net weer op gang gekomen, maar gisteren werd een schip in een ander deel van de zee, bij Oman, aangevallen. De internationale scheepvaartorganisatie wil eerst uitzoeken wat daar is gebeurd. Een paar Nederlandse schepen zijn wel veilig doorgevaren. En het zou zomaar kunnen dat Canada volgend jaar mee gaat doen aan het Eurovisie Songfestival. De Canadese publieke omroep is vandaag lid geworden van de EBU, de overkoepelende Europese omroeporganisatie die onder meer het Songfestival organiseert. De Canadezen doen zelf nog erg vaag over eventuele deelname. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is dus code rood en het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet, met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren hun laatste wedstrijd van Ivoorkust met 2-0 en zijn ermee definitief uitgeschakeld. Duitsland verloor met 2-1 van Ecuador, maar is wel groepswinnaar. Als Ecuador had verloren of gelijk gespeeld, was Nederland nu al zeker van de volgende ronde. Oranje begint nu aan hun wedstrijd tegen Tunesië. Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast door de hitte. Er werden 70.000 mensen per dag verwacht en sommige mensen zaten al op de camping. En PostNL bezorgt geen post in provincies waar code rood is afgegeven. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd, net als rouwpost en medische post. Als de stikstofaanpak van een bepaalde provincie goed werkt, kan die provincie sneller van het stikstofslot af. Dat meldt RTL Nieuws op basis van uitgelekte plannen van het kabinet. De stikstofplannen worden komende middag officieel gepresenteerd, maar achter de schermen wordt nog druk onderhandeld. En acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show is meteen stilgelegd. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat en of het door de hitte komt. Door het weer was de voorstelling al een half uur later begonnen. Het Veronica-weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja!
4: Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. PostNL bezorgt vandaag geen brieven in provincies waar code rood is afgegeven voor de hitte. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd. In Biddinghuizen gaat het megafestival DEFCON 1 niet door. Sommige mensen zaten al op de camping. En supermarkten Picnic en Albert Heijn houden 's middags hun bezorgers binnen. Er varen even geen schepen meer door de straat van Hormuz. Het was juist net weer op gang gekomen, maar gisteren werd een schip in een ander deel van de zee, bij Oman, aangevallen. De internationale scheepvaartorganisatie wil eerst uitzoeken wat daar is gebeurd. Een paar Nederlandse schepen zijn wel veilig doorgevaren. Koning Charles is niet van plan om op Buckingham Palace te gaan wonen na de renovatie van het paleis. Daarmee komt na bijna 200 jaar een einde aan Buckingham Palace als woonpaleis. Het paleis wordt nog wel gebruikt voor officiële zaken. Charles maakte ook zijn belastingaangifte openbaar. Hij heeft vorig jaar 15 miljoen euro aan de fiscus betaald. En Dick Advocaat is trots op zijn Curaçaose ploeg, ondanks dat ze met 2-0 zijn uitgeschakeld door Ivoorkust. Ze mogen trots zijn op zichzelf, ze hebben laten zien wat ze kunnen, zei hij. Het was waarschijnlijk de laatste wedstrijd als bondscoach voor Advocaat. Hij is 78 en heeft al een paar keer zijn pensioen aangekondigd. Het Veronica weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte.